was. En die wordt gehouden in gemeente Nehemia Ministry Suriname. En dat is Fransje Panenstraat 6 naast Wallis. Fransje Panenstraat 6 naast Wallis. En we starten om 7 uur 's avonds. Ja, het gaat over het profetische. Deze sessie is speciaal bestemd voor mensen met profetische gaven. Gelovigen die de roeping hebben tot het ambt van profeet. En ieder die gewoon meer wilt weten en leren over de profetische bediening. Ja, het is geheel kosteloos. Komt u wel vroeg, want het wordt druk. Woensdag hebben we in gemeente Bethel Oproem aan de Matapika straat 6 te Flora. Onze Academy Wednesday, waar we diep in het woord gaan graven. Zaterdag hebben we de dienst voor de jongeren om 6 uur. En dan volgende week zondag hebben we wederom onze opwekkingsdienst om 9 uur in de ochtend. Een gezegende zondag, gezegende vaderdag nogmaals voor de vaders. En tot de volgende week. God bless you. Mm-hmm.

0: Dit is Lim FM 91.7 en limfmsu.com. Mogen wij u allen welkom heten tot een nieuwe dag. Vandaag maandag.
1: Ben jij klaar voor de volgende stap in security? Bij InProser bieden we plaatsingsmogelijkheden voor security officers vanaf 25 jaar. Gemotiveerde starters die het vak willen leren. Professionals die verder carrière willen maken door middel van specialisatie of een leidinggevende functie. En middelmanagers die de visies helpen aansturen. Wat staat daar tegenover? Een professionele organisatie die diensten biedt aan het topsegment van bedrijven en organisaties op A1 toplocaties. Met een sterk team en een aantrekkelijke pensioen. Hoogwaardige opleidingen en een salaris en voorwaarden waar je op vooruit gaat. Wij onderscheiden ons met ISO-certificeringen en de Blue Wave Platinum Badge. Stuur ons een privébericht op 74-5x2 voor meer informatie of kom persoonlijk langs aan de Virola Straat 4. InProster, Safety Through Innovation.
0: Dag lieve mensen, mijn naam is Nisha Medaren en u luistert naar Lim FM.

0: Ladies and gentlemen, you're listening to the most respected radio station, the mighty 91.7. This is Lim Avam.
1: Rustig, dikke rustig, my drie. Rustig, rustig.
2: Omwika, man.
1: Oh, in omwika. Waar omwika, man? Doe wakka dape. Ai, go. Hey, tik ala san. Goe snel, tik ala san. Hey, wakti. Moe kwa dal kudape. Oké, Arkino, ta je bek, wat ik je mee. Ja, want dan heb ik voor mij wat ik kusan. Ben jij minimaal 25 jaar en heb je aantoonbare werkervaring als security officer? Wil je het vak leren en ben je gedisciplineerd genoeg om wel op tijd te komen? Zit je al in het vak en denk je, hé, ik kan meer dan alleen bij de poort staan. Geweldig. Wij van Improser NV bieden specialisaties en doorgroeimogelijkheden naar leidinggevende functies. En voor de echte regelaars zoeken wij de middelmanagers die meerdere divisies kunnen aansturen zonder stress, maar met overzicht. Wat krijg je van ons? Een professionele organisatie die werkt voor het topsegment van bedrijven en instellingen, A1 toplocaties, hoogwaardige opleidingen, een aantrekkelijke pensioenregeling, een team waarin iedereen telt, een salaris en secundaire voorwaarden waar je niet stil van wordt. Verder zijn we ook ISO gecertificeerd. Improser NV, Safety Through Innovation. Maar wat san, goede eerlijk. Ik ben de bewaking voor Improser NV.
3: U luistert nog naar Lim FM op 91.7.

0: Dag lieve mensen, mijn naam is Nisha Madaren en u luistert naar Lim FM.
1: Lim Radio, 91.7 FM. Let's improve media.

Dit is Lim FM 91.7 en limfmsu.com. Mogen wij u allen welkom heten tot een nieuwe dag. Vandaag maandag.

God zegen geliefde. Dit is broeder Velian Sanvisi. Het is mijn voorrecht om u vanuit het Gods woord te mogen bemoedigen deze nieuwe dag. Ik ben blij om deze dag te mogen zien en ik ben de Heere dankbaar om deze ochtend te mogen opstaan. Ik wil u van harte welkom heten vanuit deze plaats. Ik bezoek gemeente Bethel Oproem en ik dien onder mijn geestelijke vader, beste profeet Patrick Botse. Aan alle geestelijke leiders, luisteraars, wil ik een warme welkom heten. Amen. Ik wil samen met u gaan in het woord van God. En het is mijn gebed dat u aan het einde van deze prediking bemoedigd mag zijn. En dat dit woord dat gesproken zal worden, dat het u tot zegen mag zijn. Amen. De Bijbel zegt in Joshua. Nee, de Bijbel zegt in Spreuken 3 vers 1 tot en met 3. Mijn zoon, vergeet mijn onderwijzing niet. En uw hart bewaar mijn geboden. Want lengte van dagen en jaren van leven en vrede zullen zij u vermeerderen. Dat liefde en trouw u niet verlaten. Bind ze om uw hals. Schrijf ze op de tafel van uw hart. Schrijf ze op de tafel van uw hart. Weet u, er zijn verschillende manieren hoe wij woorden kunnen opslaan en woorden kunnen vastleggen. Maar de beste manier om woorden vast te leggen is op de tafel van ons hart. Amen. Dit is figuurlijk, het is symbolisch, zeg maar, van God eigenlijk die tot ons als zijn kinderen, zijn zonen en dochters spreekt. Van dat de onderwijzing die wij krijgen en de geboden die wij lezen. Ik ga die tekst opnieuw lezen. Het zegt, mijn zoon, vergeet mijn onderwijzing niet. Met andere woorden, hou vast eraan. Laat niet los ervan. Laat het in je gedachten blijven. Vergeet het niet. Verder zegt het. En uw hart bewaren mijn geboden. Uw hart bewaren mijn geboden. Niet uw mond, maar uw hart. Want wat in uw hart is, de Bijbel zegt, zo bent u. Want zoals de mens denkt, zo is hij. Waarom bent u zo? Omdat u gaat handelen naar uw gedachten. Waarom moeten wij dit doen? De tekst zegt, want lengte van dagen en jaren van leven en vrede zullen zij u vermeerderen. Met andere woorden, wanneer we Gods onderwijzing niet vergeten en zijn geboden bewaren, dan garandeert dat ons lang leven. Tegenwoordig, heel vroeg, heel jong, gaan mensen sterven. Een van de redenen is omdat ze zich niet houden aan het woord van God. Ze onderhouden zijn onderwijzing niet. Ze vergeten zijn onderwijzing en ze bewaren de geboden van God niet. Los van lengte van dagen, jaren van leven zal toegevoegd worden aan ons. En ook de vrede van God zullen wij toegenomen hebben over ons leven. Verder zegt het dat liefde en trouw u niet verlaten. Bind ze om uw hals en schrijf ze op de tafel van uw hart. Wat is eigenlijk de onderwijzing van God? De onderwijzing van God is wat hij eigenlijk zei aan Joshua in Joshua 1 vers 8. Dit wetboek mag niet wijken uit uw mond, maar overpeins het dag en nacht, opdat gij nauwgezet handelt overeenkomstig alles wat daarin geschreven is. Want dan zult gij op uw wegen uw doel bereiken en zult gij voorspoedig zijn. Dit wetboek, het verwijst naar het woord van God. En daarover heb ik het met u vanmorgen. Het woord van God moet een belangrijk factor zijn in ons leven. Weet u waarom? Omdat Gods woord eigenlijk ons zijn gedachten doet kennen. Hij laat ons Gods wegen zien. En hoe meer we Gods gedachten en Gods wegen kennen, hoe meer we hem kunnen behagen. Amen. En hoe meer we hem behagen, hoe meer we gegarandeerd zijn van de zegeningen die gekoppeld zijn aan het woord van God. Hij zei hier tegen Joshua,
overpeinst het dag en nacht. Met andere woorden, mediteer erop. Laat het iets zijn waarin je consistent bent. Laat het iets zijn. Het lezen van Gods woord moet iets zijn waarin we consistent moeten zijn. Het moet iets zijn waarin we dagelijks eigenlijk moeten duiken. Amen. En de tekst in Matthäus zegt: wie deze woorden van mij hoort en er naar handelt, kan vergeleken worden met een wijs man die zijn huis bouwde op een rots. Dus wanneer we Gods woord praktiseren, wanneer we Gods woord nemen en toepassen in ons leven, dan spreekt dat van wijsheid. Het spreekt niet van iemand die zogenaamd geboden wil volgen of dingen doet vanwege religie. Nee, het geeft gewoon aan dat we wijze mensen zijn. Amen. Omdat we weten, God is de schepper van hemel en aarde. Dus het beste wat wij kunnen doen, is luisteren en uitvoeren wat Hij van ons vraagt. Amen. Ik wil in dit deel van de prediking, want er komt een vervolgdeel morgen. Dus vandaag hebben we deel 1. En in deel 1 heb ik het met u gehad over, tot nu toe over het woord van God, wat het is en het effect daarvan. Maar ik wil ook verder met u delen wat voor invloed of hoe we het woord van God kunnen gebruiken in ons leven. Amen. De Bijbeltekst in 2 Timotheus 3 vers 16 tot en met 17 zegt: alles wat de schrift zegt is door God geïnspireerd en kan gebruikt worden om onderricht te geven, om dwalingen en fouten te weerleggen en om op te voeden tot een rechtschapen leven, zodat een dienaar van God zijn taak berekend is en voor elk goed doel volledig is toegerust. My God, wat een diepte, wat een duidelijke tekst. Nummer 1 wat we halen uit deze tekst is dat Gods woord eigenlijk gebruikt kan worden om onderricht te geven. Amen. We kunnen Gods woord gebruiken om onderricht te geven over verschillende onderwerpen, over verschillende theorieën. Vanuit Gods woord kunnen we een basis halen. Gods woord moet eigenlijk centraal staan in onze manier van dingen benaderen. Amen. Dus terwijl wij Gods woord hebben en onderricht geven, het is heel erg belangrijk om dat vooral in deze tijd dat er onderricht is. De reden waarom is, de Bijbel zegt, mijn volk gaat ten gronde door gebrek aan kennis. Dus soms is de achteruitgang van een volk of van een individu niet zozeer dat ze iets verkeerd gedaan hebben of dat ze niet godvrezend zijn. Het probleem is puur omdat ze niet weten. Dus daarom is onderricht belangrijk voor het lichaam van Christus. Hoe meer onderricht, hoe beter eigenlijk, hoe meer ze informatie krijgen, hoe meer het lichaam van Christus informatie krijgt en hoe meer informatie, hoe meer ze kunnen gaan praktiseren wat het woord van God zegt. Tweede wat ik hieruit haal. De Bijbel zegt, het woord zegt, het kan gebruikt worden om dwalingen en fouten te weerleggen. Dit punt heeft te maken met correctie. Amen. We kunnen het gebruiken om correctie te brengen binnen het lichaam van Christus. De Bijbel zegt, een andere tekst in Timotheus, die heeft het over dwaalleraren die in de laatste dagen zullen komen. Hoe gaan we ze kunnen toetsen als we Gods woord niet kennen? Hoe gaan we verkeerde theorieën en doctrines kunnen corrigeren als we Gods woord niet hebben? Amen. Dus we kunnen Gods woord gebruiken om correctie te brengen in het lichaam van Christus. Het lichaam van Christus moet gezuiverd worden. Het moet gelouterd zijn. En een van de manieren waarop dat zeer zeker gedaan kan worden is middels het woord van God. We nemen Gods woord en we brengen de waarheid naar buiten. En die waarheid gaat correctie brengen. En die correctie gaat helpen om fouten en dwalingen te corrigeren
en het lichaam van Christus in lijn te brengen met Christus. Amen. God zegene u en ik zie u morgenochtend. Blijf afgestemd voor deel 2. Tot morgen. Blessings.

De nodige vitaminen verwerkt in de muziek, heel speciaal voor jou op weg naar school of naar het werk. En maybe voor sommigen die van het werk komen. Goedemorgen in

0: Caliente.
1: Ben jij klaar voor de volgende stap in security? Bij InProzer bieden we plaatsingsmogelijkheden voor security officers vanaf 25 jaar. Gemotiveerde starters die het vak willen leren. Professionals die verder carrière willen maken door middel van specialisatie of een leidinggevende functie. En middelmanagers die de visies helpen aansturen. Wat staat daar tegenover? Een professionele organisatie die diensten biedt aan het topsegment van bedrijven en organisaties op A1 toplocaties. Met een sterk team en een aantrekkelijke pensioen. Hoogwaardige opleidingen en een salaris en voorwaarden waar je op vooruit gaat. Wij onderscheiden ons met ISO-certificeringen en de Blue Wave Platinum Badge. Stuur ons een privébericht op 74-5x2 voor meer informatie of kom persoonlijk langs aan de Virola Straat 4. InProster, Safety Through Innovation.
2: I'm a

De nodige vitamine verwerkt in de muziek, heel speciaal voor jou, op weg naar school of naar het werk. En maybe voor sommigen die van het werk komen.

0: een notification online.
1: Wees de reden waarom iemand zich geliefd, gezien, gehoord, gewaardeerd, gesteund en aangemoedigd voelt.
2: Choi Supermarkt, al jaren een begrip en nog steeds unbeatable. Choice is still on top als het gaat om het allerbeste dat er op de markt is. Wij gaan steeds weer voor klantvriendelijkheid, een top assortiment, goede kwaliteit en de beste service. Choice biedt u dagelijks ovenvers brood, vers vlees, vers fruit en die superlekkere sinaasap. Maar ook een grote variëteit aan buitenlandse groenten vind je bij Choice. Voor de echte liefhebbers is er een ruim gesorteerde drankenafdeling met de fijnste wijnsoorten die de wereld kent. Bezoek een van onze filialen. Wij staan aan de Johannes Moenderstraat nummer 17, de Tweekinderweg nummer 99 en nu ook de Lelydorp aan de Indraganiweg 466. Choice, still unbeatable.
3: The number one tune this week.
4: Het meest afgedraaid, gehoord en beluisterd. Number one on Lim, unbeatable.
5: Number one.
6: Number one.
7: Que massa gangado. Diu ogo di mandar o fukuru aqui no acabado eti. O tabaque mó blessi fieti furonta. Ok?
8: Ok? Ok?

De nodige vitaminen verwerkt in de muziek, heel speciaal voor jou op weg naar school of naar het werk. En maybe voor sommigen die van het werk komen. Goedemorgen, enjoy the music.

0: Taddy, tagging Lim in my mind.
1: Let's go. Sounds good. Real good.

Choice Supermarkt, al jaren een begrip en nog steeds unbeatable. Choice is still on top als het gaat om het allerbeste dat er op de markt is. Wij gaan steeds weer voor klantvriendelijkheid, een top assortiment, goede kwaliteit en de beste service. Choice biedt u dagelijks ovenvers brood, vers vlees, vers fruit en die superlekkere sinaasap. Maar ook een grote variëteit aan buitenlandse groenten vind je bij Choice. Voor de echte liefhebbers is er een ruim gesorteerde drankenafdeling met de fijnste wijnsoorten die de wereld kent. Bezoek een van onze filialen. Wij staan aan de Johannes Moenderastraat nummer 17, de Tweekinderweg nummer 99 en nu ook de Lelydorp aan de Indragani weg 466. Choice, still.

FM。

0: Joy Supermarkt, al jaren een begrip en nog steeds unbeatable. Choice is still on top als het gaat om het allerbeste dat er op de markt is. Wij gaan steeds weer voor klantvriendelijkheid, een top assortiment, goede kwaliteit en de beste service. Choice biedt u dagelijks ovenvers brood, vers vlees, vers fruit en die superlekkere sinaasap. Maar ook een grote variëteit aan buitenlandse groenten vind je bij Choice. Voor de echte liefhebbers is er een ruim gesorteerde drankenafdeling met de fijnste wijnsoorten die de wereld kent. Bezoek een van onze filialen. Wij staan aan de Johannes Moendrastraat nummer 17, de Tweekinderweg nummer 99 en nu ook de Lelydorp aan de Indragandiweg 466. Choice, still unbeatable.
1: De nodige vitaminen verwerkt in de muziek, heel speciaal voor jou op weg naar school of naar het werk. En maybe voor sommigen die van het werk komen. Goedemorgen, enjoy the music.

0: Van maandag tot en met vrijdag steeds om 2 uur Bakan Natori. Surinames meest beluisterde en best bekeken talkshow op Lim FM 91.7 en Lim TV kanaal 2.1. Ook op de internetradio limfmsu.com.
1: We melden ons aan
0: Bakan Natori. Always and still original with Limbo.
1: Loop jongen, loop pas van hier man. Ach, dan erop jongen. Suffer.

0: U luistert naar Lim FM op 91.7, de andere radio.
1: The notification on Lim.
2: Wees de reden waarom iemand zich geliefd, gezien, gehoord, gewaardeerd, gesteund en aangemoedigd voelt.
3: Toy Supermarkt, al jaren in begrip en nog steeds unbeatable. Choice is still on top als het gaat om het allerbeste dat er op de markt is. Wij gaan steeds weer voor klantvriendelijkheid, een top assortiment, goede kwaliteit en de beste service. Choice biedt u dagelijks ovenvers brood, vers vlees, vers fruit en die superlekkere sinaasap. Maar ook een grote variëteit aan buitenlandse groenten vind je bij Choice. Voor de echte liefhebbers is er een ruim gesorteerde drankenafdeling met de fijnste wijnsoorten die de wereld kent. Bezoek een van onze filialen. Wij staan aan de Johannes Moenderstraat nummer 17, de Tweekinderweg nummer 99 en nu ook de Lelydorp aan de Indraganiweg 466. Choice, still unbeatable. Unbeatable.
4: This is the recap of the phenomenal top 10 on Lim. All the hits.

0: Nummer 1 this week.
1: Het meest afgedraaid, gehoord en beluisterd. Number 1 on Lim on Peterbus. Number 1.
2: Number 1.
3: Que massa gangado. Die ogen die mandal zo voor waar ik nou wat kabado eti. Uta wakti mo blessie fi eti voor ronta. Oké?
4: Oké.

0: Van maandag tot en met vrijdag steeds om 2 uur Bacanatori, Surinames meest beluisterde en best bekeken talkshow op Lim FM 91.7 en Lim TV kanaal 2.1. Ook op de internetradio limfmsu.com.
1: We melden ons aan
0: Bacanatori, always and still original with Limbo.
1: Dat wil je aan mij komen zeggen anno 2026. Dat in Obegi opdracht en misschien denk je dat er kakkerlakken in mijn hoofd lopen.
0: Lim FM, inderdaad, de andere raad.
2: If ya lobby sefi tegim fire lobby me, tekete analyse samanai holigonigi, ma tere pire tifi konko gide leitoli, bebe daimu accident, taki hoi gregi moni, mea denki, bibi te

0: 75 voor een goede haarverzorging.
1: Wassen en knippen, streden en feunen, vitaminebehandelingen. Kortom, alles wat je van een goede kapsalon verwacht.
0: De plaats waar je ook terecht bent voor Juvet haar- en huidverzorgingsproducten. Judith's Kapsalon.

happen to our love? Where was I wrong? Oh, why have you left me?

0: 75 voor een goede haarverzorging.
1: Wassen en knippen, streden en feunen, vitaminebehandelingen. Kortom, alles wat je van een goede kapsalon verwacht.
0: De plaats waar u ook terecht bent voor Juvet haar- en huidverzorgingsproducten. Judith's Kapsalon.

0: 70 voor een goede haarverzorging.
1: Wassen en knippen, streden en feunen, vitaminebehandelingen. Kortom, alles wat je van een goede kapsalon verwacht.
0: De plaats waar u ook terecht bent voor Juvet haar- en huidverzorgingsproducten. Judith's Kapsalon, Kwattenweg 75, telefoon 475-543.
2: Dit is Lim FM. 91.7
3: Notification on Lim.
4: Wees de reden waarom iemand zich geliefd, gezien, gehoord, gewaardeerd, gesteund en aangemoedigd voelt.

0: Radan Optiek, Kankawastraat 9, telefoon 480-804. Bij ons bent u terecht voor brilmonturen, contactlenzen in alle vormen, lease- en zonnebrillen, gezondheidsmonturen enzovoorts enzovoorts. Radan Optiek, snelle service, klantvriendelijkheid en kwaliteit op maat. Radan Optiek, Kankawastraat 9, met 15 jaar professionele ervaring. Open van maandag tot vrijdag van 8 uur 's morgens tot 4:30 's middags. Op de zaterdag van 8 uur 's morgens tot 1 uur 's middags. Radan, de juiste kwaliteit voor het oog. Radan, 480-804. By the way, de oogmetingen bij Radan zijn gratis. Radan.
1: Ben jij klaar voor de volgende stap in security? Bij InProser bieden we plaatsingsmogelijkheden voor security officers vanaf 25 jaar. Gemotiveerde starters die het vak willen leren. Professionals die verder carrière willen maken door middel van specialisatie of een leidinggevende functie. En middelmanagers die de visies helpen aansturen. Wat staat daar tegenover? Een professionele organisatie die diensten biedt aan het topsegment van bedrijven en organisaties op A1 toplocaties. Met een sterk team en een aantrekkelijke pensioen. Hoogwaardige opleidingen en een salaris en voorwaarden waar je op vooruit gaat. Wij onderscheiden ons met ISO-certificeringen en de Blue Wave Platinum Badge. Stuur ons een privébericht op 74-5x2 voor meer informatie of kom persoonlijk langs aan de Virola Straat 4. InProster, Safety Through Innovation.
2: Broadcasting all over the world. This is Lem Avam.
3: Flashback.

0: odo takso.
1: Arkis malon tu. Danti de. Ukon doro baka nang anabaskopu, oftewel, na odo funa de. En abaskopu fti de, is een pichu taki, berusten. Wij mensen, we moeten leren ons berusten in ons lot. Het zij ziekte, het zij wat dan ook, of bepaalde dingen, de dood in het leven. Het is het lot dat toeslaat. Maar vaak genoeg moeten we het een plekje geven of moeten we ons gaan berusten in het noodlot dat toeslaat. Dat meki, na beskopu, oftewel na od of tide, tak so. Mi, na sabaku, na sei watrami etang. En dat wil zeggen, zijn plaats kennen, weten waar hij thuis hoort. Zich niet opdringen in andermans zaken. Gelaten dulden wat eenmaal onvermijdelijk is. Met andere woorden, zijn ziel is leidzaam zetten. Of berusten in zijn of haar lot. Mi, na sabaku, na sei watra mi etang.
2: Shup,

0: BT.
1: Informatie, meningen, discussies, analyses en conclusies. Op FM 91.7, elke middag. Lim FM.
0: BT.

0: Yo, we feel thing, nigga.
1: Rustig, dikke rustig, aan mij drie. Rustig, rustig.
2: Omwika, man.
1: Oei, omwika, waar omwika, man? Yo, waka dabe, ay, go. Hey, tik ala san, go go snel, tik ala san. Hey, wakti, wuku wanda ku dabe. Oké, Arkino, taie bek, wat teke mi. Ja, want dan ik wat voel maken teke san.
3: Ben jij minimaal 25 jaar en heb je aantoonbare werkervaring als security officer? Wil je het vak leren en ben je gedisciplineerd genoeg om wel op tijd te komen? Zit je al in het vak en denk je, hé, ik kan meer dan alleen bij de poort staan. Geweldig. Wij van Improcer NV bieden specialisaties en doorgroeimogelijkheden naar leidinggevende functies. En voor de echte regelaars zoeken wij de middelmanagers die meerdere divisies kunnen aansturen zonder stress, maar met overzicht. Wat krijg je van ons? Een professionele organisatie die werkt voor het topsegment van bedrijven en instellingen, A1 toplocaties, hoogwaardige opleidingen, een aantrekkelijke pensioenregeling, een team waarin iedereen telt, een salaris en secundaire voorwaarden waar je niet stil van wordt. Verder zijn we ook ISO gecertificeerd. Improcer NV, Safety Through Innovation.
1: Mama San, goed eerlijk. If I be de bewaking voor Improcer NV. Hoe ben je van
4: ja, ma?
5: Enough, mama mi. Want mijn man briebi dat toch is in precies €100 no mo gym.
4: Maar dat had ik je beloofd.
5: Maar die no man zijn €50 gym alsnog, no?
4: Ik ga deze week voor Sergio zijn moeder sturen. En dan zal ik daarna voor u sturen.
5: Maar ja, dat hoeft het niet meer. Je hebt me al duidelijk gemaakt dat je eerst voor je schoonmoeder kiest. Maar bedoel dat na Michari Timo langa in mi bere.
4: Maar ik heb haar eerst beloofd.
5: Is van je moeder? Nee, ma.
4: Oké, mama. U mag direct naar Western Union om die €50 te halen.
5: Ano musso. Fijne dag.
4: Is goed, ma. Hallo, mama.
5: De shello. Dat is meer si i broka gesprek.
4: Nee, mama.
5: Wel, if i bosena €100 eten, zorg dat i dwen via het Caritransfer Western Union aan de Johan Adolf Bengelstraat 192.
4: Mama, ga je die luisteraars dat weer vertellen?
5: Ja, dat sabi. Wat een service geweldig. De Oerusmalet met de jeep direct. Plus ze zijn dagelijks open tot 8 uur 's avonds.
4: Nog iets, mama?
5: Ja, Amoni zei bos en gis schoon, maar ik kan zijn en gym ook doen.
4: Mama!
6: Geef jouw nagels wat ze verdienen en dat is ongetwijfeld het beste. Bij Amity staan niet alleen mooie nagels centraal, maar ook goed verzorgde en gezonde nagels. Bij ons bent u terecht voor het aanbrengen van acryl, gel extensions, gel polish op natuurlijke nagels, pedicurebehandeling, biafbehandeling en press-on nails. Verder hebben wij diverse nagelproducten te koop. Op zoek naar een cadeau? Onze giftcoupons zijn hiervoor de oplossing. Like ons op Facebook, Amity Nails and Cosmetics. Instagram, Amity Glens. Bel of app op 880-9882. Wij zijn gevestigd aan de Maikoestraat nummer 36. We provide the glance of perfection. Wij verwelkomen u graag. Amity.

Amsterdam, New Draver, Ricardo's Eethuis, Café Barkjes, Paticola Gansroep en Botte Olijfveld, Rotterdam, Helen Kastelen. Voor info bel 06-8540-8044, WhatsApp plus

0: Goedendag, u luistert naar het nieuws op Lim FM 91.7 en limfmsu.com. Vandaag is maandag 15 juni. We starten deze nieuwsuitzending met de districtscommissaris van het Boven Suriname gebied, oftewel het Matawai gebied, met mevrouw Ruth Bailey. Met haar hebben we gesproken over de geplande ontruiming van de Moerukreek, die aanstaande vrijdag 19 juni zal plaatsvinden. De politie heeft onlangs met andere autoriteiten de illegale goudzoekers van het gebied medegedeeld dat het gebied ontruimd zal worden. In het volgende gesprek hoort u meer.
1: Het is eigenlijk, eigenlijk een proces geweest. De mensen die daar waren, dus in eerste instantie was er een stichting die daar het beheer had van Moerukreekie. Maar later is dat overeenkomst is te komen te vervallen met Xinjing. En later werd het rommelig. Dus andere mensen klaagden van, dus de bewoners, er zijn vier dorpen daar, die eigenlijk ze zeggen van dat ze zeggenschappen hebben op dat van Moerukreekie. Maar het is een gebied van Xinjing. Het is onder concessie, maar dat begrijpen de mensen niet. Ze zeggen nog steeds dat ze eigendom zijn van het gebied. Maar daarover hebben we ook al gesproken met de traditionele mensen daar. En nu begrijpen ze het wel. Wat we nu hebben gedaan, is dat er de vier dorpen traditioneel gezag. Ze hebben gesproken met de mensen en ze hebben mensen aangewezen van de vier dorpen. Uit de vier dorpen mensen gehaald en daar hebben ze weer een andere stichting gezet. Die eigenlijk nu beheer moeten hebben op Moerukreekie. Wat wij van de overheid hebben gedaan is, omdat het zo rommelig is geworden, er was een jugu-jugu, dan dit, dan dat, hebben wij gezegd van luister nou, er zijn ook andere mensen, los van de mensen van Matawai zelf, zijn er ook andere mensen daarbij gekomen. Oké, geen nood. De mensen zeggen, dus oene yaginoas, maar ze mogen wel. Maar het is rommelig geworden, want wij hebben begrepen dat ze ook aan zoveel dingen doen. Er zijn cabarets daar, er zijn wapen in de stad, het is zeer gevallen. En wij van de overheid zeggen, wij hebben gezegd van, we gaan alle mensen die daar zijn, we gaan ze ontruimen. En alles ontruimen, alle kampen zelf gaan we afbreken. En dan gaan we even weer kijken hoe we de mensen gaan accommoderen om voor een mogelijke registratie opnieuw te registreren. En dus daarmee zijn we bezig. Niet dat we mensen gaan weghalen en dat we mensen broodeloos gaan maken. Nee, we willen die orde en veiligheid omdat er geen orde daar is. En er is ook geen veiligheid. Dus daarvoor gaan we niet. En die ontruiming vindt plaats op 19 juni. Ja, vrijdag 19 juni.
0: Deze, misschien kunt u ons ook vertellen hoeveel personen ongeveer daar werken.
1: Als ik zo, want laatst was ik daar voor de aanmaning. Als ik zo naar de mensen kijk, zie ik om en bij. Er zijn heel veel kampen. En ik heb een beeld, zo'n 500 mensen die daar. Maar ik mag u alvast zeggen van dat het sowieso niet gaat lukken. Omdat er is geen accommodatie voor de mensen. We kunnen de mensen niet accommoderen. Het is onmogelijk dat er 500 mensen daar gaan zijn om te werken. Kijk, ze zijn bezig met ondernemers wat niet mag. Maar ze gaan het zo moeten doen omdat de jongens eigenlijk niet de middelen hebben om daar te opereren. Dus vandaar dat ze een overeenkomst willen tekenen met andere bedrijven. Zodat ze ook bijvoorbeeld bakken kunnen zetten om stof te krijgen om te kunnen werken. Er zijn momenteel bijna 500 mensen, maar uit die 500 mensen zijn er zeker 400 mannen die gewoon zijn, ze zeggen zijn die oekansmannen, toch? Die gewoon daar zijn en ze hebben niks. Dus ze loeren gewoon wanneer er iets zit, de shitak ai a olofrey en zo, daar gaan ze er en vandaar die ongelukken. De laatste tijden hebben we ongelukken gehad, zeker 3-4 mensen. Ik weet niet als die ander al ontslagen is van het ziekenhuis, maar hij was ook erg. Maar nu gaat het wel, heb ik begrepen. Maar de jongens begrijpen het niet en vandaar dat we orde willen brengen.
0: Ja.
1: En natuurlijk veiligheid.
0: Ja. DC, mogen we in deze spreken over illegale mijnwerkers?
1: Klopt. Ze zijn bezig illegaal daar, want stel dat je niet hebt geregistreerd, de stichting is bezig met de registratie, je hebt niet geregistreerd. Waar Xi Jing heeft nu een overeenkomst getekend, een protocol getekend met de nieuwe stichting. Maar als je nu daar bent te werken, je hebt geen andere overeenkomst getekend met niemand, toch? Je zit daar, je hebt ook niet geregistreerd. Dat wil zeggen dat er allemaal illegale mensen die daar werken. Tot nu toe zijn iedereen die daar zit, zijn bezig met illegale activiteiten. En vandaar dat we hebben gewaarschuwd. Maar de mensen begrijpen niet, want ze sturen beelden 4 en 5. Omdat ze gewoon hun zin willen hebben. Maar zo gaat het niet. Er moet orde komen. En daarvoor gaan wij als overheid. We willen orde daar hebben. Dus dan gaan we het zo moeten doen. Om opnieuw een registratie te doen. Alle kampen afbreken. Want de mensen die daar zijn, van die Kwaimans die daar nu zijn, weten we niet wie de mensen zijn. Dus daarom willen we alles opnieuw doen, alles afbreken en dan weer opnieuw starten met de nieuwe registratie.
0: Ja. En jullie hebben de mensen dat voorgehouden, wat de plannen zijn. Hoe reageren de mensen daar zelf hierop?
1: Daarvoor reageerden ze zo fel. En ja, we kopoerbreden en zo. Maar laatst waren we daar met en het leger zelf en het traditioneel gezag. En daar hebben we ze ook uitgelegd van, kijk, we willen jullie niet broodeloos maken. Maar omdat we orde hebben. Je hebt een deel hoor, ik mag niet klagen, een deel van de mensen zeggen van, nee, dat is Uwani. Uwantak orde moest komen. Maar je hebt een ander deel die eigenlijk zorgt voor chaos en die dingen. Die zeggen van, kuja de kopuruno ja en zo, maar dat is het eigenlijk niet. En misschien horen die mensen daar ook niet thuis. Want als je niks hebt, je hebt geen machine. Toch? Wat doe je dan? Dan kan je toch niet werken, dan ga je stelen. Je gaat wachten totdat er iemand daar misschien een zak met stof daar heeft. En dan ga je het willen stelen. Ze zijn bezig met alle soorten activiteiten daar. Mensen stelen, mensen vechten. Dagelijks. Laten we God danken dat er deze dagen nog geen doden zijn gevallen. En ik wil eigenlijk zeggen van, tot 19 is bijna te laat. 19, maar we hebben het al gepland. Want nu al hebben we gewaarschuwd. En dan zijn ze nog daar. Want ze willen de laatste dingen doen. De praxeer met Bigipur etes amin puru. Terwijl ze nu weg moeten gaan van het gebied. Maar dat willen ze niet. Maar er komt zeker orde, er is een God. En daarvoor bidden we ook dat er niks gebeurt. Want als er iets sowieso nu gebeurt, gaan we dit tent moeten sluiten. En dan gaan ze niet, dan gaan ze niet meer werken.
0: DC, ik hoorde u daar net praten. Er zijn ook cabarets daar, als ik het goed heb. DC, zijn er ook buitenlanders aanwezig daar in het gebied?
1: Ja. Ik weet het zelf niet, maar wat ik naar mij is gerapporteerd, heb ik begrepen dat er mensen daar zijn die wapens verkopen zijn. Buitenlanders heb ik begrepen. Dus je weet eigenlijk niet wie de mensen daar zijn, maar wat wij hebben gehoord. Mensen doen aan mensenhandel daar, er zijn cabaret, er zijn ook mensen die wapens verkopen. Dus het is zeer gevaarlijk nu. Murumuru-kriek is nu een soort maffiakamp geworden. En vandaar hebben we de mensen gevraagd, luister nou, ano takwuan meku broodeloos. Nee, omdat Assan erg, no, we willen het niet zo laten. Wij van de overheid zeggen van een totale ontruiming. En wanneer we iedereen hebben ontruimd, en dan komt er weer orde. En weer opnieuw, dan gaan we beveiligen. Want niemand gaat sowieso naar binnen komen. If je niet hoort dat we thuis, ga je sowieso niet naar binnen komen. En dat willen we nu voorkomen om zaken ordelijk te stellen.
0: DC, bent u voorbereid op een eventuele escalatie?
1: Wij van de overheid zijn sowieso voorbereid op alles. Maar wij hopen niet dat er escalatie komt. Want wij hebben gesproken met de mensen en ze begrijpen het. Dus er komt sowieso orde en ze gaan het sowieso begrijpen. Voor tot nu toe is er geen overeenkomst getekend met geen enkel bedrijf. Maar het kan zo zijn van dat ze misschien een overeenkomst in deze dagen, dat ze het toch doen. Maar stel dat ze het hebben gedaan, dan moeten ze het doorgeven. Met ze bedoelde ik de stichting. En dan gaan ze het doorgeven en dan gaan we dat ook meenemen bij de ontruiming. Zodat de mensen, stel dat ze een basiskamp hebben, daar hebben, want er was ook iemand die daar werkte. Misschien gaan ze ook mogelijke samenwerking doorhebben met de persoon. Dus dan gaan we even kijken als die kamp misschien dat ze het niet afbreken. Maar voor de rest, al die kleine Oekomsman kampen gaan we afbreken. Want we willen precies weten wie de mensen in het wie de mensen die daar zijn, we willen weten en ze moeten geregistreerd worden. En dat is voor ons belangrijk. Als je geregistreerd wordt, krijg je een badge. Ja, en dan ga je sowieso daarvoor moeten betalen, maar dat heb ik niet geregeld. De stichting gaat daarover, maar we horen het wel hoe ze het gaan doen.
0: Ruth Bailey, de districtscommissaris van het Boven-Suriname gebied. Met haar hebben we gesproken over de geplande ontruiming op aanstaande vrijdag 19 juni. Volgens de districtscommissaris gaat het in dat gebied heel erg chaotisch aan toe. Er is sprake van een grote groep van illegale goudzoekers. NV Grasalco heeft sinds afgelopen vrijdag een nieuwe directie onder leiding van Johan Seymour als president-directeur. Naast Seymour maken ook Berto Sampi als operationeel directeur en Journey Noordzee als financieel directeur deel uit van de nieuwe directie. Johan Seymour neemt het stokje over van de om non-actief gestelde directeur Wesley Rozenhout. We spraken David Abiyamofo, de minister van Natuurlijke Hulpbronnen. Aan hem vroegen we onder andere hoe de outgoing directeur Wesley Rozenhout ingezet zal worden.
2: Er is voor een oplossing gezorgd. Er is dit besluit is genomen op basis van wederzijds goedvinden. Dat zij dus geen juridische strijd van gaat maken. En onderdeel daarvan is dat er een stukje compensatie nog steeds plaatsvindt. Ja.
0: Maar hij zal niet meer werkzaam zijn bij het bedrijf. Geen enige mate van betrokkenheid of bemoeienis hebben of verbondenheid hebben met het bedrijf.
2: Hij is ter beschikking van de minister van Natuurlijke Hulpbronnen.
0: En die
2: in het bedrijf hoor, dus dit is niet nieuw. Volgens mij is dit de derde of vierde keer dat een directeur op basis van wederzijds goedvinden, nogmaals, ik benadruk dat, voortijdig wordt vervangen. Ja, en dan moet er een stukje compensatie daar tegenover staan, ja.
0: Die compensatie, die komt vanuit Grasalco?
2: Ja, het zal vanuit de begroting van Grasalco moeten plaatsvinden. Ik heb geen zin, meneer Jamal, om een ongezonde werkomgeving te handhaven. En ik weet wat de potentie is van meneer Rozenhout. En ik denk dat hij in staat is om nog steeds een bijdrage te kunnen leveren. En we hebben goed nagedacht over waar hij die bijdrage kan leveren. En op basis daarvan is het besluit genomen. Maar wij denken dat indien hij zou blijven binnen de structuren van die organisatie, dat het wellicht in bepaalde omstandigheden tot een onwerkbare omstandigheden kan leiden. Of niet prettig, een minder prettig werkmilieu. Dus op basis daarvan is besloten dat hij ter beschikking wordt gesteld van de minister van Natuurlijke Hulpbronnen. En indien omstandigheden veranderen, dat hij dan ter beschikking gesteld kan worden van de president-directeur van het bedrijf.
0: David Abiyamofo, de minister van Natuurlijke Hulpbronnen. We hebben met hem gesproken over de wijziging van de directie bij NV Grasalco. De outgoing directeur Wesley Rozenhout, die is ter beschikking gesteld van de minister van NH, de heer Abiyamofo. Daarnaast zal hij financieel gecompenseerd worden door het bedrijf Grasalco. We vervolgen deze nieuwsuitzending. Afgelopen vrijdag 12 juni zijn een viertal ambassadeurs beëdigd. Het gaat in deze om Gilbert van Lierop als ambassadeur bij het Koninkrijk Marokko met staanplaats Rabat. Mevrouw Ashna Kanhai als ambassadeur bij de Zwitserse Bondstaat en permanente vertegenwoordiger bij het kantoor van de Verenigde Naties in Genève met staanplaatsen Bern en Genève. Daarna Stefanus Meijer als niet-residerend ambassadeur voor de staat Israël en Stefanus Noordzee als niet-residerend ambassadeur voor de Republiek Argentinië. We voeren nu terug naar dat moment waarbij de president Jenny Simons een woord richtte aan de ambassadeurs.
3: Dames en heren, ambassadeur, staat u me toe om me specifiek te richten tot elk van u. Ambassadeur van Lierop. Suriname en Marokko onderhouden vriendschappelijke relaties, gebaseerd op wederzijds respect, gemeenschappelijke belangen en het streven naar duurzame ontwikkeling en internationale samenwerking. In een wereld waarin partnerschappen van strategisch belang zijn, hecht Suriname grote waarde aan de versterking van de politieke, economische, functionele en samenwerking met Marokko. De regering van Suriname ziet belangrijke mogelijkheden voor verdere uitwerking en concretisering van de samenwerking tussen beide landen. De resultaten van het recente bezoek van minister Bouva aan Marokko verdienen verdere implementatie. We weten dat een deel daarvan ook al in uitvoering is. Er zijn wat schenkingen geweest en de afhandeling daarvan is ook zeer belangrijk. Dus ik breng dat onder uw aandacht. Ook dient heel gericht invulling te worden gegeven aan de bestaande roadmap voor sociaal-economische ontwikkeling van deze beide landen. De implementatie zal concreet bijdragen aan onderwijskansen, versterking van energie, landbouw en toerisme, sectoren als ook handelsbevordering. Daarnaast blijft Suriname zich inzetten voor constructieve dialoog in zaken vrede, veiligheid en regionale stabiliteit. In dat kader zal onze diplomatieke vertegenwoordiging Marokko moeten blijven bijdragen aan het bevorderen van wederzijds begrip en samenwerking binnen multilaterale en internationale fora. Diplomatie vereist visie, maar vooral ook integriteit en het vermogen bruggen te bouwen tussen volkeren en naties. U heeft een goede track record als ambassadeur voor wat betreft het bereiken van concrete resultaten. En ik verwacht dan ook de volledige inzet en toewijding op uw nieuwe standplaats. Ambassadeur Kanhai, met uw beëdiging vandaag als permanent vertegenwoordiger van de Republiek Suriname bij het kantoor van de Verenigde Naties in Genève en andere internationale organisaties wordt een belangrijke stap gezet in de verdere versterking van Suriname van de aanwezigheid van Suriname binnen de multilaterale diplomatie. Genève is een van de belangrijkste centra van internationale samenwerking en herbergt meer dan 40 internationale organisaties, waaronder het kantoor van de VN, Hoogcommissaris voor Mensenrechten, de Wereldgezondheidsorganisatie, de Internationale Organisatie voor Migratie, de Internationale Arbeidsorganisatie en de Wereldhandelsorganisatie, WTO. In een tijd waarin de internationale gemeenschap geconfronteerd wordt met complexe mondiale uitdagingen, blijft Suriname het belang van multilateralisme, internationale samenwerking en een op regels gebaseerde internationale orde benadrukken. Het is de enige orde waarin landen zoals Suriname recht van bestaan hebben. Daarbij hecht onze regering groot belang aan het respect voor internationaal recht en de beginselen van het handvest van de Verenigde Naties, als ook aan de bevordering en bescherming van mensenrechten en een eerlijk en evenwichtig multilateraal handelssysteem. Ook is het noodzakelijk in te zetten op een grotere betrokkenheid van Surinamers binnen de genoemde multilaterale organisaties. Van u wordt ook verwacht dat u de prioriteiten van onze regering actief uitdraagt binnen deze verschillende organisaties in Genève. Het is van bijzonder belang dat de functionele samenwerking tussen de Republiek Suriname en de Zwitserse Bondsstaat verder wordt uitgediept. Door de nadruk te leggen op economische diplomatie en samenwerking op het gebied van capaciteitsversterking, onderwijs en gezondheidszorg. Gezien uw trekrecord, uw deskundigheid, ben ik ervan overtuigd dat u de diplomatieke betrekkingen tussen onze landen zult dienen en daardoor goede perspectieven zult bieden voor de verdere uitbreiding van onze samenwerking. Ambassadeur Meijer, met uw benoeming tot niet-resident ambassadeur van de Republiek Suriname bij de staat Israël, vertrouw ik u de verantwoordelijkheid toe in het verder versterken van de vriendschappelijke betrekkingen tussen onze beide landen. Suriname en Israël onderhouden reeds jarenlang constructieve relaties, gebaseerd op wederzijds respect, samenwerking en gedeelde belangen. Hoewel uw functie op niet-residerende basis zult vervullen, met als standplaats Paramaribo, verwacht ik dat u zich actief zult inzetten voor het onderhouden van de contacten met de Israëlische autoriteiten en de relevante partners. Daarbij ligt een belangrijke opdracht in het identificeren van verder samenwerking op het gebied van landbouw, watermanagement, watermanagement, gezondheidszorg, onderwijs, handel en investeringen. De kennis en ervaring waarover Israël beschikt op deze terreinen kunnen van betekenis zijn voor de verdere ontwikkeling van Suriname. Als vertegenwoordiger van de Republiek Suriname draagt u de verantwoordelijkheid om de belangen van ons land op waardige en professionele wijze te behartigen, de bestaande bilaterale betrekkingen te verdiepen en nieuwe kansen voor samenwerkingen te creëren ten goede van ons land en volk. Ik heb het vertrouwen dat u zich met toewijding zult inzetten voor deze diplomatieke opdracht en wens u daarbij succes. Ambassadeur Noordzee. Als niet-resident buitengewoon en gevolmachtigd ambassadeur van de Republiek Suriname voor de Republiek Argentinië, heeft u zich gecommitteerd eraan als vertegenwoordiger van Suriname de belangen van Suriname en haar onderdanen te behartigen. Van u wordt verwacht genoegzaam bekend te zijn met de ontwikkelingsrichting van ons land en hetgeen wordt beoogd met deze regionale integratiegedachte, waar de Republiek Argentinië onderdeel van is. Ook zal u op een proactieve manier moeten werken aan de bevordering van de vriendschappelijke betrekkingen tussen Suriname en Argentinië. En binnen het kader van de Zuid-Zuid samenwerking is het van belang om deze bilaterale relatie die dateert van 1977 uit te bouwen tot wederzijds voordeel, concrete resultaten. De potentie in de relatie met Argentinië is in de afgelopen periode niet voldoende benut. Ik roep u daarom op om actief in te zetten voor functionele samenwerking, in het bijzonder op het gebied van capaciteitsversterking, handelsbevordering en connectiviteit. Dames en heren, ambassadeurs, ik doe een beroep op u om een transparante en optimale communicatie met het ministerie van Buitenlandse Zaken, Internationale Handel en Samenwerking te onderhouden. Tot slot wens ik u succes in de uitoefening van deze aan u toevertrouwde taak, één die als vereiste met zich meedraagt visie, inzicht en toewijding. Ik spreek de hoop uit dat u allen uw mandaat tijdens uw ambtstermijn met de nodige professionaliteit en vastberadenheid zal vervullen. Voorts dank ik ook uw familie en de geestelijke op wie ik tevens een beroep doe, u te blijven ondersteunen in deze uitdagende opgave. Mag God u alles zegenen.
0: President Jenny Simons bij de beëdiging van de vier ambassadeurs. Het gaat in deze om Gilbert van Lierop, Ashna Kanhai, Stefanus Noordzee en Stefanus Meijer. We vervolgen deze nieuwsuitzending met de SLM, de Surinaamse luchtvaartmaatschappij, die komt haar gestrande passagiers tegemoet. Vorige week woensdag werd een vlucht van Paramaribo naar Amsterdam geannuleerd wegens technische problemen aan het vliegtuig. Hierdoor liepen passagiers enkele dagen vertraging op. En die vliezen, de van de Public Relations afdeling van de SLM, die zal ons meer informatie geven. We zullen hem live spreken in het nieuws. Goedemorgen, heer Vliessen.
4: Morning.
0: Yes. Heer Vliessen, ik heb daarnet al een inleiding gegeven over de passagiers van de SLM die gestrand waren in Suriname. Heer Vliessen, heeft u een update ten aanzien van deze case?
4: De update is dat alle passagiers intussen bereid in Amsterdam zijn. Het is de laatste update. Natuurlijk hebben ze een aantal dagen vertraging gehad, waar wij onze zeer welgemeende verontschuldigingen voor aanbieden. Dit is echt force majeure, hoor. Het is echt hinderlijk om steeds weer aan te kaarten. Maar het is niet anders. En dat is dat het vliegtuig dus een technisch probleem had. En dat de passagiers zijn vervoerd met een ander vliegtuig van Universal Sky Carrier, dus de USC. Waarmee wij een overeenkomst om de vluchten voor ons uit te voeren op die Mid-Atlantische route.
0: Ja. En heer Vliessen, wanneer zijn de passagiers vertrokken?
4: Een deel is eerder vertrokken op de KLM. We hebben passagiers moeten accommoderen op de KLM. Alleen dat je zoveel als mogelijk passagiers zo snel als mogelijk wegbrengt. En een ander deel is gisteren vertrokken, 14 juni. Is 14 juni vertrokken, ja. En is dus aangekomen in Amsterdam.
0: Ja, ja. En om hoeveel passagiers gaat het ook alweer?
4: Het waren 100 zoveel passagiers. Ik heb het exacte aantal niet, maar het ging om iets meer dan 100 passagiers.
0: Ja, en zijn de passagiers op enige manier tegemoet gekomen? Hoe zit dat?
4: Nou, de gestrande passagiers hebben elk $500 gehad aan compensatie.
0: Ja, $500. Hebben ze dat geld gewoon cash gehad? Hoe zit dat?
4: Nee, dat is een compensatievoucher.
0: Ja. Zo'n voucher, wat kan men doen met zo'n voucher?
4: Men zou dat weer kunnen inzetten op een volgende reis, toch? Dan is het minus $500 voor je volgende ticket.
0: Ja, ja. En heer Vliessen, hoe staat het met het vliegtuig die een mankement had? Dat een mankement had?
4: Het vliegtuig is jammer genoeg nog hier. Het onderdeel komt morgenmiddag aan en dan gaan ze door met het fixen van de machine. Het is natuurlijk ook goed te melden dat onze technicians niet kunnen aftekenen op een buitenlandse aircraft. Dus dat wil zeggen dat de technicians van USC zelf op de machine werken. Eventueel met hulp van onze technicians hier. Maar de technicians van USC die zouden de lead hebben in, omdat het niet onze eigen aircraft is.
0: Ja, dus als ik het goed begrijp zijn de technicians ingevlogen. Klopt dat?
4: Ja, natuurlijk toch. Je moet ze ook laten invliegen, want ze zijn niet aan boord als ze zijn passagier. Er heeft een technisch probleem zich voorgedaan, dan moeten ze de volgende dag komen, eventueel.
0: Ja, ja. Maar hoe staat het nu met het onderhouden van die route Paramaribo-Amsterdam? Hoe zal die voortgang vinden?
4: Vooralsnog is dat met de 300, de A340-300 die USC inzet, zoals wij geen vertragingen hebben gehad vanuit Amsterdam. Omdat het direct met die 300 is opgevangen. En dat proberen we dus ook deze week gewoon zo voort te zetten. Waardoor het schema weer glad loopt.
0: Ja, ja. En misschien kunt u ons voorhouden, heer Vliessen, wat dit de SLM allemaal heeft gekost aan extra kosten?
4: Exacte cijfers ken ik niet, maar elke vertraging, elk technisch probleem, elke disruptie in een vliegschema kost een heleboel US-dollars. In ons geval zullen het wel tonnen zijn, hoor. Maar ik waag mij niet op glad ijs door een bedrag te gaan noemen. Ik denk ook niet dat dat netjes zou zijn. Maar sowieso weten we dat er kosten aan verbonden zijn. En hoe dat geregeld gaat worden tussen USC en de SLM, dat weet ik ook niet precies, maar ik denk dat men dus contractueel zaken heeft opgenomen wanneer dit soort dingen spelen.
0: Ja, nee. Nou goed, heer Vliessen, ik denk dat we het hierop kunnen houden. Ik wil u dan bedanken dat u, toch, dat u ons toch te woord hebt gestaan. Thank you.
4: Ja, dan gedaan, Jamal.
0: Yes, fijne dag. Doe.
4: Right. Yes. Bye-bye.
0: Doe. Zo hebben we gesproken met Andy Vliessen van de afdeling PR bij de Surinaamse luchtvaartmaatschappij. Vorige week zijn er circa 100 passagiers gestrand in Suriname. Zij zouden aanvankelijk vertrekken met de vlucht Paramaribo Amsterdam op woensdag. Maar dat is niet meer gebeurd vanwege een technisch mankement aan het vliegtuig. Inmiddels zijn alle passagiers vertrokken en hebben ze daarnaast $500 aan compensatie gekregen. Met dit item zijn wij dan aan het einde gekomen van deze nieuwsuitzending op maandag 15 juni. Ik bedank u voor het luisteren. Dit is nog steeds Slim FM 91.7. Blijft u afgestemd en hebt u een fijne dag verder.

Dit is Lim FM, de andere radio. Te bereiken op 547-330, de studio. 547-331, de administratie en de nieuwsdienst. En info@limfmsu.com. Appen 878-1482. Lim FM, de andere radio.

0: Denkt u eraan uw woning of perceel in Suriname te verkopen? Housing International NV staat voor u klaar. Met onze uitgebreide netwerk, jarenlange ervaring en deskundig advies maken wij uw verkoop eenvoudig en vooral succesvol. Bel vandaag nog naar 426-015 of 888-1075. Housing International NV, uw partner in vastgoed.
1: Macintosh Media doet het gewoon. Hoe groot wil je het? Hoe lang moet het zijn? Hoe goed moet het zijn? Dat is wat jij

0: Van maandag tot en met vrijdag steeds om 2 uur Bakan Natori, Surinames meest beluisterde en best bekeken talkshow op Lim FM 91.7 en Lim TV kanaal 2.1. Ook op de internetradio limfmsu.com.
1: We melden ons aan
0: Bakan Natori, always and still original with Limbo.
1: Loop jongen, loop pas van hier man. Ach, dan erop jongen. Suffer.
2: Now be here at the end. La Luz, come strong as always.

0: trauma. Nou, I ain't need to one ya in strana.
1: Dat me kumbli banga wizrefi.
0: Lim FM, big up yourself.
1: Li banga wizrefi, li bi bunanga wizrefi.
0: Real thing, nigga.
1: Li banga wizrefi, li bi bunanga wizrefi.
0: Ya, we feel thing, nigga.
2: Yama?
3: Enough, mama mi. One minimum bribi dat toch is een precies €100 no mo Jim.
2: Maar dat had ik u beloofd.
3: Maar deze no maar zijn €50 Jim alsnog, no?
2: Ik ga deze week voor Sergio zijn moeder sturen en dan zal ik daarna voor u sturen.
3: Maar ja, dat hoeft het niet meer. Je hebt me al duidelijk gemaakt dat je eerst voor je schoonmoeder kiest. Me bedoel dat na Michari Timo langa in mi bere.
2: Maar ik heb haar eerst beloofd.
3: Is van je moeder? Nee, ma.
2: Oké, okay, mama. U mag direct naar Western Union om die €50 te halen.
3: Anomuso, fijne dag.
2: Is goed, ma. Hallo, mama.
3: De cello, dat is meer zie ik brokken gesprek.
2: Nee, mama.
3: Wel, als je bosena €100 eten, zorg dat ik doe via het Caritrans voor Western Union aan de Johan Adolf Bengelstraat 192.
2: Mama, ga je die luisteraars dat weer vertellen?
3: Ja, dat sabi. Want een service geweldig. De Oerusmalet met de jeep direct. Plus ze zijn dagelijks open tot 8 uur 's avonds.
2: Nog iets, mama?
3: Ja, Amoni zei bos en gis schoon, maar ik kan zijn en Jim ook doen.
2: Mama!
4: Rustig, dikke rustig, maar iedereen. Rustig, rustig.
5: Omwika, man.
4: Oh, in omwika. Waar omwika, man?
5: Doe wat dat bij. Ai, go.
4: Hey, dik alasan. Goed snel, dik alasan.
5: Hey, wacht die. Ik moet dat goed hebben. Oké, Arkino, tie je back, wat ik mee.
4: Ja, want daar heb ik wat voor maken te kussen.
6: Ben jij minimaal 25 jaar en heb je aantoonbare werkervaring als security officer? Wil je het vak leren en ben je gedisciplineerd genoeg om wel op tijd te komen? Zit je al in het vak en denk je, hé, ik kan meer dan alleen bij de poort staan? Geweldig. Wij van Improcer NV bieden specialisaties en doorgroeimogelijkheden naar leidinggevende functies. En voor de echte regelaars zoeken wij de middelmanagers die meerdere divisies kunnen aansturen zonder stress, maar met overzicht. Wat krijg je van ons? Een professionele organisatie die werkt voor het topsegment van bedrijven en instellingen, A1 toplocaties, hoogwaardige opleidingen, een aantrekkelijke pensioenregeling, een team waarin iedereen telt, een salaris en secundaire voorwaarden waar je niet stil van wordt. Verder zijn we ook ISO gecertificeerd. Improcer NV, Safety Through Innovation.
5: Mama San, goede eerlijk. Ik heb de bewaking voor Improcer NV. Hoe ben je van jou?

0: Goedendag, u luistert naar het nieuws op Lim FM 91.7 en limfmsu.com. Vandaag is maandag 15 juni. We starten deze nieuwsuitzending met de districtscommissaris van het Boven Suriname gebied, oftewel het Matawai gebied, met mevrouw Ruth Bailey. Met haar hebben we gesproken over de geplande ontruiming van de Moerukreek, die aanstaande vrijdag 19 juni zal plaatsvinden. De politie heeft onlangs met andere autoriteiten de illegale goudzoekers van het gebied medegedeeld dat het gebied ontruimd zal worden. In het volgende gesprek hoort u meer.
1: Het is eigenlijk een proces geweest. De mensen die daar waren, dus in eerste instantie was er een stichting die daar het beheer had. Van Murumurukriki. Maar later is dat overeenkomst is te komen te vervallen met Xinjing. En later werd het rommelig. Dus andere mensen klaagden van, dus de bewoners, er zijn vier dorpen daar, die eigenlijk ze zeggen van dat ze zeggenschappen hebben op dat van Murukriki. Maar het is een gebied van Xinjing. Het is onder consensie, maar dat begrijpen de mensen niet. Ze zeggen nog steeds dat ze eigendom zijn van het gebied. Maar daarover hebben we ook al gesproken met de traditionele mensen daar. En nu begrijpen ze het wel. Wat we nu hebben gedaan, is dat er de vier dorpen traditioneel gezag. Ze hebben gesproken met de mensen en ze hebben mensen aangewezen van de vier dorpen. Uit de vier dorpen mensen gehaald en daar hebben ze weer een andere stichting gezet. Die eigenlijk nu beheer moeten hebben op Murumurukriki. Wat wij van de overheid hebben gedaan is, omdat het zo rommelig is geworden, er was een jugu-jugu, dan dit, dan dat, hebben wij gezegd van luister nou, er zijn ook andere mensen, los van de mensen van Matawai zelf, zijn er ook andere mensen daarbij gekomen. Oké, geen nood. De mensen zeggen, dus oene yaginoans, maar ze mogen wel. Maar het is rommelig geworden, want wij hebben begrepen dat ze ook aan zoveel dingen doen. Er zijn cabarets daar, er zijn wapen in de stad, het is zeer gevallen. En wij van de overheid zeggen, wij hebben gezegd van, we gaan alle mensen die daar zijn, we gaan ze ontruimen. En alles ontruimen, alle kampen zelf gaan we afbreken. En dan gaan we even weer kijken hoe we de mensen gaan accommoderen om voor een mogelijke registratie opnieuw te registreren. En dus daarmee zijn we bezig. Niet dat we mensen gaan weghalen en dat we mensen broodeloos gaan maken. Nee, we willen die orde en veiligheid omdat er geen orde daar is. En er is ook geen veiligheid. Dus daarvoor gaan we niet. En die ontruiming vindt plaats op 19 juni. Ja, vrijdag 19 juni.
0: DC, misschien kunt u ons ook vertellen hoeveel personen ongeveer daar werken?
1: Als ik zo, want laatst was ik daar voor de aanmaning. Als ik zo naar de mensen kijk, zie ik om en bij, er zijn heel veel kampen. En ik heb een beeld, zo'n 500 mensen die daar. Maar ik mag u alvast zeggen van dat het sowieso niet gaat lukken. Omdat er is geen accommodatie voor de mensen. We kunnen de mensen niet accommoderen. Het is onmogelijk dat er 500 mensen daar gaan zijn om te werken. Kijk, ze zijn bezig met ondernemers wat niet mag. Maar ze gaan het zo moeten doen omdat de jongens eigenlijk niet de middelen hebben om daar te opereren. Dus vandaar dat ze een overeenkomst willen tekenen met andere bedrijven. Zodat ze ook bijvoorbeeld bakken kunnen zetten om stof te krijgen om te kunnen werken. Er zijn momenteel bijna 500 mensen, maar uit die 500 mensen zijn er zeker 400 mannen die gewoon, ze zeggen zijn die oekansmannen, toch? Die gewoon daar zijn en ze hebben niks. Dus ze loeren gewoon wanneer er iets zit, de shitak ai a olofrey en zo. Daar gaan ze er en vandaar die ongelukken. De laatste tijden hebben we ongelukken gehad, zeker 3-4 mensen. Ik weet niet als die ander al ontslagen is van het ziekenhuis, maar hij was ook erg. Maar nu gaat het wel, heb ik begrepen. Maar de jongens begrijpen het niet en vandaar dat we orde willen brengen.
0: Ja.
1: En natuurlijk veiligheid.
0: Ja. DC, mogen we in deze spreken over illegale mijnwerkers?
1: illegaal daar, want stel dat je niet hebt geregistreerd, de stichting is bezig met de registratie, je hebt niet geregistreerd. Waar Xijing heeft nu een overeenkomst getekend, een protocol getekend met de nieuwe stichting. Maar als je nu daar bent te werken, je hebt geen andere overeenkomst getekend met niemand, toch? Je zit daar, je hebt ook niet geregistreerd. Dat wil zeggen dat er allemaal illegale mensen die daar werken. Tot nu toe zijn iedereen die daar zit, zijn bezig met illegale activiteiten. En vandaar dat we hebben gewaarschuwd. Maar de mensen begrijpen niet, want ze sturen beelden 4 en 5. Omdat ze gewoon hun zin willen hebben. Maar zo gaat het niet. Er moet orde komen. En daarvoor gaan wij als overheid. We willen orde daar hebben. Dus dan gaan we het zo moeten doen. Om opnieuw een registratie te doen. Alle kampen afbreken. Want de mensen die daar zijn, van die Kwaimans die daar nu zijn, weten we niet wie de mensen zijn. Dus daarom willen we alles opnieuw doen, alles afbreken en dan weer opnieuw starten met de nieuwe registratie.
0: Ja. En jullie hebben de mensen dat voorgehouden, wat de plannen zijn. Hoe reageren de mensen daar zelf hierop?
1: Daarvoor reageerden ze zo fel. En ja, we kopoerbreden en zo. Maar laatst waren we daar met en het leger zelf en het traditioneel gezag. En daar hebben we ze ook uitgelegd van, kijk, we willen jullie niet broodeloos maken. Maar omdat we orde hebben. Je hebt een deel hoor, ik mag niet klagen, een deel van de mensen zeggen van, nee, dat is Uwani. Uwantak orde moest komen. Maar je hebt een ander deel die eigenlijk zorgt voor chaos en die dingen. Die zeggen van, kuja de kopurunuja en zo, maar dat is het eigenlijk niet. En misschien horen die mensen daar ook niet thuis. Want als je niks hebt, je hebt geen machine. Toch? Wat doe je dan? Dan kan je toch niet werken, dan ga je stelen. Je gaat wachten totdat er iemand daar misschien een zak met stof daar heeft. En dan ga je het willen stelen. Ze zijn bezig met alle soorten activiteiten daar. Mensen stelen, mensen vechten. Dagelijks. Laten we God danken. Dat er deze dagen nog geen doden zijn gevallen. En ik wil eigenlijk zeggen van, tot 19 is bijna te laat. 19, maar we hebben het al gepland. Want nu al hebben we gewaarschuwd. En dan zijn ze nog daar. Want ze willen de laatste dingen doen. De praxe met Bigipur etesamin puru. Terwijl ze nu weg moeten gaan van het gebied. Maar dat willen ze niet. Maar er komt zeker orde, er is een God en daarvoor bidden we ook dat er niks gebeurt. Want als er iets sowieso nu gebeurt, gaan we dit tent moeten sluiten. En dan gaan ze niet, niet meer werken.
0: DC, ik hoorde u daar net praten, er zijn ook cabarets daar, als ik het goed heb. DC, zijn er ook buitenlanders aanwezig daar in het gebied?
1: Ja. Ik weet het zelf niet, maar wat naar mij is gerapporteerd, heb ik begrepen dat er mensen daar zijn die wapens verkopen. Zijn buitenlanders, heb ik begrepen. Dus je weet eigenlijk niet wie de mensen daar zijn, maar wat wij hebben gehoord. Mensen doen aan mensenhandel daar, er zijn cabaret, er zijn ook mensen die wapens verkopen. Dus het is zeer gevaarlijk nu. Murumuru-kriek is nu een soort maffiakamp geworden. En vandaar hebben we de mensen gevraagd, luister nou, aan het takwoan meku broodeloos. Nee, omdat Assan erg, no, willen het niet zo laten. Wij van de overheid zeggen van een totale ontruiming. En wanneer we iedereen hebben ontruimd, en dan komt er weer orde. En weer opnieuw, dan gaan we beveiligen, want niemand gaat sowieso naar binnen komen. Als je niet horen dat we thuis, ga je sowieso niet naar binnen komen. En dat willen we nu voorkomen om zaken ordelijk te stellen.
0: DC, bent u voorbereid op een eventuele escalatie?
1: Wij van de overheid zijn sowieso voorbereid op alles. Maar wij hopen niet dat er escalatie komt. Want wij hebben gesproken met de mensen en ze begrijpen het. Dus er komt sowieso orde en ze gaan het sowieso begrijpen. Voor tot nu toe is er geen overeenkomst getekend met geen enkel bedrijf. Maar het kan zo zijn van dat ze misschien een overeenkomst van in deze dagen, dat ze het toch doen. Maar stel dat ze het hebben gedaan, dan moeten ze het doorgeven. Met ze bedoel ik de stichting. En dan gaan ze het doorgeven en dan gaan we dat ook meenemen. bij de ontruiming. Zodat de mensen, stel dat ze een basiskamp daar hebben, want er was ook iemand die daar werkte. Misschien gaan ze ook een mogelijke samenwerking doorhebben met de persoon. Dus dan gaan we even kijken als die kamp misschien dat ze het niet afbreken. Maar voor de rest, al die kleine Oekamsman kampen gaan we afbreken. Want we willen precies weten wie de mensen die daar zijn, we willen weten en ze moeten geregistreerd worden. En dat is voor ons belangrijk. Als je geregistreerd wordt, krijg je een badge. Ja, en dan ga je sowieso daarvoor moeten betalen, maar dat heb ik niet geregeld. De stichting gaat daarover, maar we horen het wel hoe ze het gaan doen.
0: Ruud Bailey, de districtscommissaris van het Boven Suriname gebied. Met haar hebben we gesproken over de geplande ontruiming op aanstaande vrijdag 19 juni. Volgens de districtscommissaris gaat het in dat gebied heel erg chaotisch aan toe. Er is sprake van een grote groep van illegale goudzoekers. NV Grasalco heeft sinds afgelopen vrijdag een nieuwe directie onder leiding van Johan Seymour als president-directeur. Naast Seymour maken ook Berto Sampi als operationeel directeur en Journey Noordzee als financieel directeur deel uit van de nieuwe directie. Johan Seymour neemt het stokje over van de op non-actief gestelde directeur Wesley Rozenhout. We spraken David Abiyamofo, de minister van Natuurlijke Hulpbronnen. Aan hem vroegen we onder andere hoe de outgoing directeur Wesley Rozenhout ingezet zal worden.
2: Er is voor een oplossing gezorgd. Dit besluit is genomen op basis van wederzijds goedvinden. Dat zij dus geen juridische strijd van gaat maken. En onderdeel daarvan is dat er een stukje compensatie nog steeds plaatsvindt, ja.
0: Maar hij zal niet meer werkzaam zijn bij het bedrijf. Geen enige mate van betrokkenheid of bemoeienis hebben of verbondenheid hebben met het bedrijf.
2: Hij is ter beschikking van de minister van Natuurlijke Hulpbronnen.
0: En die
2: in het bedrijf, hoor, dus dit nu, dit is niet nieuw. Volgens mij is dit de derde of vierde keer dat een directeur op basis van wederzijds goed vinden, nogmaals, ik benadruk dat, voortijdig wordt vervangen. Ja, en dan moet er een stukje compensatie daar tegenover staan, ja.
0: Die compensatie, die komt vanuit Grasalco?
2: Ja, het zal vanuit de begroting van Grasalco moeten plaatsvinden. Ik heb geen zin, meneer Jamal, om een ongezonde werkomgeving te handhaven. En ik weet wat de potentie is van meneer Rozenhout. En ik denk dat hij in staat is om nog steeds een bijdrage te kunnen leveren. En we hebben goed nagedacht over waar hij die bijdrage kan leveren. En op basis daarvan is het besluit genomen. Maar wij denken dat indien hij zou blijven binnen de structuren van die organisatie, dat het wellicht in bepaalde omstandigheden tot een onwerkbare omstandigheden kan leiden. Of niet prettig, een minder prettig werkmilieu. Dus op basis daarvan is besloten dat hij ter beschikking wordt gesteld van de minister van Natuurlijke Hulpbronnen. En indien omstandigheden veranderen, dat hij dan ter beschikking gesteld kan worden van de president-directeur van het bedrijf.
0: David Abiyamofo, de minister van Natuurlijke Hulpbronnen. We hebben met hem gesproken over de wijziging van de directie bij NV Grasalco. De outgoing directeur Wesley Rozenhout, die is ter beschikking gesteld van de minister van NH, de heer Abiyamofo. Daarnaast zal hij financieel gecompenseerd worden door het bedrijf Grasalco. We vervolgen deze nieuwsuitzending. Afgelopen vrijdag 12 juni zijn een viertal ambassadeurs beëdigd. Het gaat in deze om Gilbert van Lierop als ambassadeur bij het Koninkrijk Marokko met standplaats Rabat. Mevrouw Ashna Kanhai als ambassadeur bij de Zwitserse Bondstaat en permanente vertegenwoordiger bij het kantoor van de Verenigde Naties in Genève met standplaatsen Bern en Genève. Daarna Stefanus Meijer als niet-residerend ambassadeur voor de staat Israël en Stefanus Noordzee als niet-residerend ambassadeur voor de Republiek Argentinië. We voeren nu terug naar dat moment waarbij de president Jenny Simons een woord richtte aan de ambassadeurs.
3: Dames en heren, ambassadeurs, staat u me toe om me specifiek te richten tot elk van u. Ambassadeur van Lierop. Suriname en Marokko onderhouden vriendschappelijke relaties, gebaseerd op wederzijds respect, gemeenschappelijke belangen en het streven naar duurzame ontwikkeling en internationale samenwerking. In een wereld waarin partnerschappen van strategisch belang zijn, hecht Suriname grote waarde aan de versterking van de politieke, economische, functionele en samenwerking met Marokko. De regering van Suriname ziet belangrijke mogelijkheden voor verdere uitwerking en concretisering van de samenwerking tussen beide landen. De resultaten van het recente bezoek van minister Bouva aan Marokko verdienen verdere implementatie. We weten dat een deel daarvan ook al in uitvoering is. Er zijn wat schenkingen geweest en de afhandeling daarvan is ook zeer belangrijk. Dus ik breng dat onder uw aandacht. Ook dient heel gericht invulling te worden gegeven aan de bestaande roadmap voor sociaal-economische ontwikkeling van deze beide landen. De implementatie zal concreet bijdragen aan onderwijskansen, versterking van energie, landbouw en toerisme, sectoren als ook handelsbevordering. Daarnaast blijft Suriname zich inzetten voor constructieve dialoog in zaken vrede, veiligheid en regionale stabiliteit. In dat kader zal onze diplomatieke vertegenwoordiging Marokko moeten blijven bijdragen aan het bevorderen van wederzijds begrip en samenwerking binnen multilaterale en internationale fora. Diplomatie vereist visie, maar vooral ook integriteit en het vermogen bruggen te bouwen tussen volkeren en naties. U heeft een goede track record als ambassadeur voor wat betreft het bereiken van concrete resultaten. En ik verwacht dan ook de volledige inzet en toewijding op uw nieuwe standplaats. Ambassadeur Kanhai, met uw beëdiging vandaag als permanent vertegenwoordiger van de Republiek Suriname bij het kantoor van de Verenigde Naties in Genève en andere internationale organisaties wordt een belangrijke stap gezet in de verdere versterking van Suriname van de aanwezigheid van Suriname binnen de multilaterale diplomatie. Genève is een van de belangrijkste centra van internationale samenwerking en herbergt meer dan 40 internationale organisaties, waaronder het kantoor van de VN, Hoogcommissaris voor Mensenrechten, de Wereldgezondheidsorganisatie, de Internationale Organisatie voor Migratie, de Internationale Arbeidsorganisatie en de Wereldhandelsorganisatie, WTO. In een tijd waarin de internationale gemeenschap geconfronteerd wordt met complexe mondiale uitdagingen, blijft Suriname het belang van multilateralisme, internationale samenwerking en een op regels gebaseerde internationale orde benadrukken. Het is de enige orde waarin landen zoals Suriname recht van bestaan hebben. Daarbij hecht onze regering groot belang aan het respect voor internationaal recht en de beginselen van het handvest van de Verenigde Naties, als ook aan de bevordering en bescherming van mensenrechten en een eerlijk en evenwichtig multilateraal handelssysteem. Ook is het noodzakelijk in te zetten op een grotere betrokkenheid van Surinamers binnen de genoemde multilaterale organisaties. Van u wordt ook verwacht dat u de prioriteiten van onze regering actief uitdraagt binnen deze verschillende organisaties in Genève. Het is van bijzonder belang dat de functionele samenwerking tussen de Republiek Suriname en de Zwitserse Bondstaat verder wordt uitgediept. Door de nadruk te leggen op economische diplomatie en samenwerking op het gebied van capaciteitsversterking, onderwijs en gezondheidszorg. Gezien uw track record Uw deskundigheid ben ik ervan overtuigd dat u de diplomatieke betrekkingen tussen onze landen zult dienen en daardoor goede perspectieven zult bieden voor de verdere uitbreiding van onze samenwerking. Ambassadeur Meijer, met uw benoeming tot niet-resident ambassadeur van de Republiek Suriname bij de staat Israël, vertrouw ik u de verantwoordelijkheid toe in het verder versterken van de vriendschappelijke betrekkingen tussen onze beide landen. Suriname en Israël onderhouden reeds jarenlang constructieve relaties, gebaseerd op wederzijds respect, samenwerking en gedeelde belangen. Hoewel uw functie op niet-residerende basis zult vervullen, met als standplaats Paramaribo, verwacht ik dat u zich actief zult inzetten voor het onderhouden van de contacten met de Israëlische autoriteiten en de relevante partners. Daarbij ligt een belangrijke opdracht in het identificeren van verder samenwerking op het gebied van landbouw, watermanagement, watermanagement, gezondheidszorg, onderwijs, handel en investeringen. De kennis en ervaring waarover Israël beschikt op deze terreinen kunnen van betekenis zijn voor de verdere ontwikkeling van Suriname. Als vertegenwoordiger van de Republiek Suriname draagt u de verantwoordelijkheid om de belangen van ons land op waardige en professionele wijze te behartigen, de bestaande bilaterale betrekkingen te verdiepen en nieuwe kansen voor samenwerkingen te creëren ten goede van ons land en volk. Ik heb het vertrouwen dat u zich met toewijding zult inzetten voor deze diplomatieke opdracht en wens u daarbij succes. Ambassadeur Noordzee. Als niet-resident buitengewoon en gevolmachtigd ambassadeur van de Republiek Suriname voor de Republiek Argentinië, heeft u zich gecommitteerd eraan als vertegenwoordiger van Suriname de belangen van Suriname en haar onderdanen te behartigen. Van u wordt verwacht genoegzaam bekend te zijn met de ontwikkelingsrichting van ons land en hetgeen wordt beoogd met deze regionale integratiegedachte, waar de Republiek Argentinië onderdeel van is. Ook zal u op een proactieve manier moeten werken aan de bevordering van de vriendschappelijke betrekkingen tussen Suriname en Argentinië. En binnen het kader van de Zuid-Zuid samenwerking is het van belang om deze bilaterale relatie, die dateert van 1977, uit te bouwen tot wederzijds voordeel, concrete resultaten. De potentie in de relatie met Argentinië is in de afgelopen periode niet voldoende benut. Ik roep u daarom op om actief in te zetten voor functionele samenwerking, in het bijzonder op het gebied van capaciteitsversterking, handelsbevordering en connectiviteit. Dames en heren, ambassadeurs, ik doe een beroep op u om een transparante en optimale communicatie met het ministerie van Buitenlandse Zaken, Internationale Handel en Samenwerking te onderhouden. Tot slot wens ik u succes in de uitoefening van deze aan u toevertrouwde taak, één die als vereiste met zich meedraagt visie, inzicht en toewijding. Ik spreek de hoop uit dat u allen uw mandaat tijdens uw ambtstermijn met de nodige professionaliteit en vastberadenheid zal vervullen. Voorts dank ik ook uw familie en de geestelijke op wie ik tevens een beroep doe, u te blijven ondersteunen in deze uitdagende opgave. Mag God u alles zegenen.
0: President Jenny Simons bij de beëdiging van de vier ambassadeurs. Het gaat in deze om Gilbert van Lierop, Ashna Kanhai, Stefanus Noordzee en Stefanus Meijer. We vervolgen deze nieuwsuitzending met de SLM, de Surinaamse luchtvaartmaatschappij, die komt haar gestrande passagiers tegemoet. Vorige week woensdag werd een vlucht van Paramaribo naar Amsterdam geannuleerd wegens technische problemen aan het vliegtuig. Hierdoor liepen passagiers enkele dagen vertraging op. En die vliezen, van de Public Relations afdeling van de SLM, die zal ons meer informatie geven. We zullen hem live spreken in het nieuws. Goedemorgen, heer Vliessen.
4: Morning.
0: Yes. Heer Vliessen, ik heb daarnet al een inleiding gegeven over de passagiers van de SLM die gestrand waren in Suriname. Heer Vliessen, heeft u een update ten aanzien van deze case?
4: De update is dat alle passagiers intussen bereid in Amsterdam zijn. Het is de laatste update. Natuurlijk hebben ze een aantal dagen vertraging gehad, waar wij onze zeer welgemeende verontschuldigingen voor aanbieden. Dit is echt force majeure, hoor. Het is echt hinderlijk om steeds weer aan te kaarten. Maar het is niet anders. En dat is dat het vliegtuig dus een technisch probleem had. En dat de passagiers zijn vervoerd met een ander vliegtuig van Universal Sky Carrier, dus de USC, waarmee wij een overeenkomst van de vluchten voor ons uit te voeren op die Mid-Atlantische route.
0: Ja, en heer Vliessen, wanneer zijn de passagiers vertrokken?
4: Een deel is eerder vertrokken op de KLM. We hebben passagiers moeten accommoderen op de KLM. Alleen dat je zoveel als mogelijk passagiers zo snel als mogelijk wegbrengt. En een ander deel is gisteren vertrokken, 14 juni. Is 14 juni vertrokken, ja. En is dus aangekomen in Amsterdam.
0: Ja, ja. En om hoeveel passagiers gaat het ook alweer?
4: Het waren 100 zoveel passagiers. Maar ik heb het exacte aantal niet, maar het ging om iets meer dan 100 passagiers.
0: Ja, en zijn de passagiers op enige manier tegemoet gekomen? Hoe zit dat?
4: Nou, de gestrande passagiers hebben elk $500 gehad aan compensatie.
0: Ja, $500, hebben ze dat geld gewoon cash gehad? Hoe zit dat?
4: Nee, dat is een compensatievoucher.
0: Ja, zo'n voucher. Wat kan men doen met zo'n voucher?
4: Men zou dat weer kunnen inzetten op een volgende reis, toch? Dan is het minus $500 voor je volgende ticket.
0: Ja, ja. En heer Vliessen, hoe staat het met het vliegtuig die een mankement had? Dat een mankement had?
4: Het vliegtuig is jammer genoeg nog hier. Het onderdeel komt morgenmiddag aan en dan gaan ze door met het fixen van de machine. Het is natuurlijk ook goed te melden dat onze technicians niet kunnen aftekenen op een buitenlandse aircraft. Dus dat wil zeggen dat de technicians van USC zelf op de machine werken, eventueel met hulp van onze technicians hier. Maar de technicians van USC, die zouden de lead hebben in, omdat het niet onze eigen aircraft is.
0: Ja, dus als ik het goed begrijp, zijn de technicians ingevlogen. Klopt dat?
4: Ja, natuurlijk toch. Je moet ze ook laten invliegen, want ze zijn niet aan boord als ze zijn passagier. Er heeft een technisch probleem zich voorgedaan, dan moeten ze de volgende dag komen, eventueel.
0: Ja, ja. Maar hoe staat het nu met het onderhouden van die route Paramaribo-Amsterdam? Hoe zal die voortgang vinden?
4: Vooralsnog is dat met de 300, de A340-300 die USC inzet, zoals wij geen vertragingen hebben gehad vanuit Amsterdam, omdat het direct met die 300 is opgevangen. En dat proberen we dus ook deze week gewoon zo voort te zetten, waardoor het schema weer glad loopt.
0: Ja, ja. En misschien kunt u ons voorhouden, heer Vliessen, wat dit de SLM allemaal heeft gekost aan extra kosten?
4: Exacte cijfers ken ik niet, maar elke vertraging, elk technisch probleem, elke disruptie in een vliegschema kost een heleboel US-dollars. In ons geval zullen het wel tonnen zijn, hoor. Maar ik waag mij niet op glad ijs door een bedrag te gaan noemen. Ik denk ook niet dat netjes zou zijn. Maar sowieso weten we dat er kosten aan verbonden zijn. En hoe dat geregeld gaat worden tussen USC en de SLM, dat weet ik ook niet precies. Maar ik denk dat men dus contractueel zaken heeft opgenomen wanneer dit soort dingen spelen.
0: Ja, nee. Nou goed, heer Vliessen, ik denk dat we het hierop kunnen houden. Ik wil u dan bedanken dat u dat u ons toch te woord hebt gestaan. Thank you.
4: Ja, fijn gedaan, Jamal.
0: Yes, fijne dag. Doe.
4: Alright, you're welcome. Bye-bye.
0: Doe. Zo hebben we gesproken met Andy Vliessen van de afdeling PR bij de Surinaamse luchtvaartmaatschappij. Vorige week zijn er circa 100 passagiers gestrand in Suriname. Zij zouden aanvankelijk vertrekken met de vlucht Paramaribo Amsterdam op woensdag. Maar dat is niet meer gebeurd vanwege een technisch mankement aan het vliegtuig. Inmiddels zijn alle passagiers vertrokken en hebben ze daarnaast $500 aan compensatie gekregen. Met dit item zijn wij dan aan het einde gekomen van deze nieuwsuitzending op maandag 15 juni. Ik bedank u voor het luisteren. Dit is nog steeds Lim FM 91.7. Blijft u afgestemd en hebt u een fijne dag verder.

Dit is Lim FM, de andere radio. Te bereiken op 547-330, de studio. 547-331, de administratie en de nieuwsdienst. En info@limfmsu.com. Appen 878-1482. Lim FM, de andere radio.

0: time.
1: Lim FM, the smooth connection with music.
2: Yes.
3: Yeah,

0: one tune this week.
1: Het meest afgedraaid, gehoord en beluisterd. Number one on Lim on Peterborough. Number one.
2: Number one.
3: Que massa gangado. Die ogen die mandal voor waar kino akabado eti. Utawak die mob blessie fi eti voor ronta. Oké?
4: Oké.

0: Heeft u zin in een heerlijke maaltijd? Dan bent u terecht bij restaurant Pauli. Het menu van maandag 15 juni. Gritbana soep met kip. Boulanger met gedroogde garnalen. Chili kip. En gebakken vis met Chinese vruchten. We zijn gevestigd aan de Kamerwijnenstraat 23 bij Oase. En we zijn open van 12 tot 5 uur in de middag. U kunt ons bereiken op 400-247. Takeout only. Restaurant Pauli bij Oase. Eet smakelijk.
1: 91.7.

0: odo tak so.
1: Arkis malontu, danti de, ukondoro baka nang anabaskopu, oftewel, na odo funade. En abaskopu fti de, is een pichu taki, berusten. Wij mensen, we moeten leren ons berusten in ons lot. Het zij ziekte, het zij wat dan ook, of bepaalde dingen, de dood in het leven. Het is het lot dat toeslaat. Maar vaak genoeg moeten we het een plekje geven of moeten we ons gaan berusten in het noodlot dat toeslaat. Dat meki, na beskopu, oftewel na odoftide, tak so. Mi, na sabaku, na sei watra mi etang. En dat wil zeggen, zijn plaats kennen, weten waar hij thuis hoort. Zich niet opdringen in andermans zaken. Gelaten dulden wat eenmaal onvermijdelijk is. Met andere woorden, zijn ziel is leidzaam zetten. Of berusten in zijn of haar lot. Mi, na sabaku, na sei watra mi etang.
2: Shup, shup.

0: Goedemiddag, welkom weer bij QN Insight Weken Update. En je weet, dat krijg u elke dag voordat Bakanatori begint. Meest beluisterd, besproken, bekeken programma op radio en televisie. En we hebben alvast onze eerste voetbalweekend achter de rug op het mondiale gebeuren. Rashid, goedemorgen. Hoe is het met je?
1: Rustig, man, koetje. Rustig. Ja. Ai, de WK, de wereldkampioenschappen gaan lekker. Als je kijkt naar hoeveel doelpunten er op dagbasis gemaakt worden. En dat is waar de kijker voor naar het stadion gaat, hè?
0: Oké, we hebben natuurlijk gisteren een reeks van wedstrijden gehad. Gisteren vanaf in de ochtend. En in de ochtend hadden we 5 wedstrijden. Even kort een recap voor we gaan naar de wedstrijd van vandaag. We zagen toch wel vrij makkelijk dat Australië won van Turkije. Vond je dat een verrassing?
1: Best wel. Turkije heeft een vrij goede lichting aan voetballers op dit moment. En je hebt er een aantal spelen bij zeer gewaardeerde clubs in Europa. Dus dat Australië zo verrassend komt opdagen. En Turkije, zeg maar, afstraft voor de fouten die ze maken. En ook met mooi ingewaagd voetbal. Dan kan je wel spreken van een verrassing.
0: Oké, aan de andere kant, de Duitsers, die Mannschaft op zijn Duits. De Duitsers, met hak einde van Curaçao. Maar het mooie moment was toch wel, denk ik, voor het eiland, het kleinste land op het WK, om de gelijkmaker te scoren tegen de Duitsers.
1: Dat ging heel goed, Koesje. Beter had je het niet gezegd kunnen hebben. Het is de gelijkmaker. Het is niet dat het een aansluitende treffer is van het was al 6-0, dan maakte we 6-1. Nee, die mannen hebben de wedstrijd bijna 40 minuten of misschien zelfs ietsje langer op 1-1 gehouden. En dat vind ik super knap voor dit kleine voetbaleilandje, om het even zo te noemen.
0: Ja, want de uitbreiding van weken voetbal maakt dat dit soort landen mee mogen doen. Ja. Daarom had Nacho een grote kans. En ze is uiteindelijk de grootste gemiste kans ooit geweest in onze voetbalgeschiedenis. En dan ga je deze scores wel krijgen. Ja. Verder op de dag had je dan eigenlijk het Nederlands zelfs al tegen de Japanners. Wetere mambotak, yonja, stam, pot, patat, mayonaise, komiet, sushi, toch? Vond je teleurstellend, 2-2 voor Nederland?
1: Kijk, de uitslag was op zich teleurstellend, omdat je twee keer, zeg maar, op een voorsprong komt en uiteindelijk toch je Gia voorsprong weg. Jammer natuurlijk voor Ronald Koeman en zijn spelers, maar even een goede prestatie voor Japan voor de afgelopen wikikoesje. Het is heel merkwaardig hoe sterk ze zijn. Ze zijn een hechte eenheid. De Manak Engeland, de Manak Brasson Poeserifi. En dan kan je zeggen, ik attack dat nou een friendly, maar het is wel een friendly richting het WK. Dus het is toch al aardig serieus op dat moment.
0: Alvast van Japan, soorten, maar is de ook de statistieken geven aan dat de Japanners gedisciplineerd zijn. Niet alleen op het veld. Je ziet ook na wedstrijd, ze ruimen ook alle trash op, ook in de kleedkamer. Zo zijn ze opgevoed. Je wist van tevoren dat Nederland het niet makkelijk zou krijgen. Hetzelfde als Brasson. En dan ben je aan het tegen Marokko. Absoluut. Japan heeft weer aangetoond dat ze vanuit een achterstand terug kon komen. Ben je er binnen eens eigenlijk naar Ronald Koeman? Toch? Na vast van mijn pleeg de wissel voormalen naar Sommerfield.
1: Ja, nou goed, dat ken zo. Sommerfield, dan heb je het over de jongen die bijna, die ook een beetje zat te wikken en wegen van Emo Gogi, Nacho voor Sranang of Nacho voor Holland. Uiteindelijk is het Nederland geworden. Kunnen we ook wel begrijpen. Maar Takuma Nepura Mandat, misschien op basis van een gele kaart, maar hij is wel de man die voor de dreiging zorgt op de rechterflank. Gakpo was een stuk minder goed bezig. Dus if you want put Memphis, want die lobby Memphis, if you want put Memphis in haar spits, Scoif Malen qua rechts. Hij is in bloedvorm geweest de

0: Maak het toernooi nog leuker met onze complete WK-boekje. Alles wat je nodig hebt om het wereldkampioenschap van begin tot eind te beleven op één plek. Overzichtelijke poolindelingen en speelschema's, informatie over stadions, leuke weetjes over landen en spelers, maar ook over onze deskundigen en hun verwachtingen. En natuurlijk veel meer! Of u nu fanatiek voetbalkenner bent of gewoon gezellig wilt meedoen met de WK-sfeer? De 7e editie van het WK-boekje is nu beschikbaar in alle goed gesorteerde winkels en supermarkten. Dus ook bij u in de buurt voor slechts 200 SRD. QN Sports, giving you more insight in the game.
1: Een team wordt niet alleen gebouwd op talent, maar ook op vertrouwen en de kracht om samen geschiedenis te schrijven. Scoren met United Cement. United Cement, the strength of the future. Verkrijgbaar in alle Kooldiepzing winkels.
2: Uiteindelijk zie je de 2-2 uit een doodmoment, de corner. Toch, vele zeggen, ja, die bal gaat voorbij, captain Van Dijk. Maar als je ziet hoe die man naar binnen loopt, dan kan je Van Dijk eigenlijk niet blamen voor dit doelpunt.
3: Dit soort doelpunten vallen vaker samen. Dat zie je ook wel, toch, Koesje?
2: Ja, ja, je ziet ook, de man loopt weg bij van de fan. En komt eigenlijk achter Van Dijk te staan.
3: Ja.
2: En komt hem gewoon eigenlijk via een ander hoofd. Gaat hij erin?
3: Of, ja, precies, precies dat. Dus dit soort ballen kunnen altijd wel scoren. Maar vast wel Van Dijk leierbal, schreef Koesje. Was ook een briljante kopbal.
2: Ja, een bal dat Bigby praxeer eigenlijk die Wim Kief leidt tegen Ierland. Onze draaibal kopbal in 88. Tot dat bal had kon leiden Holland kon Abra.
3: En je ziet ook hoe Van Dijk die bal nakijkt. Ja, hè? Ja. Als je iemand, zeg maar, de man of the match zou moeten noemen. Of zeg maar de beste speler van Oranje. Sumayi Bogi Agrani.
2: Wel, ik vond de Frenkie de Jong onzichtbaar. Gravenberg heeft gedaan wat hij moest doen.
3: Ja.
2: Maar je ziet toch wel dat Van Dijk eigenlijk zo veel betrokken is bij de aanvallen van Nederland. En dat moet je meegeven, maar dat is zijn ervaring.
3: Sowieso, sowieso. Je zou het aan Van Dijk kunnen geven, maar niet toch Bogie Crescentio sommerfilier.
2: Omdat hij maar nog was er een Amang.
3: Omdat hij maar nog was er een Amang. En Amang, met in de buurt, zeg nog niet eens 2 weken geleden. Dit is een derde wedstrijd. En afas van Malaya Balikatak Sayuani, maar het is zo afgemeten deze doelpoging.
2: Ja, en voor mensen die dat niet weten, naast een doelpoging, toen hij scoorde, rende hij gelijk naar de reservebank. En niet eens juichen met zijn medespelers van het moment. Hij had een afspraak. Hij had Ruud van Nistelrooy, die ooit een wereldspit geweest is bij Real Madrid, Man United. En Nederlands elftal, hij had een beloofd als hij hem scoort, rent hij naar hem. Want ja, dat zijn spitsen die ook komen in Nacho van landen die deze jongens eigenlijk coachen wat te doen. Ja, nou was er een Amasalayaba, maar met elke keuze van Nederland heeft er meer te bieden dan eigenlijk Suriname zelf. Dan vond ik toch wel Rashid gisteravond de grote verrassing. Ivorcus, die wint van Ecuador. Ecuador heeft 6 keer de deklat gehaald. Nummer 2 geëindigd achter Argentinië, ja, in de WK-kwalificatiezone, toch? Toch, de Afrika-boy trouwens, de man.
3: Met Tegi Boykoesje. En dit is wat men zuur noemt in de voetballerij. Zeg je toch, je bent zoveel keer zo dicht bij een doelpunt. En op de valreep aan het eind van de wedstrijd slaat Ivoorkust toe. Toch? En het blijft voetbal. Zeg je toch, is niet dat Ivoorkust op een illegale manier heeft gewonnen. Maar je zou bijna willen zeggen, het is oneerlijk. Afas van Ecuador playerbal. En Ecuador staat bekend om een hele goede defensie. Koesje, Touf de Man hebben nog in de Champions League finale gespeeld, waarvan Pacho van Paris Saint-Germain die centrale achter speelt. En Hinkapié die speelt voor Arsenal, ja, op linksback. Geweldige verdediging. En het is ook gebleken in de Zuid-Amerikaanse kwalificatie hoe sterk ze zijn.
2: Ja, toch wel, Alberto. Dat was gisteren een pechwedstrijd voor de Zuid-Amerikanen, zeker met Ecuador. En de laatste wedstrijd van gisteren was een rap-opgaling voor de luisteraars en kijkers. Zweden maakte gehakt van Tunesië 5-1.
3: 5-1 inderdaad, Koesje. Wat mij echt opvalt in deze is de zware weg die Zweden heeft afgelegd, toch, om op het WK te mogen zijn. Die mannen hadden volgens mij nauwelijks een wedstrijd gewonnen in de kwalificatie, maar Iwan Systeem, de man door toch in haar play-off, en daar heeft Denemarken tegen ze moeten afleggen. En de Mandoro. En nu zie je, Isaksen ziet er een stuk beter uit. Isak ziet er een stuk beter uit zoals hij heeft gepresteerd afgelopen seizoen bij Liverpool. En het mooie ook is, Koesje, liefst 5 verschillende doelpuntenmakers hebben gescoord voor Zweden. Maar Fayouzi a prestatie voor Tunesië eigenlijk. Want als je even door een WK iemand, wil je niet zo goedkoop?
2: Ja, maar dan nog. Ze hoge scoren vallen altijd, Rashid. Dat verbaast me niet. Want je moet je doelpunten maken, want aangezien 8 beste nummers die overgaan, kan doelsaldo straks beslissend worden. Op basis daarvan ga je over.
3: Ja.
2: Dat men stimuleert eigenlijk om meer te scoren. Maar goed, dit was even een recap van de wedstrijden die gisteren zijn gespeeld. 5 wedstrijden geweest. QN Insight Weken Update. Wij gaan heel even eruit en zijn zo meteen met jullie bij jullie terug met de wedstrijden die vandaag worden gespeeld. Tot zo.
1: United Cement, geproduceerd in Suriname. United Cement, the strength of the future. Verkrijgbaar in alle Koeldiepzing winkels.
2: Welkom terug. Ja, wees scherp bij Bagana Tori, hoor je alles wat je moet horen. Draap je mij tak van de zande. En man tak altijd betreft me wat die man die mami botte no boro. Toch krintak in Bolibi, zou mijn vader hebben gezegd. En Cliff weet daar alles van. Nog steeds QN Insight WK update. Rashid, even nog terug kort. Na de overwinning van Zweden op Tunesië 15 is de Tunesische coach gelijk ontslagen.
3: Gelijk ontslagen, Koesje. En ergens ook wel te begrijpen, als je nog wat wil maken van het toernooi en je ziet gewoon als organisatie, als voetbalbond, dat Amane Wakananga Trinaja, want hij heeft in de aanloop naar het WK in een friendly, Amane las 5-0, bah. Dus als dat 5-0, van 5-0 dus ik ook kijken bij, dan moet je beslissingen nemen.
2: Ja, draap in de maaijag, ik wil snel, dit was eigenlijk te snel. Ja. Nou, vandaag hebben we weer een volledig schema met WK voetbal. Om 1:00 hebben we Spanje tegen Kaapverdië. Nieuweling op het WK. En dan om 4:00 middags in Pool G. België tegen Egypte. Overigens Spanje-Kaapverdië is een wedstrijd in Pool H. En vanavond om 7:00 heb je Saudi-Arabië tegen Uruguay. De Massa op de Moro, de miljarden US dollar. En om 10:00 s'avonds in Pool G. Iran tegen Nieuw-Zeeland. Hopelijk valt Amerika ze vanavond niet aan. Met de mango plein in baan rustig. We doen ons aan Rashid Kort. Spanje torenhoge favoriet tegen Kaapverdië. Toch vele boekmakers tippen de Spanjaarden als de nieuwe wereldkampioen. Maar ze aan vroeg uit, heren.
3: Ze aan vroeg uiteraard. En eigenlijk is aan een krachtmeting in Spanje. Het is nou een moment die de boeilijk Lamine Jamal zou aan een topscorer van toernooi, maar al te graag. En de map alle kans voor Laiwins 3 voetbal kan deze even tegen Kaapverdië. En ergens bij Venezuela is het oneerlijk. Want if you delik, one malik, iedereen wat poelik van Holland, die wat poel naar een soort potige tegenstander. You know, aber kans dat lijkt spits voor Laiwins of voetbal in een voorronde. Maar Spanje gaat het wel uithalen. Fayouzing.
2: Nee, Spanje gaat zeker uithalen. Als toch nog een favoriet. Maar ik hoop op een steun, want mijn loop de 10 konden zijn pamper, dan maar gewoon lazy. Dus ik had een verrassing. Ik van me nog verwacht dat ik voorkeursbond naar Ecuador. Maar goed, Spanje zal met grote cijfers kunnen winnen. Of moet winnen vanwege het materiaal. En dan de andere wedstrijd, wat interessant kan zijn in Pool G, is België tegen Egypte.
3: Ja, België, Egypte. Kan de wel mooi player, Koesje. Kan de wel mooi play. En Mshazan lijkt de last dance. Guy, wat maar lijkt Mo Salah.
2: Ook voor Kevin De Bruyne.
3: Ook voor Kevin De Bruyne. Toch? Zeker weten. En België op een goede lichting eten. En Amasa de in vorm echt naar Doku. Een geweldige linksbuiten voor Manchester City. Is juist op het juiste moment in vorm geraakt. Ja. Dus, Kusaypsa. Egypte is een van de sterke vertegenwoordigers van Noord-Afrika. Wat verwacht jij dat Egypte kan doen tegen België? Acht je ze in staat om België op een gelijke stand te houden?
2: Ze gaan tegenstand bieden. Ik denk dat de Egyptenaren ook laatst in de laatste African Nation Cup wel hebben aangetoond dat ze goed waren, bijna goed voor een kwartfinale. Mm. Dus daar, ja, Mo Salah is natuurlijk de trekpleister, maar ze zullen België wel knap moeilijk maken. Je noemde nu aan Doku, kom leg de Sarama uit, dat na uitspraak Doku, ano, Doku. Nee. Toch? Want aan mijn play België money, maar we zijn gewoon geen dingen anders te spreken. Absolutely. Dan hebben we later op de middag Rashid, om 7 uur later op de avond, Saudi-Arabië tegen Uruguay. 4 jaar geleden stunten ze op het WK door Argentinië toen te winnen met 2-1. Dan was het ook afgelopen. Uruguay zonder de legendarische spits die bedankt is voor de Luis Suarez. Kort even, wat voor match-up zie je in deze ontmoeting?
3: Nou, ik verras Argentinië voor jaren geleden. Ik denk dat Uruguay zat daar, I know. En er is alleen voor een foto van Argentinië. En ze zullen extra scherp proberen te zijn vanaf het begin. Want team like Uruguay, want konden like Uruguay, misschien de man dat leek favoriet in haar pleja. Uruguay is tweevoudig wereldkampioen en heel veel mensen vergeten dat. Al was het in het prille begin, toen het WK gehouden werd. 1930 en 1950 was het, hè?
2: Ja, ja.
3: Juist. Dus, en de map, een mooie selectie toe. Met Valverde als smaakmaker. Ja.
2: Ik ben benieuwd wat het gaat worden. Kan een leuke, interessante wedstrijd worden. En de laatste wedstrijd voor vandaag is om 10:00 avond, waar alle ogen zijn gericht op Iran. Die niet mag blijven in Amerika, die blijft in Mexico. Die komt alleen 's morgens naar Amerika om die wedstrijd te spelen. En dan moeten ze van president Trump wel weg. Dat is natuurlijk minder, dat kan niet. FIFA heeft ook nooit willen ingrijpen, want dat kan gewoonweg niet. Op dit moment is de FIFA niet de baas van voetbal, maar Trump in bepaald cijfers. Even kort, vanwege onze tijd. Iran tegen Nieuw-Zeeland. Ik hoop dat Iran in Amerika de 3 punten binnenpakt. Liksom Mesheng.
3: Niet dat ik iets tegen Nieuw-Zeeland heb. Maar Iran heeft ook de afgelopen toernooien geparticipeerd op het WK. En de man altijd een kangman concept. En de man schoef voer dat concept voor het trainen altijd uit. Zoals de trainer dat graag wil zien.
2: Goed, bedankt voor je bijdrage Rashid. Graag. Voor vandaag. Dit was QN Inside WK Update. En geniet nog van het schema van vandaag. Nogmaals, de wedstrijden voor vandaag zijn om 1 uur. Hebben we Spanje tegen Kaapverdië, om 4 uur België tegen Egypte, om 7 uur 's avonds Saudi-Arabië tegen Uruguay en om 10 uur 's avonds Iran tegen Nieuw-Zeeland. En elke avond via 7.2 in HD, QN WK journaal. En dan zie je gewoon wel wat je gemist hebt. Don Luco gewoon, de Luco, wat ze allemaal te zeggen hebben. En dan komt alles terug. Geniet van Baganatori, wat ons betreft. Graag tot morgen. Goedemiddag.
1: Een team wordt niet alleen gebouwd op talent, maar ook op vertrouwen en de kracht om samen geschiedenis te schrijven. Scoren met United Cement. United Cement, the strength of the future. Verkrijgbaar in alle Kuldiepzing winkels.

0: Lim FM, the smooth connection with music.
1: Under the radio.
2: Oh. Zoals wij dat daarnet bekend hebben gemaakt via onze Facebookpagina, begint Bacanatori vandaag maandag 15 juni omstreeks 3:15. Nogmaals, Bacanatori begint vandaag 3:15.

0: Refuting nigga.
1: Ogies Livestream en Ogies Sound System. Wij zijn gespecialiseerd in geluid voor elk evenement. Cinetti, begrafenis, huisparties enzovoort. Livestream voor elke show of begrafenis. Ook leggen wij uw huisfeest, huwelijk, videoclip of commercial op professionele wijze vast. Wij zijn ook gespecialiseerd in drone shots. Heb je een DJ nodig? Bel nu 866-268.

and Glenn Oman live. Op zaterdag 27 juni in het CCS aan de Henk Arrowstraat. De deuren gaan open om 7 uur en het geheel start om 19:30 in de avond. Een kaart kost maar 300 SRD. De kaarten zijn te verkrijgen bij CCS aan de Henk Arrowstraat, Logos International aan de Koesewijnenstraat 13 en Glenn Broodjes aan de Dr. Sophie Redmondstraat 256 naast Big John. Kom en geniet van dit concert met als thema Ik wil terug naar het hart van aanbidding. No miss Adici.

0: Hey man, goed je weer te zien. Hoe gaat het met je?
1: Even wakker. Wel, eerlijk gezegd, ik heb een nieuwe gasfornuis nodig. Maar money no sorry boy.
0: Dat is balen. Maar hey, wist je dat je bij Kirpelani al binnen een paar uur lening kunt krijgen als ambtenaar? Geen gedoe met lange wachttijden, geen ingewikkelde papieren.
1: Hey, serieus zo man. En hoe zit het met de terugbetaling?
0: Super flexibel. Je kunt comfortabel binnen 36 maanden terugbetalen. En met een lage rente van 1,25% per maand is dat zo gedaan.
1: Hey, Rocco, mi man. Vrouwtje gaat zo blij zijn met onze nieuwe gastfornuis. Waar moet ik zijn?
0: Bij de klantenserviceafdeling in een van de filialen. Weet je wat? Laat me je nu brengen.
2: Bij Kirpelani krijg je snel en gemakkelijk de ambtenarenfinanciering die je nodig hebt. Geen stress, alleen maar gemak. Wil jij ook direct leuke spullen kopen om je huis in te richten? Bezoek onze website of kom langs in een van onze winkels. Kirpelani, jouw partner in financiering.
3: Een bekendmaking van de EWS bestemd voor de verbruikers wonende in het district Kommerwijnen. De NV Energiebedrijven Suriname EWS maakt bekend dat in verband met onderhoudswerkzaamheden in het distributienetwerk de volgende gebieden verstoken zullen zijn van energie op dinsdag 16 juni 2026 tussen 8 uur in de ochtend en 3 uur in de middag. Gedeelte weg naar Peperpot vanaf Gotong Royongweg, gedeelte Manjadam tussen Christendam en Sadiodam, Christendam, Sadiodam en alle zijwegen die voorkomen in deze gebieden. Afhankelijk van het verloop van de werkzaamheden kan de stroomonderbreking voor 3 uur worden opgeheven. Aan de belanghebbenden wordt gevraagd hiermee rekening te houden. Voor meer informatie of vragen kunt u bellen naar de gratis EBS-storingslijn op het telefoonnummer 139 of bezoek de EBS-website op www.nvebs.com en onze Facebookpagina op facebook.com/NV Energiebedrijven Suriname. Per heden kunnen EBS-klanten kosteloos gebiedstroomstoringen of uitschakeling wegens werkzaamheden beluisteren en of individuele storingen doorgeven via het verkort telefoonnummer 139. Voor de overige diensten blijft het telefoonnummer 175 het meldpunt. De NV-EBS bedankt u voor uw begrip.
4: Heerlijke crispy chicken, juicy burgers, mais, nuggets en natuurlijk die zoete churros waar iedereen van houdt. Alleen bij Naskip.
5: Zranazani, Naskip, Navio.
6: Hoi mama.
7: Hallo Shella, mijn hele lichaam doet pijn. Mijn hoofd doet pijn, mijn buik doet pijn, alles doet pijn.
6: Mama, ik snap het. Ik zal later de 50 euro voor u sturen.
7: Frank, je zin wel 100 euro, Jim.
6: Mama, ik zei 50 euro.
7: Maar dan van je zin naar 100 euro dan.
6: Ik zei 50 euro, mama, 50.
7: Nee, mijn broer, omdat die braad hij zijn, Jim, naar 100 hij zijn niet.
6: Nou, mama, dan stuur ik ook 100 euro, hoor.
7: Maar jaren nog. In zin van je Western Union, die aan Pengelstraat. Want trappen aan top service. Vriendelijkheid, top. De smaakje is aan het gaan. If you stop that, je zin in aan trappen, dat is de one.
6: Ja, maar ik weet. Ik doe het toch al 30 jaar via Cari Trends voor Western Union. Ze zijn toch aan de Johan Adolf Pengelstraat 192? En ze zijn...

0: 8 uur 's avonds. Toch, ma?
1: Ai, ma, shalom in number one day, Jere. Mami loopt jou mooi, Brada. Je bent mijn lieveling. Alvast bedankt voor die 150 euro.
0: Ma!
2: Een eigen huis, perceel of plannen voor een renovatie? DSB helpt u op weg. De DSB Hypotheekkaravaan staat op zaterdag 20 juni bij DSB Quatta van 10 uur 's morgens tot 2 uur 's middags. Kom langs voor persoonlijk advies, het indienen van uw hypotheekaanvraag, financiering voor een woning of perceel, renovatieplannen en alles rondom hypotheken. Profiteer bovendien van scherpe hypotheekrentes vanaf slechts 7%. Loop binnen met uw vragen en vertrek met een concreet plan. De DSB Hypotheekkaravaan. Zaterdag 20 juni van 10 uur 's morgens tot 2 uur 's middags bij DSB Quatta. DSB, mijn bank, mijn manier van bankieren.
3: BT, Atakidis na O.
4: Van maandag tot en met vrijdag, steeds om 2 uur, Bakan Natori. Surinames meest beluisterde en best bekeken talkshow op Lim FM 91.7 en Lim TV kanaal 2.1. Ook op de internetradio limfmsu.com.
5: We melden ons aan
4: Bakan Natori. Always and still original with Limbo.
5: Dat wil je aan mij komen zeggen anno 2026 dat Inobegi opdracht en misschien denk je dat er kakkerlakken in me hoofdlopen.
6: When I'm in Suriname, I listen to Bakan Natori with Limbo. This is Fanson Moja, Rastafari, guide and protect the people, keep them from falling.

tap a suit bagana. Dit is de nieuwe baganatori. De eerste voor deze week.

0: Goedemiddag, goedemiddag, goedemiddag, goedemiddag. We zijn op 91.7. En op limfmsu.com. Laat me alvast de mensen die vandaag... jarig zijn feliciteren met hun verjaardag. Of even wat trasande, serimimus versterio. Het hoeft niet altijd een verjaardag te zijn. Isabi, maar als er andere dingen zijn, misschien ben je bevorderd. Or whatever. Gefeliciteerd en later meer felicitaties volgen na deze. De mensen die ziek zijn, beterschap. En we condoleren allen die een sterfgeval binnen hun crew hebben, hun familie, hun... Ja, boom voor kraktie. Ik ben Clifton Michael en we gaan voor een 50 minuten tot een uur een beetje praten over de actualiteiten. Je weet, we hebben netjes gemeld. Dus ik wil geen enkele discussie met niemand daarover. We hebben u gemeld dat in verband met WK er wat aanpassingen zijn. Als u dat niet kunt begrijpen, kan ik u niet helpen, sorry. Meneer Gons, don't discussieer. If u nog maar begrijpt dat u dat mij nog maar hebt. Isabi, wij hebben enkele aanpassingen aangebracht in uw schema. En dat hebben we dus vooraf reeds bekendgemaakt. En aan de hand van WK, dames en heren, kan het zijn dat er geen BT is. Of kan het zijn dat er geen retrospectie is zoals afgelopen zondag. En we vragen daar begrip voor. Nogmaals, als u het niet kunt begrijpen, kan ik u niet helpen. Maar het is gewoon zo. Isabi, op dit moment, ik weet niet of de wedstrijd al afgelopen is, van Spanje. En vandaag hebben we dus eerder aangekondigd dat die BT om 3:15 alvast zou starten, de tune en zo. Isabi, alles dat eraan vooraf gaat, hoe zeg je dat, de advertenties. En hier zijn we dan. Morgen, als we naar het schema kijken van WK, morgen, dan doen we normaal om 2:00 de BT. Maar dan gaan we reeds om 3:15 eruit, omdat we reeds om 3:30 een andere live zullen opstarten in verband met de wedstrijd Frankrijk-Senegal. En alle die Sani is om de 4 jaar, dus ik weet niet waarom er zoveel gerger wordt gemaakt. Dus dan weet u dat. En we gaan u elke dag laten weten hoe laat we verder gaan, Sani. Hoe laat we zullen uitzenden. Ik denk, als ik naar het schema kijk, denk ik wel dat we deze zondag wel een aflevering van retrospectie. Wat is dat? Deze zondag wel een aflevering van retrospectie hebben. Maar goed, zelf ben ik gestoken in mijn... In mijn Franse trui. En eigenlijk mijn weer trui is heroïka. En vooral in a finale. Ten in Fransman op play finale dan Arge. Maar je weet, ik heb een voorziene geest. Dus ik speel vooruit op zaken. Kan. Tamara. Dat trui mooi nog. Eigenlijk mijn bijna een aantal. Frans trui, ja. Origineel. En we poor a heer Frans elftal. En ik heb je nog gezegd, underdog no de. Maar goed, we nog tak de tori dat hij. Want we tak hij in a BT a week aan nog tak zozeer. Weliswaar, wel jara, Isabi. Hoezeer we ondersteuning krijgen van QN Sport. Kusje. En ik zie ook een power voor de mensen achter United Cement. Hey man, if you want to sit on boom fundament, dan United Cement. We goede samenwerking, goede sponsors, goede live. De live helaas was heel erg interessant. Dat was wanneer zaten we voorin? Eergisteren. En morgen wordt het spannend, want we gaan twee live momenten hebben. We gaan u live, niet die wedstrijd brengen, maar we komen bij elkaar in de live op FB. Morgenmiddag om 3:30 bij de wedstrijd Senegal tegen Frankrijk. Of komt dat als aan Frankrijk tegen Senegal. En morgenavond om 10:00 natuurlijk de wedstrijd Argentinië tegen Algerije. Allemaal interessant. Het toernooi, het toernooi in Waka. Je krijgt de updates op Lim met Kusje. En als aan het begin spijten, maar je merkt nogmaals dat Underdog Nodé. Weliswaar leek het wel even daarop toen we keken naar de wedstrijd. Mira Lukumor, want zodra we playen bij Waka 3-4-1, dan is de spanning eruit. Want wat de Duitsers hebben gedaan met onze vrienden van Curaçao. De man droeg de man af. Lekwa hard droeger. Isabi, dat was niet mooi om te zien. First appearance, dit advocaat die zal wel. Hij moest voor trigger de man in de kleedkamer. Isabi. Maar ja, we wensen. Er zijn natuurlijk heel veel mensen op Curaçao die luisteren. Maar we wensen ze veel succes bij hun eerstvolgende game. En wat Brasson betreft, ja, het is statisch eigenlijk. Maar in feite is. Ja, laat me niks zeggen, want er zijn heel veel Braziliaanse fans. Isabi, maar je zou het tenminste wat beter moeten spelen tegen Marokko. Alhoewel de Marokkanen hebben laten merken, dames en heren, dat de man, Arno de man, vindt voetbal uit. Trouwens, de mannen zijn op de vierde plaats geëindigd tijdens het WK van 2022. Dus er is ook hier underdog. Wat Nederland betreft, heb je dus zelf ook gezien. Dat de Japanners, als ze nog om 2-2 fight till the end, het ain't over till it's over. En dat hebben dus de Japanners wel bewezen, dames en heren, in de wedstrijd gisteren tegen Nederland. Manospang, morgen krijg je een spannende wedstrijd, Senegal tegen Frankrijk. Je mag het opschrijven, het wordt een 2-0 overwinning voor de Fransen. En dan zien we wel verder. Dus verveel niet van me verloren, meneer weer MP. Heel week naar traditie. Yoshi, blauw. Mensen, laten we starten deze bakkanatorie. Want ik heb deze foto ontvangen. Was het zo dat er wat klachten waren over wat ollo daarbij bij de dolfijn. En omdat het hier in bakkanatorie gezegd is. Wil ik dat laten zien. Snel, niet zoveel tijd. Willen we dat laten zien. Het is hier in BT gezegd. Mensen. En het is intussen. De man tabaolo. Ik vind het toch wel nodig om je dat te laten zien. De man tabaolo. Naolo tapu. Ja, dabijolo tapu. En SWM. De man tik de verantwoordelijk. En ja, dat vind ik prachtig wanneer er klachten binnenkomen en mensen vragen om dingen te corrigeren. Dan moeten de zaken ook gecorrigeerd worden. En dat heeft dus de SWM gedaan. Naolo, dames en heren, nabijolo, dema tapping. Wij willen aandacht vragen, dames en heren, voor. Er zijn plannen voor Poer Goslar. Ja, I don't know where if Goslar, dames en heren, de Goslar tot zinken gebracht in de Tweede Wereldoorlog. En de mensen van de MAS, die zijn bezig, we laten u niet zo meteen horen. Nautical manager, mevrouw Mahabiria moet het zijn, Bernice. Ze is bij de MAS en ze gaat daar het een en ander over vertellen. Ik heb altijd begrepen dat in Okango gewoon de Poering vanaf 1945, kijk hoeveel jaren, meer dan 80 jaar. En if je Poering, dames en heren, dan breng je het heel ding daar in de war. Nou, ik heb niet zo'n technisch inzicht voor dat betreft, maar het is wel te begrijpen wat er dan zal gebeuren. Isabi, en ik denk dat het goed is dat we. onze kennis gaan verbreden op dit stuk door gewoon te luisteren naar iemand die het beter kan weten. Ze werkt daar, dat doet de mas eigenlijk. Mevrouw Mahabir. En ze vertelt ons dus het volgende hierover. Dat moet deze mevrouw zijn, Bernice Mahabir. Let's listen wat er op schema staat met betrekking tot de Goslar.
1: Zoals u weet is de Goslar tot zinken gebracht in 1940. Hè. Dat is een hele tijd terug. En het vormt nu een belemmering voor de scheepvaart, dus een gevaar voor de scheepvaart. De reden waarom het een gevaar, een risico vormt voor de scheepvaart, is het feit dat hij eigenlijk is aan het corroderen. Dat wil zeggen dat het deel dat boven water ligt eigenlijk uit elkaar begint te vallen. Als u kijkt, dan ziet u dat hij roest en gaten heeft dwars door het vaartuig. Maar los daarvan heeft onderzoek uitgewezen dat aan beide zijden, zowel de boeg als het achterschip, slijpgeulen ontstaan. Dat zijn diepere delen in de rivier. Dus door die turbulente stroming ontstaan er gaten. En als gevolg daarvan schuift het vaartuig eigenlijk naar de geulen toe. Dus het vormt een risico voor de scheepvaart en moet dus verwijderd worden.
2: Vormt hij nu pas een risico, daarvoor voorheen niet?
1: Ja, voorheen ook. We hebben eigenlijk verschillende malen aandacht voor gevraagd bij de regering. Want we monitoren de Goslar eigenlijk sinds 2006. We zagen de staat waarin het wrak eigenlijk was. En ook rond het wrak begonnen we te monitoren. En we zagen inderdaad dat er wat zaken speelden. En we hadden eigenlijk verschillende keren het ministerie van Openbare Werken gevraagd, aandacht voor gevraagd. Maar u weet ook dat we twee baggerprojecten hebben gehad, SRIP 1 en 2. En eigenlijk zien we dat de Goslar verwijderd moet worden. Willen we verder de rivier verder ontwikkelen. Dus nu al vormde al een risico, maar nu wordt die risico groter.
2: Is het wel eens voorgekomen dat schepen beschadigd zijn geraakt door de Goslar?
1: Nee, dat is niet zo. Zoals u weet, monitort, staat de mas voor veilige scheepvaart. Dus de rivier wordt eigenlijk frequent gemonitord om te voorkomen dat er schade wordt veroorzaakt. Dus zoals aangegeven zijn we eigenlijk sinds 2006 bezig met het monitoren. Alleen dat de scheepvaart dan veilig kan passeren. Want zouden we dat niet doen en er plotseling iets zou gebeuren, dan had je schade. Maar we monitoren jaarlijks de Goslar om te kijken van wat gebeurt er. Raken er delen los? Dus dat doet de mas wel. Dus we hebben tot nu toe geen schade als gevolg van de Goslar opgelopen.
2: En wanneer zal hij verwijderd worden? Of wanneer zullen jullie aanvangen om het rak te verwijderen?
1: Er is al een aanzet gedaan. We zijn nu bezig met de ESA, want het ESA-proces moet afgewikkeld worden. Dan komt er een aanbesteding, waarna het verwijderd zal worden. Dus het proces duurt zeker. Het ESA-proces wikkelen we in november af. En dan zal die aanbesteding dan gestart worden door het ministerie van Openbare Werken. Dat duurt ongeveer 3 maandjes. Dus het zal dan volgend jaar moeten.
2: Is er al nagegaan hoe dat zal geschieden? Een beetje technisch misschien, maar hoe moet men zich dat gaan voorstellen? Hoe zullen ze het weghalen?
1: Dus er zal om het orak sowieso voorzieningen worden getroffen dat er geen delen die losraken eigenlijk in de rivier terechtkomt. En dan zal er vervolgens met een klem, dus grijpers, zullen dat de delen dan worden verwijderd op de bodem. Hij zal dan gesneden worden in delen. En dan met grepers en ook met pontons zullen de delen dan uit het water worden verwijderd. Maar ook zal er gewerkt worden met magneten, zodat eigenlijk de delen die onder water zijn, die niet zichtbaar zijn, ook geborgen kunnen worden. Dus u moet zich voorstellen, ik kan een presentatie voor u voorwoorden die we gebruikt hebben voor de stakeholder sessies, waarbij er wat beelden zijn hoe het wrak zal worden verwijderd en de equipment die dan daarbij gebruikt zal worden.
2: En misschien ligt dit niet op uw bord, mevrouw Mahabir, maar gezien de historische waarde van dit wrak, wat zal de volgende bestemming zijn voor de Goslar?
1: We hebben een sessie gehad, net wat ik zei, we zijn bezig met de stakeholder sessies in het kader van de Asia. En dit is een van de zaken waar het nader wordt gekeken. Er is onlangs een meeting geweest met de Heritage Groep, dat is de presidentiële commissie, de archeologische dienst en nog wat andere instituten. Om ten goede, de namen ken ik niet uit het hoofd, maar we hebben de koppen bij elkaar gezet om te kijken wat de mogelijkheden zijn om het historisch te behouden. Dus er zijn enkele suggesties aangedragen en die zullen we dan bekijken en kijken hoe in hoeverre we dat kunnen uitvoeren. Dus die worden zeker meegenomen in de voorstellen van de Asia.
2: En wat kost het Suriname allemaal om de Goslar te verwijderen?
1: Dus zoals ik zei, die tender, die aanbesteding moet nog gedaan worden. We hebben een indicatie, maar dat willen we niet geen prijs geven vanwege die aanbesteding die nog gedaan moet worden.
0: Mevrouw Mabir, ik zou hier meer aan u nog maar discussiëren dan een vrouw Sabin Stof. Alleen ik kan nog steeds niet plaatsen. Ik wil graag, net wat Jamal die vraagt, ik wil graag zien hoe ze dat gaan doen. Ja, en ik begrijp, sommige mensen zeggen, ja, dat ding rustig met rust. Libi Sani, ja, ik zou het misschien ook zeggen, maar hoe zal die baas aan zo? Tot het jaar 2050. Eindelijk, want die moest kompoen poeren, toch? Dus ik denk niet dat... dat ding is in, die mevrouw zegt 1940, ik dacht 1945. In elk geval tijdens de Tweede Wereldoorlog. Maar ik denk dat 1940, denk aan het eind van de oorlog, denk ik hoor. Ik moet dat even exact opzoeken. Mevrouw Mabier zag 1940. Ik denk 1944, 45. Die rende dus bij Biggie Lassie, want in 1940 waren de mannen, dames en heren, juist opkoming. Om de boel over te nemen in de wereld met hun expansiedrang. Maar goed, dat kan. maar dat is niet eens belangrijk. Belangrijk is, als het nou 1940 of 45. Hij staat al langer dan 80 jaar zo. Ligt het al zo. Isabien, ik denk dat we serieus naar moeten kijken, toch? Er zijn andere dingen die gebeuren, want mensen zeggen, ja, prioriteiten stellen is waar. Maar if in Beijing nooit. Dus laten we kijken hoe of wat. Iemand zegt, oh ja, ik moet twee goede vrienden van me ook in Baganatori feliciteren. Zeker mevrouw Kanhai. Als ambassadeur in Noorwegen. En ik heb er nog gezegd, voordat u vertrekt, komt u de BT-mensen even groeten. Want we hebben zoveel jaren samen opgetrokken tegen onrechtvaardigheid. Ja, en het volk mondig maken. Mevrouw Ashna, dan gewoon zeggen Ashna, want zo wordt ze het graag. Gefeliciteerd man, ambassadeur. Het is geen nieuw area voor haar. Sabinstof, 100.000. Dus ik denk dat ze een enorme bijdrage zal kunnen leveren. Ook meneer Steve Meijer moet ik feliciteren. Hij is ambassadeur in Israël. Ja, bishop, gefeliciteerd. I know you can do the job also. Ik hoop dat bepaalde rituelen vooraf gebeuren voor het verwijderen van Goslar. Omdat er heel veel leven van onderaardse wezens zich daar hebben ontwikkeld. Gezien het feit dat er sinds de Tweede Wereldoorlog daar ligt. De Duitse vrachtschip was inderdaad 1940. De Goslar is op 10 mei 1940 tot zinken gebracht in de Suriname rivier nabij Paramaribo. De eigen bemanning liet het schip zinken om te voorkomen dat het in handen zou vallen van de Nederlandse autoriteiten nadat het Duitse leger eerder die dag Nederland was binnengevallen. 1940. Miraglim. Laten we die dag met de deuren huis vallen. Misaptak meer na Jomang, maar die is nog kang. President speelt met haar positie, is precies wat de vorige regering deed, friends and family. Niemand hebben we een raar begrip van friends and family. Meneer verdedig. Dus if one of two small days hang, dan is friends and family. Nou man. Friends and family is wanneer je de boel overspoelt. De boel overspoelt met... Dat is misbruik maken van friends and family. Maar als hier en daar enkele mensen worden benoemd, Gerald, dan ben je denk ik, nou, friends and family, nou, bijvoorbeeld, in alle commissie, of in alle ambassadeurs, of noem maar op. Maar het kan. Ik bedoel, je zal hier en daar wel wat mensen tegenkomen die behoren tot de inner circle en die misschien toch een goede job kunnen doen, toch? Dus friends and family is er altijd geweest, is politiek ding, maar het is hoe vul je het in? Je moet er geen misbruik van maken. En dat was het probleem wat we hadden. Isabie, dat ik van corruptie de. Aan de regering die zie of aan vorige, of die Awanefezi. Corruptie is er altijd geweest. Isabie, bepaalde mensen hebben er. Ik hoorde een oud gezegde. Dat als je de Goslar verwijdert, er problemen daar komen. Limburg, ik vind dat de president meer in het veld moet en langs de buurten moet lopen, moet gaan. En wat vond je van Duitsland, Curaçao? Ja, inderdaad, ik vind dat de president inderdaad wat meer... ik zie het alleen op tv. Moet het er vager zien ook, misschien in het veld... Maar geen gemaakte dingen bedoel. Spontane acties bedoel ik. Hè? Spontane reacties. En Duitsland, Curaçao, ik heb je gezegd. Op een gegeven moment, misref de Lukumoren. Want het was gewoon een vrolijke schiettent. En met te veel doelpunten vind ik het gewoon niet meer interessant. Het was 1940. Mijn oma was 16 en heeft het live zien zinken. Ze woonde toen aan de Saramakastraat. Goed zo, dankjewel. Mario. We lezen nog even verder. Misschien moet Suriname de Duitsers aanschrijven over het bergen van hun schip. Goedemiddag, graag zo zou ik de doelgroep kansengezinnen via u informeren over 33 slavernijmiddelen voor inheemse en Afro-Surinamers. Misikaba, jouw beleid is helemaal fout. Hoezo kunnen wij niet declareren? Terwijl de ministers, DNA-lieden genieten van het WK gebeuren, zitten grote delen van het volk in behoorlijke ellende. De minister van Volksgezondheid en de regering staan niet in onze schoenen. Wordt steeds erger nu op dit moment. Ben je als SZF'er aan je lot overgelaten? Zaken met radioklinieken zijn niet in orde. Dinopai, erger nog, je kan niet declareren. Dan komen de ellendelingen ons zeggen, het was een fout. Die 51.000 ambtenaren blijven in dienst. Misikaba, jouw beleid is helemaal fout. Hoezo kunnen wij niet declareren? Limbo, even een complimentje. De muziek van gisteravond naar vanmorgen was in woord top. Na lang weer een avond vol oldies. Nou, dan moet je vaker luisteren, de muziek hier. Een beetje verwant te doen, maar is altijd top. Vooral in de nacht. Is de Goslar van Suriname of van Duitsland? Wat zegt de verzekering hierover? Limburg zegt, friends and family is er altijd geweest. Ik geloof mijn oren niet als ik het van jou hoor. Maar het is altijd geweest. Waarom gelooft u je oren niet? Is gewoon altijd geweest. Mensen regelen uit je eigen groep is altijd zo geweest. Maar daarmee zeg je dat het goed is. Ik zeg alleen, de ene maakt er misbruik van op een onvoorstelbare manier. Maar dat is altijd, ik zeg niet dat het goed is. Het is altijd geweest, dus laat het zo. Dat zeg ik niet. Isabi, dus nog wel draaien, hè, want anders gaat het inderdaad de eigen leven leer. Volgens mij waren er gesprekken gaande met Duitsland om het schip de Goslar weg te halen. Duitsland zou het weghalen, zou het financieren. Vraag aan Jones. Ik denk dat hij meer van af weet. Ik weet dat één bedrijf in Nederland ingang zocht bij hem om het werk gegund te krijgen. Ik verwacht niet dat de president overal moet gaan rondlopen alsof ze geen moer te doen heeft. Ik begrijp mensen niet. Alleen maar klagen over onbelangrijke zaken. Ze klagen niet, mevrouw. Het zou een keer goed zijn om er inderdaad ook te zien, toch? Bij, ik zeg maar wat, wateroverlast. Ze moet niet gaan rondlopen. Er is geen campagne. Maar van tijd tot tijd gewoon even het contact met het volk aanscherpen kan geen kwaad. Niet op een overdreven manier overal gaan, maar een beetje goed gepland. Zonder dat het op propaganda gaat lijken. Ja, want tegenwoordig in Lim, er kan een draaigolf daar ontstaan bij het weghalen van het Duitse schip. Nou, we gaan even snel door met het volgende interview, want het is al bijna 3:30, 4:45. De mensen van Coroni zijn boos, teleurgesteld en niet van plan om langer te zitten kijken tegen de zaak. Tegen de zaak, tegen ontwikkeling waarvan ze zeggen, wij hebben hier niet voor gekozen. Wat is er aan de hand? De mensen hebben gemeend, heb ik me laten vertellen, om een signaal te geven aan de overheid. Aplei bimba. Wat is de highlight? Om een signaal te geven aan de overheid, want die mannen zijn pissig. Over wateroverlast en afasi van de passi takru. Meer regua corridoren na een keer in een ramp. Afasi takru. En de mannen hebben daarom de weg gebarricadeerd. Nou, de weg barricaderen is verstoring, zeggen ze, van de openbare orde. En ik weet niet als het DNA-lid Leroy Dorson daaraan heeft meegedaan. Om de weg te helpen barricaderen, Minosabi, dat ga ik straks horen. Maar we hebben hem hierover gesproken, over wat er, wat zich aan het roeren is, ja, aan het borrelen is, wat opkoming is. Want de kolonianen zeggen, de man om schulik domang, uno tekasan is moro, isabi tot hier en niet verder, mek de man kolukus are mo du, nanga water overlaas. Mek de man kolukus are mo du nanga re pasi, omdat ufen no taki, lek fare ma taki, asan ko sari no. Dus utak nanga dorson, en dit is wat hij ons te zeggen had.
3: Nou, kom in tak alles maar odi, allereerst. In de maand, onderweg naar Peroni, naar Paramaribo, vanwege dat ik parlementaire verplichtingen heb. Dan werd ik gebeld door de DC dat er een paar burgers bij hem waren op kantoor. En vervolgens zijn ze overgegaan tot wegbarricade. Op een gegeven moment heb ik toen kunnen natrekken wie de personen zijn. En ik heb toen een van de actievoerende, als ik het zo mag uitdrukken, ik kies over de man alleen en ik samen met de vrouwen. En blijkbaar was het iemand die mij al in het weekend gebeld had omtrent een paar brandende vraagstukken. Met name dat van de Oost-West-verbinding, de keulen in de weg, dat al een tijdje speelt. En ook de afgelopen twee nachten heeft het hard geregend, waardoor er overtollig water vanuit de dijk zwaar en dat nog van regenval is, heeft ervoor gezorgd dat heel wat mensen hun persielen onder water is komen te liggen. Isabi? Mm-hmm. En als DNA-lid heb ik de verantwoordelijkheid om toch met de regering te checken waar we de oplossing gelijk kunnen brengen. Het heeft de actie geduurd van, ik denk, als ik het goed heb, zo'n uurtje. En ik heb toen gelijk contact opgenomen met minister OW. Hij heeft me toen in contact gebracht met de directeur, Wanima, directeur Dair Mune. En die heeft mij ook gelijk in contact gebracht met OD van CTW en de OD van ontwatering. En op dit moment zijn we wachtende, zodat hun zaken kunnen regelen. En dan wil ik ook voor direct voor de man kan je oplossing kon de man. Maar ik moet er dit gelijk van zeggen, en dat moet tegen de man ook toe. Wanneer je als samenleving te kampen had met een regering die niet eens wist, voor mij kan ik niet eens 100 meter voor een zo'n zeer belangrijke weg, dan is het niet gelegen aan de regering die nu de verantwoordelijkheid is. Kijk, ja maar aan, je kon er absoluut op recuperatie. En je moet nagaan, te alleen kon, dan naar de sanitie op je kiezen, want die breken poreus van asfalt en dergelijke. Is dat niet? Dus mijn actie de man, dat ik een UEFA actie op. En ik zal ervoor zorgen, als parlementariër, de enige, vanuit de NDP in het district Koroni heb ik ze gevraagd, brada, UEFA actie op. En ik zal ervoor zorgen, if ik nab naar mij, dat mij is zo goed dat ik bij de kosten tijd wang veranderingen kom. Ik ben op dit moment rechtstreeks bezig met Baitali. En ze hadden me voorgehouden dat ze de afgelopen week zouden beginnen en dat mijn boeren samenleven ook toevoegen. En ik wil dat, niet dat ik word uitgejouwd. Dus met tak naar de man, tijd de man tak een week die zie, ook klaar is aan. Begrijpt u? En ik heb de DC ook voorgehouden van DC. U hoeft niet te vriezen. Mij is zorg dat na samenleving voor u, dat u kan komen tot een oplossing. En ik sta ervoor.
2: En meneer Doorsoan, kan je me dan begrijpen als dan zo bon? Hoe de gesprek bij een baitali tak de man dat om mik apasie dat in de corona? Zegt u dat?
3: Dus de regering heeft mij voorgehouden dat op dit moment kan Baitali alleen de potholes dichten. Zoals u weet zijn wij nu, vandaag gaan we van start met de begrotingen. En openbare werken met name heeft mij voorgehouden dat na de begrotingsbehandeling dat Baitali gelijk over zal gaan om weg te vriezen en weer lappingen te doen. En ik denk, over een aantal maanden zullen ze overgaan om de wegstrekking gelijk te rehabiliteren.
2: Me begrijpt dat passie, het is inmiddels open?
3: Ja, dat klopt. Ik heb met de actievoerende gesproken. En ik ben ook in speaking tour met ze. Dus ik ben bezig om wachtende op de regering, of met name OW, om mij de laatste informatie te geven, zodat ik kan zender bij die DC door. En potamang ook de hoogte, zijn de afspraken samen.
0: Laten we hopen dat er daar een oplossing voor gevonden wordt, Isabi. En zo hopen we, dames en heren, dat we andere gebieden waar de mensen last hebben van wateroverlast, zeg maar Lucas Sani. Ik heb begrepen dat de Criolla mensen ook bij DTV waren. Maar geloof me, de mafu Criolla, ano no de ma ik klagen. Jongen, met z'n allen maar dat vooral Criolla, met z'n allen man, Saramaka. Wanneer heb je joggie een keer tussen ze zien lopen? Dat gebied van Saramaga interesseert hem niet. Laten we in deze BT-mensen kijken naar de Nationale Assemblée. Want er is een taktakkie ontstaan in het parlement, omdat op een gegeven moment men van mening was, de kritiek was dat de regering niet voltallig was. Je kan bij jouw begrotingsbehandeling met niet eens 7 ministers. En de mannen zijn laat. En dat heeft gezorgd voor wat wrevel. En de VP die is ook hard uitgekomen tijdens de vergadering enkele uren terug. Door een paar van de leden eigenlijk te verwijten dat ze bezig zijn met een show. Want ze hebben dus blijkbaar de camera gezien. En zijn ervan uitgegaan dat omdat camera dit er op tien flink. En dat heeft Brunswijk gestoord. Isabi. VP dat die de machinecamera de man doet flink. Worden van gelijke strekken. De machinecamera dus de man score. De machinecamera dus de man play takman. En Brunswijk was van mening dat Assara doet met mijn groep aanbraaf voor Adin. Maar laten we luisteren, want inderdaad verwacht men dat de Nationale Assemblée, dat de mensen op tijd beginnen. Isabi, als de mensen geconfuseerd zijn voor een bepaald tijd, dan gaat het niet zo zijn dat die mannen 2 en 3 uur later starten. Maar ja, intussen bijna Mikantaki ook een gwintati voor parlement, dames en heren. Zeer zelden beginnen ze op het tijdstip waarop dat is aangegeven. Maar laten we luisteren naar de leden die zich hierover hebben uitgelaten.
4: Voorzitter, uw rustige bewoordingen met grote ernst. Moet ik me zware misnoegen uiten? Een begrotingsbehandeling, voorzitter. We zijn niet zomaar een wet aan het behandelen. Niet zomaar, neem ik terug dat woord. Maar waarbij de regering van tevoren daarover gecommuniceerd is. Ruim van tevoren. Ik heb zelf voor de president en de vicepresident het schema gestuurd. Ik neem zonder meer, hebt u als voorzitter ook dringend daarover gecommuniceerd. En dan, meer dan 1,5 uur wachten we op de regering. En ik wil niet horen dat de regering ook gaat zeggen dat we vaker gewacht hebben. Het gaat om deze begrotingsbehandeling waar we naar lang uitgekeken hebben. Dat er middelen, heel wat ministers, regeringszijde, hebben vaak ons dringende aandacht gevraagd dat de begrotingsbehandeling wanneer start het, zodat wij ons beleid nu verder kunnen implementeren, voorzitter. De parlementariërs hebben afgelopen weken lange dagen gemaakt. En dan is de regering, laat ons meer dan 1,5 uur hier wachten, waarbij het geen nieuwelingen zijn. Mensen die weten dat bij de begrotingsbehandeling een duidelijke afspraak is dat er minimaal 7 leden van de regering hier aanwezig moeten zijn. Ik moet zeggen 7 van de 19, omdat ik de vice-president en de president ook meetel. Praat ik over de regering. In alle ernst, voorzitter, dit kunnen we niet hebben. U weet, we hebben respect voor de staatsmachten, de trias politica. Maar dat is het hoogste orgaan van het land. Het hoogste. En bij begrotingsbehandeling, wat we zo belangrijk vinden om het zo serieus en zo spoedig en zo verantwoord mogelijk, juist dat de regering het beleid kan uitvoeren voor de totale samenleving. Nee, voorzitter. In alle ernst, deze bejegening verdient het parlement niet. Dat willen we op een rustige manier in duidelijke bewoordingen kenbaar maken. En we hopen dat het per morgen dat verandert, voorzitter, in de positieve zin. Want we hebben nog een hele maand te gaan. Ik denk dat de boodschap duidelijk is en dat ik verder geen woorden aan meer hoef te bezigen. Ik doe via u op de regering een zeer dringend beroep en dat we dit niet accepteren, voorzitter. AUB.
5: geachte vicevoorzitter, geachte lid Brunswijk.
6: Dank u wel, voorzitter. Voorzitter, laat me dit van zeggen dat we zeer gebelgd is voor de situatie. Dat we amper 2,5 uur hier zitten wachten op de regering. Voorzitter, ik denk dat de regering geen belangstelling heeft voor haar eigen begroting. Zo zou ik dat moeten stellen. Maar we vinden het een kwalijke zaak dat zo wordt omgegaan met het parlement. Is niet dat niet gepland is, is iets dat maanden besproken wordt, zelf om wetwijziging is gekomen om deze begrotingsbehandeling. En het lijkt of de regering geen belangstelling heeft voor haar eigen begroting. Ik spreek mijn afkeuring uit, meneer voorzitter, en ik hoop dat de regering geen loopje neemt met het parlement. Dank u wel.
5: Dank u. Geachte fractieleider Gayadin.
7: Voorzitter, wanneer u naar de situatie in het land kijkt en wanneer u nu op dit ogenblik, nu, on live, grote delen van het land onder water ligt, voorzitter, huizen onder water, aanplant, alles onder water en geen optreden vanuit de regering, dan geeft dat al aan wat voor type regering wij op dit ogenblik hebben, voorzitter. Hoe men omgaat met de noden van die samenleving. En dan ziet u zo'n verschijnsel zich ook weer voordoen in uw hoogste college van staat, voorzitter. Voorzitter, en we maken een grap van dat mensen op dit ogenblik, zelf mensen die overleden zijn, dat ze niet eens een rustige uitvaart vanuit hun huis kunnen hebben.
5: Oké, maar u gaat richting inhoudelijk van
7: de begroting. Nee, maar daarom zeg ik, voorzitter, het gaat erom dat een ernst van een regering, het regeren, tentoongesteld moet worden, voorzitter.
5: Ja.
7: Voorzitter, en dan ziet u allerlei programma's, niet hier in het parlement, dat men daarbuiten gaat proberen aan te geven hoe men 5 jaren verwaarlozing, infrastructuur en... Maar voorzitter...
5: Dat doe je even bij de
7: nee, om terug te komen. Om terug te komen. Dit is wat ik bedoel, voorzitter. Dus er is van de overzijde aangegeven hoe ernst het is. Dat het parlement 2,5 uur heeft moeten wachten. 2,5 uur, voorzitter. En nog steeds... Daar gaat het om. Nog terwijl we begonnen zijn, nog steeds is de regering niet compleet zoals afgesproken is, voorzitter. Dus ik wil u verzoeken, want u vormt als voorzitter van het parlement ter bescherming van ons college, dat wij straks wel zullen horen hoe druk de regering het heeft,
5: ja.
7: Hoe ernstig en wat er allemaal gedaan wordt, voorzitter.
5: Ja.
7: Maar dit, zo'n start kunnen we niet toestaan. En wij vragen dat uw orde, voorzitter, dat we wel met een complete regering hier kunnen vergaderen, kunnen starten. En als dat niet het geval is, dat we dan zullen vragen dan maar de vergadering te verdagen naar morgen, voorzitter.
5: Ja. Nou, dit is mijn 13e begrotingsbehandeling. Ik heb hier gestaan als minister, als VP, als lid, als voorzitter nu. En ik mag u zeggen dat ik ook benieuwd ben wat de regering zal aangeven. Want we willen overgaan tot de orde, maar we zijn tamelijk laat. En we hopen dat dit zeker niet een tweede keer, een derde keer moet gaan gebeuren. Het is de begroting van de staat. En de staat heeft er belang bij dat we dit zo snel mogelijk en diepgaand mogelijk debatteren. Regering, vicepresident.
8: Voorzitter, goedemorgen. Of goedemiddag intussen van deze kant uit. Voorzitter, ik hoor een aantal zaken die hier naar voren worden gebracht. Maar laat mij beginnen met te stellen. En ik hoor verschillende sprekers praten over 2,5 uur en dergelijke. Wij hebben een schema gehad. Waarbij er vanmorgen om 10 uur een huishoudelijke vergadering zou zijn. Dat hebben wij gehad als regering. En dat de vergadering zou beginnen vandaag om 11 uur. En ik hoor een fractieleider hier zeggen. Hij wil geen verhaaltjes horen over dat de regering ook gewacht heeft en dergelijke. Voorzitter, de regering heeft vaker gewacht hier in de wachtkamer. Voordat er quorum was, wat enkele uren heeft geduurd. Voorzitter, en dan hoor ik iemand hier aangeven dat hij het erg vindt dat we 2,5 uur gewacht hebben. Want die klopt natuurlijk, is inderdaad 1,5 uur. Maar het is niet de eerste keer. Ik heb ook in het parlement gezeten jaren. En zelfs die voorgaande regering waar het lid van was, is vaker niet op tijd hier aanwezig geweest. Ik zoek geen excuses. Ik wil alleen aangeven dat ik begrijp welk politiek spel op dit moment gespeeld wordt. En natuurlijk moet iedereen gehoord worden. De camera's zijn aan. Iedereen wil gehoord worden. Prima. Wanneer een fractieleider aangeeft, voorzitter, wanneer een fractieleider aangeeft dat hier gewacht wordt 2,5 uur. 2,5 uur wordt gewacht terwijl Paramaribo onder water is. Laat mij erbij zeggen, voorzitter, de regering begreep de ernst ervan. Er wordt met man en macht gewerkt om de problemen inderdaad op te kunnen lossen voor de mensen die nu in nood zijn. Maar voorzitter, die straat in Paramaribo is niet vandaag de oorzaak dat het onder water is. U weet dat de bevolking gestraft moest worden. Dat er geen onderhoud gepleegd zou worden. Omdat de mensen moesten voelen en onder water moesten lopen. Voorzitter, die regering neemt het serieus. En alle achterstallige betalingen van jaren, die worden elke week ingelopen, voorzitter. Nogmaals, voorzitter, ik stel voor, omdat inderdaad, wat mij betreft, ik moet eerlijk toegeven, openheid van zaken, de 7 leden die u aanhaalt binnen deze regering. Ik heb gezeten in het parlement en ik ging uit van 4 leden. De regering heeft een schema gemaakt voor 4 leden. Als blijkt dat inderdaad het 7 leden moeten zijn, dan zullen wij teruggaan en zullen wij natuurlijk andere afspraken maken om ervoor te zorgen dat wij in goed overleg komen tot een goede werking van de situatie. In ieder geval, voorzitter, wat ons betreft is dat de situatie. Wij zijn nu hier aanwezig, maar we zullen werken op korte termijn. Ik kijk het vandaag nog lukt om inderdaad met 7 leden hier aanwezig te kunnen zijn. Voorzitter, ik dank u voor dit moment.
5: Regering, vicepresident. Wij rekenen. We hebben net begrepen dat u een convocatie van 10 uur gekregen heeft in plaats van 9 uur. Dat gaan wij even verifiëren. Ten tweede, wij kijken natuurlijk hier in het parlement uit naar een debat. En we debatteren met elkaar. De camera's zijn er wel, maar dat is niet primair. Het debat is hier. En 7 uren. Toch? Nee, 7 leden, zei u. Inderdaad. Wij rekenen erop dat de regering liefst in volle sterkte, maar minimaal met 7 leden hier zijn. En we rekenen op uw medewerking dat u de schema aanpast, uw schema's aanpast, dat u morgen op tijd hier kunnen starten met de regering, zoals de verschillende fractieleiders en de vicevoorzitters hebben aangegeven. Ik denk dat we daarbij kunnen volstaan en dat we nu kunnen overgaan. Wat is uw punt van orde? Is dat ondersteund? Ja, wat is uw punt van orde? Voorstel, is er echt een ordevoorstel? Want ik ga de andere orde nu aangeven voor de begrotingsbehandeling. Kan de fractieleider het

0: een klein beetje geloofwaardigheid die er was, voorzitter, beginnen we al te verliezen. Dat alsof we niet wisten dat er 7 leden vanuit de regering voor de begrotingsbehandeling erbij zouden moeten zijn. Voorzitter, dat is 1. Ten tweede, voorzitter, wanneer hier gerefereerd wordt, volk straffen dan wel niet straffen.
1: Nee, dat is
0: voorzitter,
1: niet
0: voorzitter, dat is nog erger wat men nu doet.
1: We gaan niet over...
0: Wat men nu doet
1: inhoudelijk. Dat
0: is,
1: geeft u de ruimte voor om te
0: voorzitter,
1: praten.
0: Voorzitter,
1: we
0: wat
1: gaan
0: ik wil
1: terug
0: vragen,
1: naar de orde.
0: Dat, nee, ik
1: en we
0: vraag,
1: gaan die minimum wat u gezegd heeft, dat we de regering oproepen om de 7 leden hier te hebben. En ik wil het woord snel geven. Is er ordevoorstel?
0: Dus ik ga vragen, voorzitter, ordevoorstel dat we die vergadering schorsen en wachten totdat de regering compleet is.
1: Ik heb al aangegeven, de vicepresident heeft gezegd, hij gaat de schema's aanpassen en we gaan naar de orde van de vergadering. Vicevoorzitter, heeft u punt van orde? Ja, punt van orde wordt dat ondersteund. Ja.
2: Voorzitter, dit is uw hamer gepasseerd. De VP hier in uw vergaderzaal gezegd dat die parlementariërs hier, omdat er de camera is,
1: heb ik aangegeven.
2: Dat daarom we inkomen. We zijn hier om het volk te vertegenwoordigen. Ja. En de VP kan ons niet zeggen, meneer voorzitter, de VP kan ons niet zeggen dat we om de camera, daarom praten wij om politiek, om ons stem te laten horen. Ze zijn laat en daarover hebben we ook kritiek. En dat is het. En het kan niet zo zijn dat het uw hamer passeert. Dat is
1: nee,
2: wordt gezegd.
1: Die hamer van, niet gepasseerd.
2: Omdat camera deed, dat want ik was aan. Dank u wel.
1: Nee, ik bedoel, ik laat de regering uitpraten toch? Ja. Punt van orde wordt ondersteund. Ja, wat is uw ordevoorstel?
3: Dank u wel, voorzitter. Voorzitter, we hebben vanuit het parlement en vanuit de regering een aantal zaken gehoord, voorzitter. Maar ik wil toch wel u vragen, gezien dat we al later zijn begonnen, voorzitter, dat die samenleving juist wacht om die begrotingsbehandeling mee te maken, zodat er juist gelden vrijkomen. Het is niet je maligheid, voorzitter, dat wij, en dan praat ik over de mensen die uit Nigeria moeten komen, over de weg heen moeten rijden om hier zaken te horen waarvan we niets voor hebben. We willen werken. En de VP heeft het aangegeven dat die weg van Nikeri zo slecht is. Is onderdeel van een gestraft beleid gevoerd toen.
1: Ja, okay,
3: dus voorzitter, laten we daar niet doorgaan. Laten we ervoor zorgen. Alle mode en alle zaken.
1: We gaan naar de orde.
3: Mensen moeten niet, parlementariërs moeten niet kiezen wanneer het ze uitkomt om vroegtijdig quorum te verlenen. Want die VP heeft gelijk, wanneer er quorum hier moet worden verleend, zitten mensen in hun fractiekamer te wachten totdat het ze uitkomt. Wanneer zij het gebruiken als politiek instrument, zegt men. Wat ik voorstel, voorzitter, is om voorbij te gaan naar alles wat er gezegd is. We nemen het mee, maar laten we alstublieft doorgaan en die begrotingsbehandeling behandelen, zodat die samenleving er beter van wordt. En alle andere politieke zaken even aan de kant laten. Laten wij ervoor zorgen dat die begrotingsbehandeling nu begint en doorgaan, voorzitter. 5 jaren lang deze zaken hebben moeten meemaken en plotseling mensen het licht zien. Daar komen we niet ver mee, voorzitter.
1: Okay. Vicepresident, u had nog wat toe te voegen?
4: Voorzitter.
1: Okay.
4: Ik zou ingaan op de verschillende opmerkingen die gemaakt zijn na mijn beantwoording. Maar ik denk dat nadat ik het lid Jones gehoord heb, I rest my case. Ik wil oproepen van deze kant uit. Laten we natuurlijk met goede afspraken, en dat hebben we natuurlijk begrepen intussen, laten we de zaak vervolgen en laten we het werk voor dit volk inderdaad doen. We gaan niemand straffen, we gaan werken voor het volk. Ik dank u voor dit moment en we kijken uit naar de beraadslagingen en een vlotte afhandeling van deze begrotingsbehandeling.
1: Heeft het een korte schorsing? Kort.
5: Uit de Nationale Assemblée vonden we het nodig om dat deel aan u te presenteren. Mensen, we gaan naar wat advertenties. En dan zijn we met het laatste deel bij u terug.
6: United Cement. Geproduceerd in Suriname. United Cement.

0: Strength of the Future. Verkrijgbaar in alle Cooldiepsing winkels.
1: Sepi mi kudu.
2: Ja mi lobby, mi popki, mi sugrus krati.
1: Shella send money, Jim. Baya me beji, chami go na carry transfer Western Union. Make me go take me chin gebroken.
2: Vrouw, let japa koku. Heb je ook een Western Union? Unaf go so far?
1: Nee, mi wan go na carry transfer aan de Johan Adolf Pengelstraat.
2: Mi sugrus krati, als we net hier om de hoek gaan.
1: Unaf verstand in verstand dat mi no wani.
2: Dan breng ik je op de e-bike geen benzine verbruik. Dat is essie, odorobaka.
1: Isap sang, doe zei wani.
2: Mi popchi. A city, eh?
1: Mi teji no cham konja. A Western Union dis nap euro, den nap dollar. Mi chis mi man biji euro da de wan konjim SRD.
2: Den a euro.
1: Man a Hollandse ne verstaan. Den a habi. Ze hebben niet. They don't give. Jung a jiang ting fung.
2: Okay, dan mo chari ga wan trouwen.
1: Nee, et foot na chal. Mi wan gonna carry transfer Western Union aan de Johan Adolf Pengelstraat. Wan drape me chis mi euro. Altijd.
2: Maar dan hoe dan? Laat Shell zijn euro die wala toe. You go taking. En you tak give you one doro. Give me no doro.
1: Yep, deka, dief ko aksima sandati. Ino nyang, ino dringi, en buiten din, je pa euro zo.
2: Zo mijn pa euro ne egi ozo.
0: Een eigen huis, perceel of plannen voor een renovatie? DSB helpt u op weg. De DSB Hypotheekkaravaan staat op zaterdag 20 juni bij DSB Quatta van 10 uur 's morgens tot 2 uur 's middags. Kom langs voor persoonlijk advies, het indienen van uw hypotheekaanvraag, financiering voor een woning of perceel, renovatieplannen en alles rondom hypotheken. Profiteer bovendien van scherpe hypotheekrentes vanaf slechts 7%. Loop binnen met uw vragen en vertrek met een concreet plan. De DSB Hypotheekkaravaan. Zaterdag 20 juni van 10 uur 's morgens tot 2 uur 's middags bij DSB Quatta. DSB, mijn bank, mijn manier van bankieren.

Nieuw Draver, Ricardo's Eethuis, Café Barkjes, Paticola Gansroep en Botte Olijveld, Rotterdam, Helen Kastelen. Voor info bel 06-8540-8044, WhatsApp plus

0: 26, Wolfara, Orga, Cedre Eric alias Winter, als
1: ça va bien, en nous aller.
2: Yeah.
1: Your Music Agency presents live op zaterdag 27 juni. Kassa in Ad Live Entertainment Center. In het voorprogramma Live Sessions en Casimax House Band. Supported by DJ Killy Gonzalez. Kom je uitleven op zaterdag 27 juni in Ad Live Entertainment Center op live muziek van Kassa. Kassa, na 12 jaren weer in Suriname.
3: Denkt u eraan uw woning of perceel in Suriname te verkopen? Housing International NV staat voor u klaar. Met onze uitgebreide netwerk, jarenlange ervaring en deskundig advies maken wij uw verkoop eenvoudig en vooral succesvol. Bel vandaag nog naar 426-015 of 888-1075. Housing International NV, uw partner in vastgoed.
4: Ben jij klaar voor de volgende stap in security? Bij InProser bieden we plaatsingsmogelijkheden voor security officers vanaf 25 jaar. Gemotiveerde starters die het vak willen leren. Professionals die verder carrière willen maken door middel van specialisatie of een leidinggevende functie. En middelmanagers die de visies helpen aansturen. Wat staat daar tegenover? Een professionele organisatie die diensten biedt aan het topsegment van bedrijven en organisaties op A1 toplocaties. Met een sterk team en een aantrekkelijke pensioen. Hoogwaardige opleidingen en een salaris en voorwaarden waar je op vooruit gaat. Wij onderscheiden ons met ISO-certificeringen en de Blue Wave Platinum Badge. Stuur ons een privébericht op 74-5x2 voor meer informatie of kom persoonlijk langs aan de Virola Straat 4. In Prooster, Safety Through Innovation.
5: Macintosh Media doet het gewoon. Hoe groot wil je het? Hoe lang moet het zijn? Hoe goed moet het zijn? Dat is wat

0: En wij maken het waar. Macintosh Media. Gewoon goed.
1: Op zaterdag 5 september vieren we 20 jaar big time. Met alleen de lusten, niet de lasten. 21 plus party. In Pedal Venue is the place. Roraweg 198 Amsterdam Noord. Van 8 uur 's avonds tot 5 uur in de ochtend is het feesten met big time. Featuring Carlos Aron, Ravenna, Lando en Jamal van Black Harmony.
2: De vrouw doet het beter dan de man.
1: Verder in de feest line-up. Corona Band, Samaku, Young Kosje, Sankofa, DJ Facebase, MC Zitlet en een verrassing. Dress to impress, want de mooiste outfit met €500. Haal de tickets online of koop ze in de voorverkoop. Onder andere bij Ricardo's Eethuis, Nieuw Dravers en alle leden van de band.
3: VIP available.
1: Imperial Venue is the place for the big time. 20 jaar alleen de lusten, niet de lasten party. Voor VIP en info 06410-529-46. Zaterdag 5 september.
4: Dat die leasing.
5: Deze begrijping. Wij gaan eruit, mensen. Gaat u maar kijken naar de wedstrijd. Tegen wie spelen de Belgen? Egypte. Oh, die mannen van Salah. De mannen van Salah. Nou, gaat u maar van de wedstrijd genieten. Vergeet niet, Baganatori, het begint morgen om 2:00. Ja, BT begint morgen, Tamara, 2:00. We stoppen ermee om 3:15. Want 3:30 begint er een andere live. En dat heeft te maken met de wedstrijd Frankrijk-Senegal. Dus hou daar rekening mee. Tamara, 2:00. En we stoppen ermee om 3:15. Dan weet u dat ook. Geniet van de wedstrijd. De Belgen tegen de Egyptenaren. Hopen dat het een sportieve wedstrijd wordt. En let u verder goed op uzelf. Niet te veel drinken, ga je niet ergeren aan wat er op het veld gebeurt. En geniet ervan. Tot morgen met een nieuwe Baganatori. Take care, goedemiddag.

0: Een team wordt niet alleen gebouwd op talent, maar ook op vertrouwen en de kracht om samen geschiedenis te schrijven. Scoren met United Cement. United Cement, the strength of the future. Verkrijgbaar in alle Coolditching winkels.
1: Een bekendmaking van de EWS bestemd voor de verbruikers wonende in het district Kommerwijnen. De NV Energiebedrijven Suriname EWS maakt bekend dat in verband met onderhoudswerkzaamheden in het distributienetwerk de volgende gebieden verstoken zullen zijn van energie op dinsdag 16 juni 2026 tussen 8 uur in de ochtend en 3 uur in de middag. Gedeelte weg naar Peperpot vanaf Gotong Royongweg, gedeelte Manjadam tussen Christendam en Sadiodam, Christendam, Sadiodam en alle zijwegen die voorkomen in deze gebieden. Afhankelijk van het verloop van de werkzaamheden kan de stroomonderbreking voor 3 uur worden opgeheven. Aan de belanghebbenden wordt gevraagd hiermee rekening te houden. Voor meer informatie of vragen kunt u bellen naar de gratis EBS-storingslijn op het telefoonnummer 139 of bezoek de EBS-website op www.nvebs.com en onze Facebookpagina op facebook.com/NV Energiebedrijven Suriname. Per heden kunnen EBS-klanten kosteloos gebiedstroomstoringen of uitschakeling wegens werkzaamheden beluisteren en of individuele storingen doorgeven via het verkort telefoonnummer 139. Voor de overige diensten blijft het telefoonnummer 175 het meldpunt. De NVEBS bedankt u voor uw begrip.
2: Een eigen huis, perceel of plannen voor een renovatie? DSB helpt u op weg. De DSB Hypotheekkaravaan staat op zaterdag 20 juni bij DSB Quatta van 10 uur 's morgens tot 2 uur 's middags. Kom langs voor persoonlijk advies, het indienen van uw hypotheekaanvraag, financiering voor een woning of perceel, plannen en alles rondom hypotheken. Profiteer bovendien van scherpe hypotheekrentes vanaf slechts 7%. Loop binnen met uw vragen en vertrek met een concreet plan. De DSB Hypotheekkaravaan, zaterdag 20 juni van 10 uur 's morgens tot 2 uur 's middags bij DSB Quatta. DSB, mijn bank. Mijn manier van bankieren.
3: Ben jij klaar voor de volgende stap in security? Bij InProser bieden we plaatsingsmogelijkheden voor security officers vanaf 25 jaar. Gemotiveerde starters die het vak willen leren. Professionals die verder carrière willen maken door middel van specialisatie of een leidinggevende functie. En middelmanagers die de visies helpen aansturen. Wat staat daar tegenover? Een professionele organisatie die diensten biedt aan het topsegment van bedrijven en organisaties op A1 toplocaties. Met een sterk team en een aantrekkelijke pensioen. Hoogwaardige opleidingen en een salaris en voorwaarden waar je op vooruit gaat. Wij onderscheiden ons met ISO-certificeringen en de Blue Wave Platinum Badge. Stuur ons een privébericht op 74-5x2 voor meer informatie of kom persoonlijk langs aan de Virola Straat 4. In Proster, Safety Through Innovation.
4: Ja, ma?
5: Enough, mama mi. One minimum bribe dat toch is in precies €100 no mo gym.
4: Maar dat had ik u beloofd.
5: Maar die no ma zijn €50 gym alsnog, no?
4: Ik ga deze week voor Sergio zijn moeder sturen en dan zal ik daarna voor u sturen.
5: Maar ja, dat hoeft het niet meer. Je hebt me al duidelijk gemaakt dat je eerst voor je schoonmoeder kiest. Me bedoel dat na Michari Timo langa in mi bere.
4: Maar ik heb haar eerst beloofd.
5: Is zo je moeder? Nee, ma.
4: Oké, mama. U mag direct naar Western Union om die €50 te halen.
5: Anomusu, fijne dag.
4: Is goed, ma. Hallo, mama.
5: De cello, dat is meer die broka gesprek.
4: Nee, mama.
5: Wel, if je bosena €100 eten, zorg dat je doet via het Caritrans voor Western Union aan de Johan Adolf Bengelstraat 192.
4: Mama, ga je die luisteraars dat weer vertellen?
5: Ja, dat sabi. Want een service geweldig. De Oerusmal heeft me de jef direct. Plus ze zijn dagelijks open tot 8 uur 's avonds.
4: Nog iets, mama?
5: Ja, Amoni zei boos en die schoon, maar ik kan zijn ook toe.
4: Mama!
6: Rustig, dikke rustig, amai drie. Rustig, rustig.
7: Omwikaman.
6: Oh, in omwikaman.
7: Waarom omwikaman? Ruwakadabe, ai, go.
6: Ik tik alasan, ook snel, tik alasan. Ik wacht die. Ik moet daar goed op. Oké, Arkino, tie je bek, wat ik in me. Ja, want daar heb ik wat voor maken, wat ik aan.
7: Ben jij minimaal 25 jaar en heb je aantoonbare werkervaring als security officer? Wil je het vak leren en ben je gedisciplineerd genoeg om wel op tijd te komen? Zit je al in het vak en denk je, hé, ik kan meer dan alleen bij de poort staan. Geweldig. Wij van Improser NV bieden specialisaties en doorgroeimogelijkheden naar leidinggevende functies. En voor de echte regelaars zoeken wij de middelmanagers die meerdere divisies kunnen aansturen zonder stress, maar met overzicht. Wat krijg je van ons? Een professionele organisatie die werkt voor het topsegment van bedrijven en instellingen, A1 toplocaties, hoogwaardige opleidingen, een aantrekkelijke pensioenregeling, een team waarin iedereen telt, een salaris en secundaire voorwaarden waar je niet stil van wordt. Verder zijn we ook ISO gecertificeerd. Improser NV, Safety Through Innovation. Maar wat san, goede eerlijk. Ik ben de bewaking voor Improser NV.
8: De number one tune this week.
9: Het meest afgedraaid, gehoord en beluisterd. Number one on Lim on Peterbus.
10: Number one. Number one.
11: Que massa gangado. Die ogen die manda o fukuro aqui não acaba do eti. O tawak die mob blessi fi eti furonta. Oké?
12: Oké.

0: Hey guys, ik ben Naomi Sastra en ook ik luister naar 91.7 Lim FM. Dan ooit dit is hilobile, kimi.
1: Zullen groot.

0: Jag är fylting nega.
1: Dames en heren, met Rumas vandaag, onze eerste radioprogramma via Lim FM. Wat is Rumas blij? We zijn 2 jaar bezig geweest met meneer Limbo om eindelijk vandaag een start te maken met het programma met Rumas. Gewoon met Rumas. Rumas is bekend in de Surinaamse maatschappij, ook daarbuiten. En vandaag willen we vertellen wat we doen. Onze eerste programma is gewoon gericht op wat we met Rumas doen. En we willen gaan uitweiden wat we allemaal willen gaan doen. Ik heb bij mij, ik ben niet er alleen, dat is mevrouw Emmy Hart. Als de meeste mensen kennen mijn stem. En ik ben er, van huis uit leerkracht. Ik heb Spaans gestudeerd, ik zeg het zachtjes. Ik ben sportvrouw geweest, ooit eens in de top gebasketbald, gevolleybald. Ik vind het mooi dat ik trainer ben, communicatietrainer tot vandaag, dat ik een bijdrage mag leveren. Ik ben ook een trainer, een therapeut voor ouderlijke binding. En het mooiste wat me is overkomen is dat ik God mag dienen. Ik ben een geestelijke leider in Bribi Ministry. En ik heb een roeping op mijn leven. En mijn roeping is met, ze zeggen de term moet je niet zoveel gebruiken, maar ik ben in buitenland geweest, hetzelfde. Drop-outs. Zeggen, nee, je moet ze geen drop-out noemen. Je moet ze noemen vroegtijdige schoolverlaters. Mensen, hoe is van Karin Gadokarmi? Tak mijn brokwanger boy uit de gevangenis. En ik kan je zeggen, toen ik die roeping kreeg van God, ik kreeg 3D. 3 dagen lang, want wie gaat nou jongens uit de gevangenis halen? Maar ik zeg u, if God elkaar, you know, maar dat nee. En elke dag, we zijn al 17 jaar bezig. En elke dag, Messi, Seipsa, Anosaranawang, overal. Vanmorgen ben ik geconfronteerd met een jonge man. En ik keek naar hem. Ik dacht, boy, a boy de lukumon. Ik dacht, jong, heb je in de gevangenis gezeten? Ja, mevrouw. Ik dacht, luk was aan. Ja, die hebben gaan naar mijn bigal lembo dan. Gade is een man boy contact met passie. Om eerlijk te zijn, mensen. Mi pot wat brede, pot ala sanje. Ik dacht, boy, wat bigi roko, go koti wiri. Dat is Rumas. Ik ben niet alleen. Ik ben met onze psycholoog. Dr. Anders, Heli Arduin, die helpt bij Rumas. En ze vindt het ook zo leuk, want Rumas werkt met vrijwilligers. Mensen, hoe zat dat tipka alleen maar dan moet niet nabij. Want ik werk met vrijwilligers en we werken ook met uitgeleende krachten en stagiaires, vaak uit Nederland. Maar ook bij van het AHKCO of ADEC. En mevrouw Heli Arduin zal zelf vertellen wat Rumas doet. Ik bedoel niet wat Rumas doet, maar de visie, missie. Maar Uchawa jeugd toekomt toch, want Suwano Sabi, ik word al straks 74. Meneer Bart Ranga, hoe ben je Jimmy, want ik wil nog heel lang voor Suriname werken. Maar dus wat doe ik? Ik laat me op met de jeugd. En mi zorgen dat ik ben wakanga jeugd. Sumane wakanga jeugd. Mi braten, dit is jouw probleem. Wakanga jeugd. Ik heb nu bij mij Shamar Rier, voorzitter van de jeugdraad. En eigenlijk, al verteer ik dadelijk, maar als ik me niet vergis, naar Rumas Mekka door de safara, want we ben je. Hij vertelt het wel zelf. Ik ga eerst het woord geven aan Heli. Heli, je bent zo lang bij Rumas. Vertel ja, over zeker de visie en de missie van Rumas.
2: Nou, ik ben al heel lang bij Rumas, want ik kan me nog herinneren, voordat de jongens bij je kwamen, en ik weet precies waar het is gebeurd, we waren een drankje gaan drinken in de Sommeldijkstraat. Ah. En toen heb je me verteld over je visie. En daarna is het, heeft het gestalte gekregen. Nou, als je zegt, wat is het doel van Rumas? Rumas is een organisatie die alle jongens, we zijn vooral gericht op jongens, eigenlijk van de straat halen. Zo moet je het zien. Ze mogen niet op straat zwerven. Hè? En vroegtijdige schoolverraters. En vanaf 10 jaar, want sommige jongetjes van 10 jaar, die zijn ook vroegtijdig van school. Die hebben allerlei problemen, waardoor ze niet meer naar school gaan. En we gaan tot 25 jaar gaan we door dat we deze jongeren, jongens vooral, hulp bieden. En die hulp is heel gevarieerd. Waar mevrouw Hart zei, vrijwilligers, maar ik wil toch een woord erbij zetten, professionele vrijwilligers.
1: Want,
2: jawel, want alle mensen die bij Rumas werken en die in het gezinshuis werken, want het gezinshuis is een tak van de Rumas, waar je mensen, de jongeren en hun gezinnen opvangt. En daar kan je niet zomaar een vrijwilliger bij zetten. Daar moet je gewoon mensen hebben die zich toch een beroepsmatig gespecialiseerd hebben. We hebben bijvoorbeeld een Patrick. Patrick is onze man die zich gespecialiseerd heeft in verslaving. Dus onder andere verslaving. Dus als we jongen hebben die komt met drugsproblematiek of alcoholproblematiek, ja, ik ga die jongen daar niet behandelen. Dan gaat hij naar Patrick. En zo is meneer Vroom, daar u later meer van gaan horen. Hij is op geestelijk gebied. En op een hoe je van een jongen een man maakt. En ook hoe mannen, vaders kunnen bij hem terecht. Als we een vader hebben met gezinsproblemen, dan gaat meneer Vroom het. En dan hebben we nog maatschappelijk werkende. Ik ben zelf een klinisch orthopedagoog en psycholoog. Dus ik begeleid die jongens ook. Maar onze doelstelling was altijd jongeren. Maar ja, mevrouw Hart zei ook, een samenleving, die ziet trangen. Dus we krijgen ook meisjes soms. Hè? En we sturen die meisjes niet echt weg. Maar we kijken in hoeverre we ze kunnen begeleiden. En wat belangrijk is, wij begeleiden niet alleen de jongen of het meisje. We halen altijd het gezin erbij. Want soms, als je alleen die jongen zou begeleiden en die moeder of die vader niet bij betrekt, is doe. Want dan ben je met die jongen bezig en hij is op een bepaald niveau gekomen, anders dan thuis, dan is het conflict misschien nog groter. Dus dat is onze doelstelling. Hè? Onze visie is dat Rumas nationaal en internationaal toonaangevend wordt. Ik mag zeggen, zonder onbescheiden te willen zijn, Rumas is bekend in de wereld. In de wereld, ik ga even een stap te ver, in Suriname.
1: Als je Rumas
2: zegt, ja, in Nederland. Als je Rumas zegt, dan weet men, oh, een voedem stoute boy. Maar die jongens zijn niet allemaal stoot. Nee. De jongens hebben een vraag, een hulpvraag. Zo benaderen we het. En als je dan op die hulpvraag ingaat, dan zie je gewoon dat er heel veel aspecten zijn die die jongen laten doen zoals hij doet. Dus het is een begeleidings-, een training- en opvangorganisatie. En onze missie is dat we eigenlijk niet willen dat er jongens in Suriname zijn met ongewenst gedrag. Als het in onze mogelijkheid lag, zouden we alle jongeren die eigenlijk buiten de samenleving vallen willen opvangen.
1: Maar is dat haalbaar? Je bent psycholoog, maar mevrouw.
2: Nee, daarom zei ik, we zouden het graag willen, maar dat kan natuurlijk niet, hè, want die capaciteit hebben we niet. Maar behalve de individuele een interventie en gezinsinterventie, gaan we ook naar scholen om trainingen te geven, om motivatie te geven. En daar hebben we jongeren bij, hè? Zoals Shamar. Die gaan naar die scholen, want u snapt wel, het is goed voor de jongeren om te zien dat jongeren zelf die gemotiveerd zijn en die iets hebben bereikt in de samenleving. En ook jongens die vroeger, toen ze jonger waren en nog een beetje stout waren, door Rumas zijn opgevangen en nu een positie hebben in de maatschappij. Die betrekken we bij onze training. We trekken die jongeren ook. We weten, Rumas heeft 3 keer per jaar een grote happening. Vaderdag, moederdag. En
1: ik zou zeggen, Heli, mevrouw Heli Arduin, ho, zou mevrouw Becker zeggen.
2: Oh.
1: Kodi a jongeren een kans dat we gaan die activiteit.
2: Maar, weet je waarom? Ik wilde even zeggen dat ook bij die activiteiten onze jongeren aanwezig zijn. Dus het is niet een eenmalig iets. We proberen ze bij alles te betrekken.
1: Mooi, dankjewel, dankjewel. Maar om de mensen tegemoet te komen, dat we om Nakasan op Chisran en Tongo met Nederlands. Lek van Taki, Shamars Donja, maar ik kreeg door dat Uno leg uit zijn Rumas. Daar komen we belde actie. Maar fout kon aan neef Rumas.
2: Ja, juist.
1: En Rumas, ik ben Spaans docent. En die is door een surveyor dat mijn praktijk is van Mokara organisatie. Van Mokara organisatie. Toen kwam ik bij Ru, reik uit naar wat? En ik dacht, mas betekent meer in het Spaans. En toen dacht ik, boy, we gaan mensen motiveren, die M. A, we gaan adviseren. En die S, we gaan service verlenen, want ik kan adviseren, maar wat je niet doet, notie. Dus Rumas betekent reik uit naar meer. We willen, er is meer onder de...
2: Zon?
1: Ah, de zon. Koukar en zon. Oké, we gaan Shamar het woord geven. Shamar, vertel. Van jou door een Rumas bij jou, want is door een Rumas om mijn jaren bij Abi.
0: Ik wil alle kijkers en luisteraars groeten. Goedenavond. Ik ben blij dat ik in de studio mag zijn. Van Midoro Rumas. Ik denk dat het was door een maandagsschoolactiviteit. En ik werd geënthousiasmeerd door een mattie van Jodri, die ook in Rumas is. Die van de jeugdleiders, de voornaamste jeugdleiders in Rumas. En hij zei, broertje maar, ik ben in een organisatie. Inawan Kong. Ik dacht, oké. Okay. Maar ik dacht, is het dat het voor de gekhouwerij was? Want hij zei maandag, je krijgt gratis koek en eten. En jongeren kunnen komen van de buurt. Dus ik dacht bij mezelf, hebben we dit nog in Suriname? Dus ik ben voor die maandag niet geweest. Want ik dacht bij mezelf, waarom moet ik dat gaan ondersteunen? En dan de volgende keer zei ik, nee, laat me toch gaan. En toen ik geweest was, hadden we een paar vrijwilligers daar van Rumas. Mevrouw Deborah, mevrouw Denise. En toen ik kwam aangelopen, zeiden ze, oh, jij bent die nieuwe jongen. Ik zei, ja. Goedemiddag. Je bent onbeschaafd, hoor. We hebben op je gewacht. En ze hebben me van langs gegeven. En in diezelfde trend hebben ze me gelijk gezegd, oké, help mij die stoelen hier. Dus ik werd gelijk ingewerkt op dat moment. Yeah. En toen ik de mensen zo zag in hun glorie, hoe ze bezig waren met de kinderen, hoe ze de kinderen op een zo dusdanige wijze begeleiden, zei ik, nee, dit is een organisatie waar aan ik me zou willen aansluiten. Maar dat was het eerste traject. Maar toen ik zag dat Rumas ook bezig was met het resocialiseren van jongens in het bijzonder, het tegemoetkomen van de moeders op moederdag, het ondersteunen mentaal, fysiek van de vaders op vaderdag en de sociale instellingen op Gigrani, dacht ik bij mezelf, dit is een organisatie die op zo'n dusdanig talina bromtje jari heeft, maar die alle kwetsbare groepen in de samenleving tegemoet komt. Ja. Op een bijzondere wijze. Dus ik dacht bij mezelf toen, dit is een organisatie waaraan ik me zou willen aansluiten. En ongeacht waar ik terecht kom, blijf Rumas mijn baas. En ik ben van Rumas.
1: Ik wil je bedanken. En kom eerlijk, nou idee, jeugdraad, voorzitter. Wat doe je nog meer? Want volgens mij, nou, je bent dadelijk die sernang.
0: Ik zou zeggen dat Rumas de basis was van mijn maatschappelijk zijn. Ik wist nooit dat ik zoveel potentie had door de gelegenheid die ik heb gehad van de ouderen binnen Stichting Rumas. Dat was mevrouw Hart, mevrouw Hilly, die niet alleen met lovende woorden op me afkomen, maar die me duidelijk keihard de realiteit voorhielden. En die me zeiden, als dit het pad is dat je wilt bewandelen, dat je dit allemaal nodig hebt. Op een deskundige manier. En op een manier waarbij het zodanig aankomt dat het ter jouw groei is, jouw maatschappelijke groei. En Rumas heeft mij de basis gegeven, ook voor de jeugdraad, voor mijn jeugdraad zijn. Wist bijna iedereen, oké, ik ben voorzitter Rumas. En ongeacht ik voorzitter nu ben geworden, ondersteun ik Rumas nog steeds. Omdat dat is gewoon mijn thuis. En je kan je thuis, men zou zeggen, pe draai loont in ook aan Gwelibi osso. Omdat hij osso. Dus ik zou zeggen, alle jongeren die luisteren, sluit je aan naar Stichting Ruma's. Weet je, het is niet vanzelfsprekend, maar Stichting Ruma's vormt de basis van jouw maatschappelijk zijn. Wanneer je ziet hoe de mensen in het veld bezig zijn met de jongens, en het zijn niet, en men denkt, oh, die bezig gaan, de Ogri Boy, dus ja, vanzelf kunnen we het voor elkaar krijgen. Nee! We zijn keihard bezig met de jongens, en er zit genoeg ervaring hier om u allemaal op de hoogte te stellen wat ze allemaal hebben meegemaakt met jongens. Wat ze hebben ervaren met jongens. Ik zie mevrouw Hilly. Dus dat zijn allemaal de dingen die we meemaken in Stichting Ruma's. Maar vooral is Stichting Ruma's voor ieder.
1: Ik vond het mooi dat je, jullie hebben, jij en George, die hier wat flinke jonge mannen waren. Je organiseert wel jeugdleiderstraining. Je hebt 1 minuut om erover te vertellen. En 150 jeugdleiders ook kiezen.
0: Ja, ja, 1 minuut. Dan. We hebben de jeugdleiderstraining georganiseerd. Ik denk, we hebben 2 jeugdleiderstraining georganiseerd. En ik zou zeggen dat de behoefte groot is van de kant van de jeugdleiders om hun skills te verscherpen. Als ik kijk naar de laatste jeugdleiderstraining, die was er vorig jaar mei.
1: Ja.
0: Of voor mei tenminste. Was er zodanig animo vanuit de jeugdleiders dat men smachtte naar meer. En je kan zien dat dit soort capaciteitstrainingen als een boost zijn voor de jeugdleiders. Omdat ze, misschien ben je 70% bezig met de jongeren. Maar terwijl je zo een training bijwoont, denk je bij jezelf, hey, dit heb ik gemist. Ja. Hierop kan ik inspelen. Ja. Dit is hetgeen wat ik nodig zou moeten hebben. Ja. En terwijl je daar heb ik ook gezien dat jeugdleiders met elkaar zijn gaan connecten. En dat men zo dus dan met elkaar gaat werken om dan hun meetbare doelen te bereiken. Dus we moeten kijken als we weer eentje zullen organiseren.
1: En we moeten kijken. We organiseren we dit jaar nog. We gaan de jongeren aan het werk zetten. Hoe organiseren we de jeugdleiders? Er is behoefte. Ja. Ik merk dat onze psycholoog iets wil zeggen. Mevrouw Arden, tak zei je aan
2: Tati. Terwijl ik zo naar Shamar luister, denk ik ook.
1: Na Kim Tjusa Brokkertje.
2: Die kernwaarden, toch?
1: Ja.
2: Dus, en ik denk dat dat de basis is van het werken in Ruma's. En ik zit hier, die kernwaarden, geloof in God. Ja. Ik vind dat zo belangrijk, geloof in God. Hè? En respect. Een Ogri boy of niet, we behandelen je met respect. Ik kan de Ogri Tumsi, Ogri Ogri, maar we zullen je altijd met respect behandelen. Ja. En je familie. En ook teamwork. Hè? Want op teamwork, dan weet je wat je met elkaar doet. Dienstbaarheid in liefde. Dus in die respect heb je ook liefde voor die jongen. Want soms zijn ze echt ook niet hoor. Dan denk je, ay, baya, mooi, stop toch. Maar je blijft in die dienstbaarheid, liefde, betrouwbaarheid. Die jongens moeten je kunnen vertrouwen, toch? Dat tegen Taikiwansani, tegen Vertaikiwansani, kan je niet gaan zeggen van dit en dit en dit.
1: Maar ik kan tegen jullie missie sanjeren en precies wat je zegt. Je moet geheimhouding in de boom vertrouwen. Missie gong, missie alle soort, maar wanasani.
2: Yeah.
1: Ik heb messen gezien, alle formaat, messen missie. En 17 jaar kwam.
2: Maar kan je nog herinneren, wanboy moest binkong naar een, heet het weer, een Ruma's.
1: Hai.
2: En in de bus naar Ruma's, een zakrol van vrouw. Een zakrol van vrouw. Dus toen hij gekomen is, nee, ik heb die telefoon gevonden. Ik zeg, hoe bedoel je, je hebt het gevonden? Gewoon op weg naar Ruma's. Voor contact leren. Voor contact ben ik. Dat is een van vrouw.
1: Maar dat deed was je. Maar ik was niet meer van sweetie. We hebben een boy, maar die groep, we hebben een onderscheiding ontvangen van de Amerikanen, PADF. Als je had gewerkt met 19 jongens uit de gevangenis. En de boy, maar mijn vriend heeft de boy de soetje, de boy gaat komen winnen. Dan wanneer die, de boy ben ook niet zodanig, dat kan beheer de long. Dan de boy bij mij, de boy tak moeder aan hun wanja. Boy, 13 jongens uit de gevangenis. No was maar de maluku boy, mi wango. Maar dan net die dat mijn vriend heeft, maar if God ook kan you, if God ook kan you naar vrede, maar me tegi, die mijn wiki mate. Net die meren de boy hebben, die wala gaan nevi. De boye soet bakadra, mi wande, biggie schroevendraaier. Wel, maar de mi op een middag line-up. Mi soort mi sport. Middag line-up iedereen. Mi kara bus. Middag wegwezen. Nooit meer ook gaan komen wezen.
2: Maar het vertrouwen die de jongens in je hebben, hè? Ja. Dat vind ik ook goed, hè?
1: Ja, oké. Voor zo'n misschien wel iemand bellen om te weten, Sanna Rumas, om een vraagje. We hebben een structuur. We hebben de individuele, zoals mevrouw Heli Betakikba. We hebben een gezinscoaching unit. En mevrouw Becker Annemarie. Nou, ik ga niet voor een vakantie, dat tracé.
2: Zij
1: is hoofd van onze gezinsbegeleiding. Daar komen er dagelijks jongens met hun ouders. En wij vinden dat wij geslaagd zijn. We hebben maatschappelijk werkers, orthopedagogen, psychologen. Hoe heb je er mensen? En of lafu, maar wij vinden dat we deskundigheid in huis hebben om kinderen te begeleiden met de ouders. We hebben een job placement unit. Dat is nou eigenlijk akkoord voor UNO.
2: Ja.
1: We putten de boy naar roken, want de boy die zie, Sasmano Sabi. Volgens mij zijn wij de enige organisatie dan Asaratief, mevrouw Hart. Teka Rumas weet zo goed dat je vindt op je bus money. En je kiest
2: een broodje.
1: Ja, en dan kom je leren. En we hebben een traject, ze noemen het het attitudevormingstraject. Zo direct bij elkaar, man, takkie, aber attitudevorming. Maar het is fasen. Tegen we zoeken boy dat met elkaar limbo. Maar tegen eerlijk heren, mijn complimenten voor limbo. Tegen wat ik Holland dat op de markt, daarmee. Is dat niet die vrouw? Tim draait voor nu op 10, 20, 50 euro, want ik ben die vrouw. Maar ik vind het ook mooi dat men het erkent dat je als vrouw met dit soort jongens wil werken. En het mooiste wat me is overkomen, is niet het mooiste, een van de mooiste dingen, dat de Amerikaan mij ontdekt heeft, die in Suriname was. En Amase Carmi, Pai Ticket Jimmy. En ik stond daar in Washington om een certificaat in ontvangst te nemen. Omdat ik me aan bevind vallen dat mijn naam was er naar vrouw zang. Durf naar de boy die zien. Maar daarnaast heb ik naast die ene certificaat in Amerika. Nee, ene award. Ik denk dat ik al 20 awards heb. Sami Kisi als erkenning. Mm-hmm. Niet alleen in Suriname, maar ook buitenland. Maar mijn karen Jimmy, omdat hij niet wat door Arroko is. Arroko is met Duji Sernang, Arroko is met Jidugado. Maar ik ben niet op de Arroko man om me heen, ik ben door. Dus alle awards met Jigrani aan alle werkers. Maar Heli, zij hebben een tak.
2: Ja, want je taggi dat we je hebt een boy, maar dat is het uiterlijke werk. Dat zie je. Want, take maar. Je hebt je een boy, heb je ook nog verslagen te maken. Soms moet je met andere instanties gaan praten. Je moet bellen, soms je moet wakker naar een boy. Weet je, dus is niet alleen dat begeleiden, dat sec, face-to-face. Er is nog een hele planning erachter, toch?
1: Ja.
2: Onderling zit je ook
1: van... Ja, we brainstormen, strategisch plan schrijven. Hè?
2: En dan... En Emmy, ik denk, we hebben het over de jongens. Maar nu zitten we ook, en dat is een onderwerp waar de drie grote projecten van Rumas. En de...
1: Misschien kan jij iets erover vertellen, mensen. We hebben onszelf verplicht. Dat we een tak verplicht. Zonder money, we doen drie biggie. En is nu vier geworden. Ja. Vier grote projecten. Ja. Ja. Ik wil Shamar eerst het woord geven om te praten over onze laatste toegevoegde vakantieschool. Money daarvan hadden we, hoor, vakantieschool. Vertel je.
0: Vakantieschool is eigenlijk... Ik kan me nog herinneren toen we de vakantieschool hielden met de verschillende buurten. En dat was awesome. En het was een succesverhaal bij die. En die met Taking bij het onderwijskoker. Dus mevrouw Hilde was er ook bij. Dat terwijl we zo bezig waren met die vakantieschool, dat was een meisje voor...
1: Goede verwachting.
0: Nee, van die. De Iwan gang. Dan was zo boy. En again dat bij Jukusma en zo. Maar terwijl ze meedeed aan dat van Rumas en ze was in mijn groep, dat mijn sabi mevrouw had. Dat terwijl we zo bezig waren de kernwaarden bij te brengen bij de jongeren. Hier dat meisje aan het eind van de rit gezegd, ik wil niet meer in die gang zitten. Maar ik wil me bezig, ik wil weer naar school gaan. En ik wil me bezig houden met mijn talenten. Dus zo zie je dat aan vakantieschool.
2: Zeker.
0: Kan je zien wat het heeft gedaan voor zo iemand.
2: Zeker.
0: Ja, zeer zeker ook voor die andere jongen. Dus vakantieschool hebben we erbij.
1: Ik denk onderwijs moest herroep aan vakantieschool.
2: Ja, vandaag. Ik was vandaag bij de onderwijsconferentie. De hele dag heb ik daar gezeten. En men had het erover dat men in de vakantie ook via het onderwijs, het ministerie van Onderwijs, dingen moet doen om die kinderen van de straat te houden.
1: Ja,
2: hè?
1: Ja.
2: Want Sixi Wiki, de long, tapstrati, nastrati. Ja. Ik bedoel, breng
0: geen... Kan wel een keuze.
1: En we staan een keuze door de zeeuwen. Maar jullie zouden wat vertellen voor de interactiviteit
2: ja,
1: die
2: we
1: doen.
2: Wel, en laten we zeggen... Miguenti, ik woon in Nederland. Een klein deel van het jaar. Ja.
1: Met je Hollandse tong.
2: Ja, ja. Oké. Okay, ik woon al meer... Natuurlijk mijn saptak-sranatongen. Nou, met mijn dochter hier. Die zei, ik kijk niet op tak-sranatongen, want je tak naar een accent. Mijn tak naar een no-accent. Mijn takking la-la-la-la. Ja, dus... toen ik voor het eerst meedeed met Grigrani... Boy... 6 weken voor de Gigrani in december. Dat wil ik zeggen toch? 450 mensen, toch waren er. Want eerst gewoon de 300. De mensen die je uitnodigt, 300. De werkers, iedereen moet eten, moet drinken. Cadeautjes, pakketten. In Nederland ben je zeker 5,5 jaar bezig met het organiseren van zo'n evenement. Dan zegt Emmy tegen me van ja, dan over 6 weken. Dus mijn ogen werden groter en groter en groter. Hoe kunnen we over 6 weken zo'n groot evenement organiseren? Maar het was mijn eerste, dus miskreek je toch niet? Huh? Hier praat men planners, draaiboeken, weet ik veel. Maar boy, ten de doro, het was een prachtig evenement. De Gigrani is een evenement waar we gezinnen die behoeftig zijn, en instanties. Vroeger hadden we de Esther Stichting, de daklozen
1: steeds, ja.
2: En thuislozen. Die allemaal
1: psychiatrische centrum, mensen, daklozen.
2: Al die mensen, die bezorgen we een prettige middag. Met activiteiten en noem maar op. En dan hebben we natuurlijk de moederdag. De moederdag is niet zomaar een moederdag van plezier alleen. Maar we zorgen altijd erbij dat er iets educatiefs is. En de vaderdag idem dito. Dat is het eigenlijk in kort.
1: Straks gaan we over vaderdag praten. Ik denk dat ik ook dat ik op zie pauze. Maar het is wel mijn consulte in de jas. Onze jeugdleider. Awadopokong, agensie best meer te komen, Jazo. George, die hier wat?
3: Yes, thank you, Tate. Je
1: hebt 2 minuten voor het eerst aan je door, Rumas.
3: Zo, ik ben George, die hier wat. Bij Rumas ben ik belast met de jeugdprojecten. We hebben zo'n beetje als jeugdgroep jeugdleiders training georganiseerd. We zijn bezig met de projecten van de jeugd. Nu zijn we
1: trainingen.
3: Nu zijn we in een voorbereidingsfase voor vakantieschool. Want de ouders vragen, de kinderen vragen. Dus daarmee zijn we nu bezig. En we hebben ook een maandagschool, de geestelijke vorming, waar kinderen van de buurt dus dan ook komen. Om dus dan gezellig bezig te zijn. En ook met informatie naar huis te gaan op verschillende gebieden. Dus dat is het zo'n beetje van Stichting Rumas wat jeugd betreft. Hè. We gaan verder.
2: Weet je?
1: Ik heb gehoord, ik ben het op onderwijscongres.
3: Oh ja.
1: Wat is het mooiste wat je hebt meegenomen dan?
3: Het mooiste dat ik heb meegenomen is vooral wat de president waarvoor ze eigenlijk pleitte is.
1: Het is?
3: Dat we hier zijn gekomen om naar actiepunten te kijken.
2: Ja.
3: Niet meer te kijken van hey, wat is fout gegaan, wat hebben ze al in het verleden besproken. Ja. Maar laten we gewoon gericht naar actiepunten kijken. En wat haar opstelling en de rest die ook daar was van het congres, was like open om te ontvangen van ons als publiek, als deskundige, als jongen, de jongeren ook die daar vertegenwoordigd waren, ook in een panel, heel sterk waren de jonge mensen.
2: Zeker.
3: En ze waren dus daar zo om te ontvangen, de inzichten te ontvangen van ons. Okay. Wat beter kan, los van onderwijs, na onderwijs, na schooluren, wat er anders gedaan kan worden. En het was toch wel een productieve...
1: Maar wat about het doen?
3: Ja, dus daarop
1: zijn... Wat hebben we begint doen? Want ik zei, je moet naar doen.
3: Ja.
1: Je moet me voor hard in een weerie.
3: Maar hij toch... Ik was daar. En weet je wat zo mooi was, tante Emmy? Rimas had laatst een leerkrachtentraining georganiseerd.
2: Ja. Ja.
3: En precies dat stukje is ook naar voren gebracht bij het congres.
2: Ja. Ja.
3: Wat werd er verteld? Er werd verteld van ja, die kinderen kunnen niet lezen enzovoorts. En iemand stond op om te zeggen, wij als leerkrachten... Wij hebben iets fout gedaan.
1: Heel mooi. Staan aan de kant van
3: hebben iets fout gedaan.
2: Zeker.
3: En het komt allemaal doordat onze manier van kennis overdragen niet gelijk aanslaat op dat van de studenten. En ik zei, dit was precies waarmee Rumas bezig was de afgelopen tijden. En nu verder.
1: Wat ik kan toevoegen, kreeg mevrouw Hillis, zo direct het woord. Zou u wat takje na staan aan de kant van de oorzaak? Dat heeft die mevrouw gedaan. Staan aan de kant van de oorzaak is neem je eigen verantwoordelijkheid.
3: Mm-hmm.
1: En heeft alles maar teken verantwoord toe. Zijn na etentje.
3: Yes.
1: En daarom heb ik me niet lukken satras maar in doen. Maar lukken ze mikan doetje zerna. Zet die vinger naar je eigen borst. Anders zou mevrouw Hillis.
2: Ja, weet je terwijl... Hij sprak, denk ik, hij vertelde allemaal wat er gedaan wordt. Hè? En terwijl ik hier zat, denk ik van die mensen denken, zal Rumas lay money? Want Rumas is dus so many sari, dus Rumas lay money. Nee mensen, dat hebben wij juist niet. Hè? Wij proberen maar met donaties en noem maar op steeds geld te krijgen. Bijvoorbeeld voor die Gigrani haal ik van mijn vrienden in Suriname. Van mijn vrienden in Nederland. Haal ik geld op om hier bijvoorbeeld die Gigrani kinderen te proberen te sponsoren. Dus we doen een heleboel dingen. Maar we zijn wel afhankelijk van iedereen die luistert. En die mensen heeft in het buitenland. Om ons te sponsoren, toch, Emmy?
0: Ik wil even iets kort aanhalen. Een van de zaken die Rumas ook doet, dat ik ook heel mooi vind, is het leefbaar maken van woningen. Dat is een van de mooiste dingen die erbij is gekomen.
1: Maar misschien kunnen we het traject even uitzetten voor de taking van leefbaar. Hoe komt het dat we doen leefbaar maken van woningen? Voor wie? Vertel.
0: Nou, ik denk dat het allemaal begon bij het, dat is wat zei, mevrouw had zei, Azar Atif, mevrouw Hart. Er zijn altijd mensen, toch? Mensen bellen naar Rumas. Ik zal niet zeggen voor de raarste dingen, maar men heeft het geloof zo dusdanig in Rumas dat men denkt dat Rumas alles in staat is te doen. Dus wanneer men dan belt, maar mevrouw Hart, die heeft ze in een
1: in een sap,
0: en niet eens per...
2: Mevrouw Hart,
0: we kunnen het.
1: Maar kom je net maar door, van eerste sma. Wat voor mijn rok heb ik van dienstvrouw.
2: Oh ja.
1: Dat vrouw tegen mij, mevrouw Hart, ik kan dat borgen voor het ik kwam money. Mijn luka vrouw. Ik dacht je nog maar dat voor jou pijn. Ja, maar als of mijn vader, ik ben zeer van onze kavadom. Ik kwam tweede lees, derde lees, ik dacht je mijn guy ook zo. Bijna mijn vrouw. Ik zag dat het huis elk moment onze kavadom op de king. Die vrouw had 5 kinderen. Dan ook gaan luka dag. Terwijl we met elkaar danken, als je zei van onze vader. Terwijl we met zei zei, abakasei vader. Terwijl we met bakasei. Voor zei wat ik wil met haar ofzo. En hij was geen vloer. Dus dan mensen aan groen, hier of de boeien. Moeder, die pot op je koekro. We met haar op je koekro. Moeder, mijn China kan dit niet wakken. We met haar scheiden, we met camera. Moeder, wat ben je dat zijn nota? We met haar alles dat zijn niet. Maar af de boy look at me, attack moeder, dit is een product, man. Me tak zo'n product. Attack woman, kosso die pinas, man. Me tak van a zonder man, attack guy. Zoals aan het begin leefbaar maken. We hebben nu 13 huizen gemaakt voor mensen. Wow. Zonder money. De actie meer van WFN money. Maar Shamara, dat vind ik een hele mooie dat je hebt toegevoegd. Wij hopen na die 17 jaar bestaat Ruma's. Hoe lang is dat?
2: Ja,
1: en dat in dorp ook aan. Mijn werk is biggie. Wat is van mijn tak wel vallig zijn. En die omroeper was boos. Mevrouw had altijd een biggie. Maar nu mijn communicatietrainer. Dus nu mijn brakserie is kaart is niet het gebied. Is een mooi woord. Kaart is niet het gebied. Ik kan leren wat aan het idee. Wil zeggen, mevrouw had een biggie. Altijd een biggie. Kan dit toestaan niet. Ik bid tot God. Of ik vraag geld. En die omroeper heeft direct gedacht. Mijn actie altijd money. Mijn tak boy. Na vooral keren, want mij dat heel laf. Als mij nog een beetje rumas, nog een beetje besta. Als allemaal begint beetje, alle toefassie. Hier kon er een draai. Yeah. Want je vraagt, niet voor mezelf, van mij doen ja zo. Nou, als wanneer die man, alle 5 cent samen kiezen met longe poten in rumas, om iemand te helpen, om wat je beetje. Maar beetje gado. Samar, sap alasan, we begin, no?
0: True, we begin. En dat is een van de voornaamste keren waar de voor u maatschappij. We geloven in God. Ja, toch, ondanks verschillende soorten mensen hebben we. Maar wat belangrijk is, stichting Rumas, is dat je het geloof in God hebt. En Rumas wordt gedragen door het geloof in God. En dat is een van onze voornaamste kernwaarden. Toch, ongeacht vaak moeilijk soms. We hebben meegemaakt in Stichting Rumas. Die donaties zijn nog niet binnen.
1: Maar zijn nog niet binnen.
0: Dat is maar nodig uit, ba.
2: Ik moet de volgende dag cadeautjes gaan kopen.
0: Cadeautjes moet mevrouw Hilly moet rennen om dingen te halen. En we denken bij onszelf, hoe gaan we het klaarspelen voor het event? Maar het is net als mevrouw Hilly zei, biggie alla toefassie.
1: Jongen, dat biggie alla wat. Mij dat stapt dat alle evenementen aan Rumas doe. Vorig jaar hebben we 19 evenementen gedaan in 1 jaar. Maar 17. Dus ik kan begrijpen dat we doen voor. En allemaal dat ik weer bara radio. Ik heb geen radio, want ik heb een beetje man. Allemaal facie, ik heb een beetje geld om mijn actie money. Maar ik vind dat dat moet gaan stoppen nu. En we hebben een beetje pauze. Als we een bel, dat is een bel, actie van Sani. Dat we, terwijl als we je potwang, we pot meneer vroom. Dan een attitude vorming. Dat kan niet was maar actie was aan die dat we pikken en dat wordt dat zou we doen in de toekomst.
4: Goedenavond, ik ben Lucia Vroom, verbonden aan Stichting Rumas. En vandaag gaan we praten over, althans mijn onderdeel, over de attitudevorming binnen Stichting Rumas. Wat het houdt in en een beetje aangeven hoe het eruit ziet. Ik ben verbonden bij Stichting Rumas vanaf het begin. Vanaf 2009 ben ik bij Stichting Rumas. En op een heel vreemde manier ben ik daar beland. Want ze hadden mij niet nodig. Ze hadden een neef van me nodig. En op een gegeven moment vroegen de sportleiders mij als ik ze wil helpen met sporten. Met het sporten. En na die sessie heeft mevrouw Hart mij gevraagd als ik wil ondersteunen. En toen heb ik mevrouw Hart uitgelegd. Ik wil wel ondersteunen, maar we gaan dat ding anders aanpakken. We moeten weten met wie we bezig zijn. Want de eerste groep waren jongens van verschillende pluimages. Het werkte toen niet. Je had jongens uit de gevangenissen. Gewoon vroeger school verlaters. En jongens die hun weg niet konden vinden in de school. Dus dat ding was een mengelmoes. En op een gegeven moment heb ik aan mijn vrouw gezegd, we moeten dat ding scheiden. En we zijn toen begonnen met een attitudevorming. En wat houdt dat in? Je gedrag. Het gedrag waarmee je je aanmeldt, dan gaan we dan eraan werken zodat je bewust wordt welk gedrag je nu vertoont. En gaandeweg, als de jongens het mee wilden werken, want sommigen wilden niet meewerken, dan zouden we gaan werken aan hun attitude en dat is aardig gelukt. En die attitudevorming hebben we gedaan in Bosbivak, opleidingskazerne van de militairen. Het Nationaal Leger heeft ons ruimte aangeboden dat we gebruik konden maken van hun faciliteiten. En tot heden maken we gebruik daarvan. In wat houdt de attitudevorming in? Hoe ziet het eruit? Er zijn een aantal dingen die aan de orde komen. En dat is die een cognitieve ontwikkeling wordt daaraan gewerkt. Affectief en gedragsmatig. Wanneer de jongens door Stichting Rumas worden aangetrokken, wordt een screening gedaan. Er wordt een sportprogramma georganiseerd om in feite vast te stellen met wie ze te maken hebben. Want je hebt jongens met een geestelijke omstandigheid. Eigenlijk, die vaardigheid om met jongens met die in aanraking zijn gekomen met PCS. Deze jongens moeten uit het programma. En jongens die wij doorlaten in het programma zijn jongens die een verkeerde of niet juiste door hun ouders of door hun vader niet zijn opgevoed. Als ik het zo mag uitdrukken. Want dat is heel belangrijk, want je merkt het verschil. Jongens die met of met moeder of met oma of met vader alleen of vader en moeder zijn opgevoed. Het verschil merken we direct. En dan nemen we de jongens mee naar het Bosbivak. En daarna gaan wij een voorprogramma hebben. En dat programma houdt in dat we een weerstand creëren voor deze jongens. Zodat ze elkaar kunnen herontdekken wie ze zijn. Hoe is hun gedrag? Is hun gedrag sociaal-maatschappelijk verantwoord? En na dat moment dan gaan we evalueren. En zij geven aan. En ze merken duidelijk dat hun gedrag niet toereikend is om of in een baan te blijven of thuis bij hun verblijf. En dan gaan we werken daarna. We hebben een aantal onderdelen die wij de jongens aanleren. Dat houdt in dat we heel veel groepsdynamica doen. We ontdekken heel veel leiders. We doen heel veel programma's waarbij ze samen moeten werken. Ze hebben een sterke persoonlijke overlevingskracht. Maar om te overleven in groepsverband, dat missen we. Samenwerken, dingen samen doen, samen delen. En wat ze ook missen, is die nabijheid. Kinderen zoeken nabijheid en ze worden afgewezen. En ik kan u zeggen, een brasa, ik hou van je, doet heel veel. We leren ze om te gaan met seksualiteit, drugs en alcohol, troepenvoorlichting, communicatie, je verantwoordelijkheid oppakken, respect voor andere sociale vaardigheden, positief te beleiden, positief je positief te uiten en gaan speuren, gaan zoeken. Hoe moet je door het leven gaan? En dat zijn enkele basisdingen die we de jongens aanleren, basic life skills. Ze kunnen individueel, dat had ik al aangegeven, individueel kunnen ze overleven. We leren ze dingen in groepsverband te doen, in groepsverband overleven. Zorgzaam, heel veel van die jongens zijn zorgzaam. Maar omdat ze dat niet hebben geleerd, ze hebben het niet aangeleerd, dat gaan we ze bijbrengen. Zodat zij, wanneer ze terugkomen bij het voortzetten van het proces, dat ze tenminste een aantal basiswaarden kunnen die ze hebben aangeleerd, kunnen toepassen in hun leven. Want het leven bestaat uit waarden en normen. En tijdens dat proces, dan leren we die jongens, want ze zijn geboren met basiswaarden. Maar welke waarden verwacht die samenleving van hun? En dat gaan we ze leren. Wat we ook niet nalaten te doen is het geestelijke, je geestelijke power. Wat is jouw drijfveer? Wat zorgt voor jouw motorische vaardigheid? En dat is het geestelijk leven. En ik kan u zeggen, het pakt goed aan. En elke morgen wanneer de jongens opstaan, het eerste wat ze vragen, meneer Vroom, kunnen jullie voor ons bidden? De discipline is een verzameling van woorden, van kernwoorden. Dus de discipline wordt opgepakt. Dat is zo in een nutshell wat die attitudevorming inhoudt bij de programma's, de processen van Stichting Rumas. En ik wil daarmee volstaan.
1: Nou, dat was onze luitenant. Hij is gepensioneerd. Taman is gooi naar Boussinang Adembo. Ik heb verander direct.
5: Ja, Dongro.
1: Dat is een hele mooie attitudevorming midden in het bos van Kola Creek. Hij heeft ook de vrouwen, ik ben ook door hem getraind, met Tegi Today Langa in Ewasi. En in Nijang. Er is alleen maar is ook overlevenskamper bij, waardoor deze jongens, deze man heeft in Brazilië getraind. Mm-hmm. Voor Rumas is hij gegaan naar Israël, hij is gegaan naar België,
2: Nederland.
1: Hij is Nederland. Dus deze man is ook een jungle specialist. En eigenlijk, een heer zou weer doen aan een boy in Rustapaman die zie. Ik vind het zo mooi wat hij doet en dat heeft Rumas eigenlijk tot Rumas gemaakt.
2: Ja, het is ook een mannenweek, hè? Hij gaat met alleen maar mannen gaan. Er zijn geen vrouwen bij als.
1: Nee, Rumas mannen, maar kon dat best. We leiden maar af.
2: Ja.
1: Oké. Okay,
2: zelf koken en ik begrijp ook dat ze geen bedden hebben.
1: Echt nee, hangmat.
2: Echt.
1: Wim Diwam Chimop, Wajarte Godape, alleen komen, Aksama Pedema Usribi. Hier en mevrouw Hartje, na directeur Afotoer en mina directeur Fabusi.
2: En misschien kan je. En misschien kan je zeggen, attitude betekent gedrag, hè?
1: Ja, gedragsverandering.
2: Het is echt om gedrag, attitude,
1: mensen
2: gedrag te vormen.
1: Kota katori mooi, ja. Gedragsverandering. Ja. CBD lange, dat is lasten die heb je overleven. Dat je denkt, om tjuzo bruine bonen, dan om tjuzo alisi. Fifi boy, dat is boring. Dan moet je niet zo'n patoufado, als je dat boeien, pik je de bruine bonen, pot in wat er aan gaat. Maar het is wanneer je terugkomt, wanneer je terugkomt, is hij ook veranderd. We hebben nu een oproep op Facebook en daar roepen we jongens op tussen 18 en 25 jaar, omdat we nu met een project bezig zijn en heel ben nobody kan goed op Facebook en de man kan melden die aan 751-2010 op een job placement unit op Cedric Samanda Penanga Dino Kodomusu. Zij gaan over de jobplicht, maar die pot den boy in haar rokobakka. En we brengen de jongens naar het bos, meneer Vroom. Je hebt ding, en dat je hebt ding, dat de boy go bouw, ofzo. Onder de toekomst zitten, Rumas abba geluk om kies halen voor een ministerie. En de hal zou kiezen, staatsolie zit erachter, en staatsolie je puno bouwjuno. Waardoor Rumas abbe igi ofzo. En dat titel abigba, Morofara. Het wordt een multifunctioneel centrum. Pewo die training, pewo begeleid, en pewo die beroepsonderwijs. Wo jeb SAO, jeb Sernang, Rumas o jepi, maar nanga jepi voor overheid. Ik wil nu overgaan voor Taki. De man Tak. Allerlei is het programma die ze wordt. Die man Sweet Sousu. Ah, Sweet Sousu voor Tralisi. En wie weet wat het is. Zot moe oude, no. Aman is ja jong man. Zande in aankomst, no.
0: Wat de aankomst is, is niemand anders dan vaders. De vaders.
2: Papa Dei.
1: Vertel je tussen van Papa Dei dat we Tak zouden doen.
0: De Papa D, of tenminste Papa D, is een van de dagen waarbij... One of the hallmark things of Rumas. En ik kan zeggen dat alle de Papa D, de afas van de pauroko naar Makandra, afas die cohesie tussen die mannen...
1: Je kan het wel de koortje aan cohesie.
0: Afas van de uroko naar Makandra... Afas wat de boer aan Makandra, afas wat de communiceren aan Makandra. Waar de lezen was het in een dierentuin. Weet je, dan wil ik het alles aan deftig, maar alleen brokoko. We dachten mee, god, dat ding gaat niet door.
2: No.
0: Maar die mannen, de man... Se desrefi tak we bor ina alle we tek alles aan uit alleen we disi we dat we broko en uiteindelijk was het een heel mooi iets geworden. En ook dit jaar hebben we spectaculair.
1: Ja, Heli. Atibas osuku wampa musde. De mai kosong man. Maar wampa musde. En mako de eerlijk Heli. Wat denk je van de vader zelf?
2: De vader zelf? Ik denk dat het goed is dat ieder kind weet wie zijn vader is. Ik denk dat het beter is als papa en mama samen het kind opvoeden. En ik denk dat het het beste is als papa en mama samen in één huis wonen en samen het kind opvoeden.
1: Ja, maar genoeg, dat nepsa. Zo'n advies,
5: Abi. Altijd.
1: No, nepsa overal.
2: Niet, dan zeg ik, ik heb drie fases gedaan. Hè? Dat je weet dat je vader is. No, ik sabi dat ik... No, want mi kiesboy na Rumas, die niet... Noas met hij denk zomaar dat na een ding pa. Gewoon die jongen van 12 jaar. Gewoon die jongen van 12 jaar. Hoort per ongeluk dat die man bij wie hij altijd papa heeft genoemd.

0: altijd 50%, is papa 50%.
1: Ik mama meer, want ze niet verleden, miskrik. Ik ga naar dokter Kloof. Als aan voor echtscheiding, wat het effect is op kinderen.
0: Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja.
1: 70.000 kinderen worden in Suriname mishandeld.
2: Ja, af en toe zie je. En het moet iets structureels komen, want dan moet zitten vanuit Gralanti. Voor vang de ching op, een sociaal vangnet. Waarbij kinderen.
1: President Archiere, dus dat
0: in. En men, ja, ja. Men denkt dat kleine kinderen vaak het erger hebben, maar als dat nog is zo. Tieners. Oh. Leiden ontzettend onderscheiding van ouders. Ja, want ik denk, ching en mis den pa. Maar tieners, een tienerjongen. Een jongen heeft zijn vader nodig. Ik ben moeder, ik heb niet die mannelijke energie.
1: Ik zie je bijna jouw kree, maar ook doe een fassie. En dat met Rumas, 20 juni, we horen van Vaderdag. We gaan 100 vaders de gelegenheid geven. Voor contactie, lekti de atiwant. Zoals dangen we lo. Probleem.
2: Ja, en juist de platform DC. En met tak den pa en de vrij. Ik kan me nog even den pa die in het congres halen. Want toen pak kree. Toen was elkaar in de ogen moesten aankijken. Ja. Ze moesten hun ogen dichtmaken. En ze moesten denken aan hun childhood enzovoorts. En visualiseren dat hun vader voor hun staat. Hé, waar is den pa? De man bij oppo de ai. Ja, de man bij oppo de ai.
1: We doen sessies. Als dan nog praat je toch de passei artje no, ik kan schrijven in wat linker kon, wat zeg je. Een nummer op potbak 751-2010. Vaders tussen 30 en kotak boven de 30 en 80. Waarom? We praten daar ook om. In het begin, wat die sessies, wat tak over prostaat, wat tak over scheiding. Oh, we vinden wel mooi titel, de afwezige vader. Maar wil die man afwezig zijn? Na scheiding, zijn scheiding is ja. Voor ons maar een begin van relatie dat hij broken. Maar wat maakt dat als een relatie broken? En dat willen we gaan tackelen. En wat ook over seksualiteit. Dat in 3 sessies, maar je kan take 2 zijn. En daarna doen we body. En de man 30, 40, je body die de man 40, 60. En de man 40, 60, op een speciaal broken die ze lezen. Door Bori die de papa's boven de 60 jaar. En ze gaan de tafel dekken voor eer de pa. Dus de pa dat elkaar apart. Je kan schrijven pa in, want hij wordt geëerd. O dekta voor agenda wo jeng. En daarna ook Bori wo nyang. Dan gaan we praatgroepen maken. Mannen moeten praten. Want de maitak maasma nee tachi. Maar dan wordt ik fifi uko. En we doen bijvoorbeeld. Nee, we doen eerst spelletjes. Wat dame, wat play on
0: Truffcall.
1: Dat ook bij domino. Dat ook bij dat we praten, de groep in 5. En in de 5, sommige vaders vragen, Pemi kan go van rechtswege, dat we chamas maftaki, de weesai kan wakka, if you want. Lukuy kisipje, want zo'n vrouw, ja hoor, je de maar. De man ziet hem tien, terwijl vrouwen, if je artje, no. Nog hoor, want paf, nog hoor, want tjeafim, pa, maar toch dat wat tak bakken. Wat tak over verslaving, gokverslaving, drugsverslaving, wat zoeken we een speciaal man. Wat zoeken we geestelijke leider voor die power. En dus hij kan taki alleen voeken, zei Abika, ik kan lucht u ati.
0: Weet je, wat ook belangrijk is voor die vaders die horen, het is een mannendag. Dus u gaat niet houden voordat die verhalen door vrouwen. Mang mit en mit bang. Dus mannen gaan praten met mannen. Want je tak na een man, ik kan lekker die atimoren dat je tak wel een vrouw.
1: Daarom ik dat zijn vaders voor vaders.
0: Vaders voor vaders.
1: Omas mané kom bemoei dat bij. Enige man, meneer Archie, mam op sa. Maar unebo moet je tek masma futak na nga masma zodat ik alekti ati kan opot skotte dus no mane ko archi san dabe mano if je archi unu vader yo de free ade dati
0: mano onder elkaar
1: en wo suku evo abo idee u kan tegen unu tralisti o kontralisti na over 2 weken da wo takatori wo chamasma contact jaso una furmo ni tomorrow mamo aksi meneer Shamar is ook de pastor in wording da wo aksi Shamar fu horwan begi fa her tori disi ya 2 minuut

0: too many charim denki da moselait af. If you want tako asan heli, you want tako asan ete de awan, kwart minuut.
1: Nou, ik denk dat het heel goed is dat we die kans hebben gekregen en dat Roemas de kans zal krijgen om via de radio te vertellen wat hij doet.
0: Ik weet dat meneer Lembo dank je en met tegen meneer Lembo een big up met Begidji direct toe. Want you studio en opposeren aan kona hier. May God bless you. Blijf met Jisha maar een laatste woord.
2: En mijn brief tak alle de kijkers en luisteraars, mambe, kies informatie, abrasar u mas edu. Toen we ook nog de Ogri Boy Wang, maar we hebben de scala van dingen die we doen. En we geloven dat we komen op de begroting van de regering.
0: Amen.
2: Om gestructureerd zaken aan te pakken. Maar goed, we gaan bidden. Allah soort sani. En nou, eer dat ik dit jaar zo maken in een studio. Halleluja. Masra we give grand tangi. Taku kan de jaso mi masra wigi u grand tangi taku kan de jaso tide taku mahta abra rumas hera me hot ala san sabe du in rumas masra taku kan lege for masra na yu na a follow fusra na kondri we begi masra in da name fu Jesus taki ala den tanko fu rumas masra sa sepel in masra ini desma de ni de botaki ni au kanisi tongo taka ka sepel in de skim masra tak de ka for stang that if the one ne fo sane duwe so bung of one sma in the prison house that they can make contact na rumas want rumas is for mensen rumas is for the Surinamse bo volking. So masra tide ni tiwe begi. Ini was masa e arsel futaki no mino anko na rimas of arsel futak no mina yepi fanu do fanay tu rimas masra mek de kom masa enko tek yepi i Jesus ning. We begi tak ala den plan fu rimas e ko onra kontrolo fu you en tak ye bless ini was masa be arki tide i Jesus nam. Amen.
0: Ook mi wan begi di sernang di a presidenti meka ge weisheid masra gado di alama wijsheid me ku opo na kondre bi kasani na boi na kondre we aksi masra gado fu genade over Surnang zodat Surnang kan troon boom bigi paradijs dat u kan libi na nga makandra en dat u kan dema nga makandra ete wa leisi we taki grand tangi masra gado we aksi yo extra blessi di lembo na nga instasyon en alaman se roko ja e we taki meki gado bless Surnang en dat we aksi in a neef Jesus. Dis ben de a programma met Rumas mevrouw Hart, directeur met haar werkers, we tak grand tangi en ook de you, grand tangi de you sawa luister. May God bless you allemaal.
3: Gitara, primi le kwan gitara.
4: ILM FM, je primi le kwan gitara. Artino hier, my choice is the Andre Radio.

0: 91.7.
1: Oké.